muziekje. Maar dat geeft helemaal niet. Ja, ik snap het. In de nacht werken of in de nacht wakker zijn, dat is soms een beetje eenzaam. Niet altijd even gezellig. Maar gelukkig heb je 3FM aanstaan. En bovendien heb ik goed nieuws voor je. Want het is op dit moment, nou ja, zo'n 22 graden. Het is ergens wel, zitten we op het koudste punt van de nacht op dit moment. Dus de rest van Nederland ligt nu zwetend in bed in een slaapkamer van 27 graden die maar niet wil afkoelen. En jij bent gewoon lekker eruit. En nou ja, een lekker koel windje door je haren, hoop ik voor je tenminste. En anders zet je de ramen open, want dat kan nu. Dat kan nu op dit moment. Zometeen op 3FM, Yuri Geller. Dat ben ik. Tenminste, normaal heet ik Yuri Zijderveld. Maar zometeen raad ik iemands muzieksmaak op basis van het geboortejaar. Het klinkt als een soort knettergek idee, maar het is daadwerkelijk een gave die ik heb, gecombineerd met muziekkennis, gecombineerd met mensenkennis. Het gaat zometeen gebeuren over een minuutje of drie. Wil je nou ook meedoen? Dat mag. Stuur een geboortejaar. Specifieker gezegd, jouw geboortejaar, door via de NPO Luister-app. Hoor je het zometeen na Sarah Larsson. Dit is Midnight Sun op 3.

0: Zara Larsson en Midnight Sun.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Een hele goede nacht. Voor nu is mijn naam even Yuri Geller. Want ik heb een magische krachten. Ik kan namelijk jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En deze nacht doen we dat met Tamara. Goedenacht, Tamara.
2: Hallo, Yuri.
0: 14 uur in de auto, waarom zou je dat doen in hemelsnaam?
2: Was het niet de bedoeling? Nee.
0: Wat dan?
2: Nou, we zouden wel gestopt maken in Duitsland. Maar we waren vanochtend naar de Stubaier Gletscher geweest. Toen hadden we heel veel vertraging opgelopen. En toen stonden we alleen maar in de file. En toen hadden we met z'n vijven zoiets van... willen helemaal niet in Duitsland blijven. We willen gewoon naar huis.
0: Oh, nee. Ja, je komt vanuit Italië. Je bent op vakantie geweest in Italië, toch?
2: Ja. Klopt.
0: Oh, je rijdt 14 uur naar huis. Het was niet de planning. Wat zijn dan de dingen die je gaat doen om een beetje de tijd door te komen?
2: Nou, heel veel muziek luisteren. En gewoon een beetje kletsen. En ruzietjes sussen,
0: zeg je dat nou?
2: Ja, die drie op de achterbank, die hebben af en toe wel de woorden met elkaar.
0: Oh, Tamara. Ja, dat snap ik. Als je met z'n 14 uur in de auto zit. Wat zijn de ruzietjes die voorbij zijn gekomen vannacht en vandaag?
2: Nou, het is vooral heel veel dingen zijn kwijt. En dan krijgt iedereen de schuld. En het was gewoon warm, hè? Heel erg warm.
0: Oh, verschrikkelijk.
2: De hele tijd 35 graden. Zij in de file in Duitsland is het 35 graden. Oh. Dat is echt niet grappig. Zelfs bovenop de berg. Zelfs op de stoel bij de gletsjer hoefden we helemaal geen jas aan. Want global warming.
0: Ja, oh, wat een verschrikkelijke dag heb je gehad, Tamara.
2: Nou, eigenlijk was het heel leuk.
0: Oké, gelukkig. En bijna thuis, toch?
2: Bijna thuis, ja.
0: Bijna thuis, heel goed. En dan zo op het staartje van deze reis gaan we geen ruzie maken... maar gaan we eindigen met een geweldig hoogtepunt, los van die gletsjer. Ik ga namelijk jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar.
2: Ja, die is leuk.
0: Ja, heb ik natuurlijk één ding voor nodig. En dat is jouw geboortejaar.
2: Mijn geboortejaar is 1975.
0: Ik ga even goed nadenken, Tamara, voor jou.

om 1975. Daar gaat het om. Tamara, dit is jouw muzieksmaak.

0: Remember the Time, Michael Jackson, Tamara?
1: Nou, is wel jeugdsentiment inderdaad.
0: Kijk eens aan, ik hoor een enthousiaste Tamara.
1: Ja, dat is niet mijn... Dat klopt niet helemaal, hoor.
0: Oeh, de verbinding met Tamara.
1: Die moet nog een beetje met de Uri overleggen hoe hij dat deed, denk ik.
0: Tamara, de verbinding valt een beetje weg. Wat zeg je, Tamara?
2: Dit is 1-op-1 mijn muzieksmaak. Oh. Ik ben enorm fan van deze artiest. Nou. Hoe raad je dit toch iedere keer, almachtige Uri Geller?
0: Daar ga ik niks over zeggen. Terwijl mijn stem een beetje kwijtraakt, dat geeft ook niet. Nou, Tamara, ik ga hem voor je draaien. Wat een enthousiaste reactie.
1: Ja, wat leuk joh. Dankjewel hè.
0: Een hele fijne nacht en groetjes aan iedereen daar.
1: Yes, ik doe de groetjes.
0: Doei, doei.

zo'n liedje dat ik eerst mijn mond moet houden en dan de microfoon pas aanzet, want anders dan hoor je mijn zang erdoorheen. Dat wil je ook niet natuurlijk. Wat een heerlijk liedje om mee te zingen. Maneskin en The Loneliest op 3FM. Bruno Mars ga ik voor je draaien. En hij is al eigenlijk, vanaf dat hij klein is, de koning van de romantiek. Maar ja, nu kennen we hem pas over de hele wereld. En nu weten we dat pas. Toen hij 5 jaar oud was, hield hij zich niet bezig met kleien. Nee. Hij zat al achter de meisjes aan toen hij 5 was. Niet af van zijn eigen leeftijd, want hij was verliefd op iemand uit de brugklas. Als 5-jarig jongetje. En dan denk je, ach schattig, een liefdesbrief? Nee, geen liefdesbrief. Ja, hij schreef wel briefjes toen hij verliefd was op iemand. Maar Bruno, die kon nog helemaal... Die had betere plannen voor dat. Niet briefjes schrijven, nee, hij kon het veel beter. Hij pikte stiekem de gouden ring van zijn moeder. En die gaf hij dan aan die meid in kwestie. En dan denk je, geniaal plan. Ja, geniaal plan. Maar de schooldirecteur die zag in één keer een meid met een gouden ring lopen. Dus dat meisje die vertelde hoe ze aan die ring kwam. En binnen de kortste keren, nou ja, staat de directeur bij Bruno thuis op de stoep om die ring terug te geven aan zijn moeder. Kijk eens wat ik hier heb. De ring. Ja, natuurlijk. Was van Bruno Mars. Nou ja, van de moeder van Bruno Mars. Het is wel goed geprobeerd, oude romanticus. En je hoort het terug in zijn muziek.

0: 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Ik heb nieuwe muziek voor je van een persoon die ik al jaren ken als YouTuber, als influencer, hoe je het ook wil noemen. Maar hij is nu heel duidelijk één iemand en dat is namelijk een muzikant. Jesse Hoefnagels heb ik het over. Is echt al meer dan 15 jaar dus online te vinden, maar nu duikt hij de studio in. En dat doet hij best wel goed, vind ik. Hij was van de week ook in een middagshow te gast en daar vertelde hij dat hij weer terug wil naar de sound van 2010. Denk een beetje aan Tayo Cruz en Dynamite, een beetje die sound. Best wel vet dat hij die sound wil terughalen, want dat gebeurt tegenwoordig helemaal niet meer. En misschien is het wel weer tijd om dat een beetje terug te halen, maar wel met de kennis van nu. Oftewel, ja, de muziekwereld is doorgeëvalueerd, de sound is doorgeëvalueerd. Dus het klinkt niet ouderwets, maar het heeft wel een likje van 2010. Lekker nostalgisch gevoel, dat is het eigenlijk. De nieuwste van Jesse Hoefnagels is Kapot. Zo heet het liedje dan tenminste.
2: Wat is

0: pap.
1: Ja, ik vind het gedurf, want je kan het ook als fout bestempelen. Weet je wel, die sound van 2010 is... Ja, nu wordt die misschien een beetje als fout gezien. Maar misschien dat het over 3 jaar helemaal hip is... en dan kan Jesse Hoefnagels zeggen... ik was de eerste die dat weer terugbracht, die sound. Nieuwe muziek hoorde je op 3FM, Jesse Hoefnagels en Kapot. Niels die zegt ook, goh, wat een plaat zeg in de NPO Luister-app.

Iedereen is een keer aan de beurt. Dat weet je zeker. 17 miljoen Nederlanders, dus de kans is klein dat jij aan de beurt bent. Maar het kan gebeuren dat je aan de beurt bent voor de onverwachte quiz. Kijk, ik heb een hele lijst van Nederland gekregen van een geheim persoon bij de overheid. Iedereen is een keer aan de beurt. Ik heb al best wel wat mensen afgevinkt. Maar als jij nog niet aan de beurt bent geweest, hou je telefoon dan in de gaten. Want binnen nu en 20 minuten gaat hij weer gespeeld worden. De onverwachte quiz.

0: 3FM. Mooi, mooi, mooi, mooi. Tijd voor het NOS-journaal.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Juri Zijderveld.
0: Een hele goede morgen. Binnen nu en 20 minuten hoor je Natasha Bedingfield, These Words, Prospa en Clooney, Free Your Mind en The Opposite.

3FM. Een hele goede morgen. Juri Zijderveld hier. Ik probeer een beetje rustig in de energie te zijn. Want ik kan me voorstellen dat jij dat ook bent. Maar ik heb... doe ik eigenlijk nooit. Ik heb een tweede bakje koffie op. En mijn lichaam die kan dat allemaal niet aan, joh. Dat kan helemaal niet. Ik zit een beetje te stuiteren. Dat ga je hopelijk niet in mijn stem horen. Ik probeer mezelf een beetje op jouw niveau te houden deze nacht. Lekker rustig aan, relaxed. Het is al warm genoeg geweest vandaag. In de muziek ga je denk ik wel terug horen, want ik heb een plaat zo meteen voor je van Harry Styles. Dat is een beetje een uptempo rockachtige plaat, atypisch voor Harry Styles. Zo heb je hem weinig gehoord. Echt een leuk liedje. Ook de nieuwe van The Opposites gaat voorbij komen. Ook een beetje zo'n uptempo drum en bass plaat. Feestje op mijn graf hoor je over een klein kwartiertje. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat ik jou nog bel. Als je nog nooit gebeld bent voor de onverwachte quiz. Ja, je kan altijd een keer aan de beurt zijn. Wees gewaarschuwd. Zometeen ook Natasha Bedingfield. En hier is die nieuwste van Prosper.

0: geweldige tijdloze track van Natasha Bedingfield. These Words, zo op 3FM.
1: De onverwachte quiz.
2: What the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: Iedereen is een keer aan de beurt in Nederland, alleen de grote vraag is wanneer? Je weet niet wanneer je aan de beurt bent. De kandidaat van deze nacht heeft ook nog geen idee dat hij in de onverwachte quiz zit zometeen. Het is een hotel in Limburg.
3: DoubleTree Hilton, goedenacht.
0: Een hele goede nacht met Jury van 3FM.
3: Hallo.
0: Hai. Het is zover, je zit in de onverwachte quiz.
3: Ik zit in een onverwachte quiz.
0: Ja!
3: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeg het maar.
0: Oké, vraag 1. Welke internationale dag is het vandaag?
3: Geen idee.
0: Het is... De dag van de vriendschap is het vandaag.
3: Oké.
0: Vraag 2. Het is zowel een overhoring op school als een knop op je toetsenbord. Wat is het?
3: Geen idee.
0: Het is een doordenkertje. Het is een toets.
3: Oké.
0: Wat is er harder, de laatste vraag, vraag 3. Wat is er harder dan kiwi?
3: Harder dan kiwi, ja. Een baksteen.
0: Goeie antwoord was kiwi!
3: Oké. Nou, ja, dat was een goedje.
0: Ja. Helaas, geen enkele vraag goed in de onverwachte quiz. Nee. Hij komt ook onverwacht, hè. Dat is ook zo. Dat is
3: heel erg onverwacht.
0: Ja. Goed. Je hebt wel goed meegedaan, leuk gespeeld. En een hele fijne nacht daar, werk ze.
3: Ja, dank u.
0: Oké, dag.

uitvaarten worden steeds feestelijker. Hè? Over feestje op mijn graf gesproken. Minder behoefte naar koffie en cake, maar er is meer behoefte aan bier en bitterballen. We willen eigenlijk meer het leven vieren in plaats van rouwen. Nou, dat verhaal een beetje. Maar dan denk ik alleen maar, yo, ik durf niet eens na te denken over mijn begrafenis. Over alle keuzes die er moeten worden gemaakt. Ik kan geen keuzes maken dan. Wat als je de verkeerde keuze maakt? Ik wil niet heel donker gesprek in één keer aangaan, maar wat als ik in één keer onder een bus beland? Ja, dan, en dan staat er in die papieren dat jij een enorm feest wil vieren. Ja, dat wil je toch niet? Dat die mensen dan verplicht moeten dansen en zingen alsof het heel gezellig is allemaal. Ik wil een nieuw begrip introduceren daarom. Namelijk een aarzeluitvaart. Voor mensen die geen keuzes kunnen maken over een uitvaart. Eigenlijk wordt dan overal aan getwijfeld tijdens de begrafenis. En dan besluiten ze op het moment zelf pas eigenlijk wat ze gaan doen. Dat is toch best wel een goed idee. En dan nu koffie met... Ja, wie heeft er iemand misschien zin in een biertje? Moeten we niet gewoon een biertje doen? Dat is ook wel lekker eigenlijk. En dan met cake erbij. Vond u dat eigenlijk wel lekker, cake? Ik,

Alex Warren en Passenger op 3FM. Buckle up. Buckle up. Hou je vast, komende weken gaan we een experiment aan. Jij en ik, oprecht, want ik weet ook niet waar dit gaat eindigen. Maar daar hebben we wel een nulmeting voor nodig. En deze nacht beginnen we met de nulmeting. Want de vraag de komende weken is... kan je hardstyle leuk vinden als je er vaker naar luistert? En hardstyle, ja, dat kan van alle soorten en maten zijn. Het gaat zelfs keihard soms richting de hardcore. Soms dan is het best wel poppy-achtig en best wel acceptabel. Maar ik hou niet van hardstyle. Ik vind het verschrikkelijk. Mijn broers die hebben dat altijd wel leuk gevonden. Dus het is ook niet dat het gewoon niet in mijn DNA zit. Ja, bij mijn broers zit het er wel in. Maar ik vraag me gewoon af, kan je dat leuker vinden als je er vaker aan wordt blootgesteld? En misschien vind jij het ook wel verschrikkelijk. En de vraag is wel vanuit mij naar jou, stel je dan wel open. Probeer oprecht te luisteren naar hardstyle muziek. En probeer er ook het positieve van in te zien. Maar de nulmeting is nu en de nulmeting gaat als volgt. Dat is heel belangrijk, geef aan in de NPO Luister-app in welk kamp jij zit. Ben jij een hardstyle-hater of ben jij een hardstyle-lover? Dat is helemaal niet erg als jij een hater bent, want dat ben ik eigenlijk ook als je het heel plat slaat, een hardstyle-hater. En als je een hardstyle-lover bent, dat is ook goed, want dan hebben we jou ook nodig, want dan mag jij de komende weken hardstyle-platen aanvragen, zodat wij, de hardstyle-haters, er een beetje aan kunnen wennen. Misschien dat we wel worden omgepraat en worden omgehaald, overgehaald door de muziek. We laten de muziek spreken komende weken. Dus het is belangrijk dat je dat nu eventjes doet. De nulmeting. Ben je een hardstyle-hater of ben je een hardstyle-lover? Laat het weten via de NPO Luister-app in welk kamp je zit. We gaan netjes turven. En dan gaan we volgende week kijken of het loverkamp groter is dan deze week. Ben je een hardstyle-hater of een hardstyle-lover? Kom maar door. Je mag ook bellen 0909-1336. Er zitten hier twee man tegenover mij die jouw telefoon kunnen opnemen. Dus het is een soort callcenter zitten klaar voor deze nacht. Speciaal eigenlijk voor dit experiment. Zometeen meer daarover.

0: Your Love. We zijn een experiment gestart. Komende weken ben ik benieuwd naar jou eigenlijk. En ook naar mijn eigen gevoel. Kunnen wij van hardstel gaan houden als je er vaker naar luistert? Ik vind het verschrikkelijk. Mijn broers vinden het al jaren te gek. Die gaan ook naar alle feesten en die roepen altijd tegen mij: Joeri, je moet een keer meegaan, want dan snap je het. Luister het nou een keer. Stel jezelf nou een keer open. En ik ben een eigenwijs persoon. Ik heb dat altijd gewoon van me afgehouden. Maar soms veranderen dingen. Een paar weken geleden belde Robin, de kipchauffeur, op. Die zei: Joeri, hardstel is te gek. En eigenlijk sinds dat moment denk ik: ja, we moeten een keer een experiment aangaan. En daar zitten we nu middenin. Ben je een hardstel-hater? Dan moet je de komende week bij jezelf eventjes nagaan. Ben ik nog steeds die hater die ik altijd was? Of helpt het dat ik af en toe wat hardstel hoor op 3FM? Want de hardstel-lovers, laat vooral ook weten als je die lover bent. Want dan ga ik jou ook heel hard nodig hebben. Want jij mag dan platen aanvragen. In het categorietje hardstel natuurlijk. Een hele goede nacht, met wie?
1: Met Bas.
0: Hey Bas. Is dit Bas?
1: Ja. Bas die over 8 meter in de studio is.
0: Is dit Bas die onderweg is naar de studio?
1: Ja.
0: Ben jij een lover?
1: Ja, ik vind het wel vet. Ja, ik ben nog nooit naar zo'n soort feesten geweest. Lijkt me ook wel een keer vet. Maar ik kan best in mijn vrije tijd eens een keer een hardstelplaatje opzetten. Ik vind het wel goed hoor.
0: Oh mijn god, ik ben er even aan bijkomen. Je hebt natuurlijk wel netjes 3FM aanstaan. En jij denkt, voor de duidelijkheid, jij zit zo meteen hier na mij op 3FM.
1: Ik ben er over 8 minuten.
0: Je bent er over 8 minuten. Draai je wel eens hardstel dan hier op 3FM? Of laat je dat achterwege?
1: Nee, ik heb het wel eens gedaan, ja. Ik doe het niet wekelijks, maar ik heb wel zeg maar, het is niet meer op één hand te tellen hoe vaak ik hardstel heb gedraaid op 3FM.
0: Nou, ik had dat niet achter jou gezocht, maar dat is het leuke.
1: Nee,
0: ik,
1: echt niet?
0: Nee, maar dat is wel geinig, want de 3FM-luisteraar houdt ook van hardstel. Want 56% van de luisteraars die zegt, ik ben een lover. Dus jij bent niet de enige.
1: Ik heb ook wel eens gezegd, ja. Ja. Dus het wordt echt onderschat, hoor. Het wordt echt onderschat hoe groot dat genre is in Nederland.
0: Okay.
1: Want er zijn echt heel veel mensen die het echt geweldig vinden.
0: Welke plaat wil je voor heel Nederland dan draaien? En vooral voor de haters. Welke plaat is een beetje toegankelijk?
1: Ik ben nooit naar zo'n soort feesten geweest. Lijkt me ook wel een keer vet. Maar ik kan best in mijn vrije tijd eens een keer een hardstelplaatje opzetten. Ik vind het wel goed, hoor.
0: Oh mijn god, ik ben er even aan bijkomen. Je hebt natuurlijk wel netjes 3FM aanstaan. En jij denkt, voor de duidelijkheid, jij zit zo meteen hier na mij op 3FM.
1: Ik ben er over 8 minuten.
0: Je bent er over 8 minuten. Draai je wel eens hardstel dan hier op 3FM? Of laat je dat achterwege?
1: Ik heb het wel eens gedaan, ja. Ik doe het niet wekelijks. Maar ik heb wel zeg maar, het is niet meer op één hand te tellen hoe vaak ik hardstel heb gedraaid op 3FM.
0: Nou, ik had dat niet achter jou gezocht, maar dat is het leuke.
1: Nee, echt niet?
0: Nee, maar dat is wel geinig, want de 3FM-luisteraar houdt ook van hardstel. Want 56% van de luisteraars die zegt, ik ben een lover. Dus jij bent niet de enige.
1: Ik heb ook wel eens gezegd, ja. Dus het wordt echt onderschat, hoor. Het wordt echt onderschat hoe groot dat genre is in Nederland.
0: Okay.
1: Want er zijn echt heel veel mensen die het echt geweldig vinden.
0: Welke plaat wil je voor heel Nederland dan draaien? En vooral voor de haters. Welke plaat is een beetje toegankelijk dat je zegt, dit is een mooie introductie tot hardstel?

0: dat is het leuke.
1: Nee,
0: ik,
1: echt niet?
0: Nee, maar dat is wel geinig, want de 3FM-luisteraar houdt ook van hardstyle. Want 56% van de luisteraars die zegt, ja, ik ben een lover. Dus jij bent niet de enige.
1: Ja, ik heb ook wel eens gezegd, ja. Dus het wordt echt onderschat, hoor. Het wordt echt onderschat hoe groot dat genre is in Nederland.
0: Okay.
1: Want er zijn echt heel veel mensen die het echt geweldig vinden.
0: Welke plaat wil je voor heel Nederland dan draaien? En vooral voor de haters. Welke plaat is een beetje toegankelijk dat je zegt, nou, dit is een mooie introductie tot hardstyle?
1: Ja, kijk, het is wel dubbel, hè. Want ik bedoel, ik jaag misschien wel luisteraars weg van mijn eigen programma zo meteen over een kwartier. Maar wat toegankelijk is het niet echt heel erg. Maar Harder State of Mind, ja, echt een topplaat.
0: En wat is er zo goed aan? Waarom moet ik dit goed vinden, Bas?
1: Ja, het is een en al beuken. Er zit ook nog melodie in. Kijk, je hebt ook van die platen en dat is echt gewoon doef, doef, doef. En dat, hier zit ook nog melodie in. Er zit ook nog in dat je denkt van, nou, hier zit goed ritme in.
0: Okay.
1: Maar het is wel echt losgaan.
0: Oké, het is losgaan, maar wel muzikaal.
1: Ja.
0: Nou, kom maar door. Niet, ja, je mag...
1: Maar wel, zeg maar, je hebt dan ook natuurlijk A Year of Summer. Dit is wel een categorie heftiger.
0: Oké, dit is alvast een stapje harder. Oké, nou ja, dit is je baan. Bas, kondig hem maar aan.
1: Harder State of Mind, D-Block Europe.

State of Mind. Die Blok S. Stefan, denk ik dat hij heet. En DJ Isaac, denk ik. Als je net inschakelt, we zitten in een experiment. Komende weken draai ik elke week een hardstyle plaat. Aangevraagd door een luisteraar of door Bas, die in de auto zit en zo meteen te horen is op 3FM. Die houdt wel van hardstyle. Hij is een hardstyle lover. Ik ben een hardstyle hater. En de vraag is, kan je van hardstyle gaan houden als je het vaker luistert? Thijs, die doet ook met dit experiment in de NPO Luisterapp. Hij zegt, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Soms is het aan te horen, maar sommige stukken zijn echt zwaar kut. Nou, ben ik het mee eens. Het is gewoon too much op bepaalde momenten. Maar hey, misschien dat het volgende week beter wordt. George Ezra nu. Dit is Green.

0: Man Evolution. Of Evolution, zo mag je het ook zeggen. Bas, goeienacht.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ik had net een luisteraar aan de lijn die hield van hardstyle.
1: Ja, ik vind dat wel sympathiek van je, hoor. Ja. Dat je gewoon nog even aan het eind van je programma nog even een hardstyle plaat gaat draaien.
0: Zometeen hardstyle show van Bas op 3FM.

0: The Weeknd en Daft Punk bij 3FM en Feel It Coming.
1: 3FM.
0: Een bijzonder goedemorgen. Lekker opstaan met de muziek van 3FM. Martin Garrix en Ed Sheeran staan voor je klaar na het laatste nieuws. Het is 4 uur geweest.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg.
1: 3FM. Bas van Schaik.
0: Good morning, good morning. Kleertjes aan, haartjes gedaan, tanden gepoetst. Ja, lekker zeg. En dan gewoon lekker muziek om je vroege ochtendshift mee op te starten. Dit is Martin Garrix.

hoorde je bij 3FM. Bijzonder goedemorgen. Terwijl de Instagram vol staat met zon, met slippers en mensen die helemaal niks aan het doen zijn. Ja, zijn jij en ik al vroeg uit de veren. En met een beetje pech scheur je op dit moment op de A12 richting je vroege ochtendshift. Of met nog meer pech ben je al uurtjes aan de slag. Weet ik veel, zit je in de bouwketen of op kantoor. Ja, oftewel tijd voor een muzikale espresso zometeen. Ik ga deze zometeen voor je draaien. Te horen moeten de mannen van de Bassa nog even opstarten. Die dien ik een kopje koffie toe en hoor je zometeen naar Italy. 3.

Het is mijn favoriete van dit moment. Zo lekker zomers, zo lekker vrolijk. De Bassa, Jordan Magnetic bij 3FM. Een bijzonder goedemorgen. Mijn naam is Bas. Ik start rustig met jou deze vroege donderdagochtend op. Ja, ik ben niet zo van het klagen, maar wat heb ik een ontzettend slechte nacht gehad. Misschien jij ook wel, het is ontzettend warm. Het koelt ook nauwelijks af deze nachten. Het is op dit moment, ik bedoel, het zou ongeveer een beetje het koelste moment van de dag moeten zijn. Het is 21 graden buiten. Ik loop gewoon in mijn korte broek en het is 4 uur 's nachts. En ik slaap nog bij mijn ouders. Ik woon bij mijn ouders en ik slaap op zolder bij hun. En ja, weet je, 's nachts is het, of in de winter is het -2 op mijn kamer. Dan kan de verwarming nog wel aan. Maar in de zomer is het oprecht 30 graden in mijn kamer overdag. En het was gisteravond, toen ik rond 9 uur dacht, ik ga eens even naar bed. Het was 29 graden in mijn kamer. Ik heb geen airco op mijn kamer. Ik heb wel een ventilator. Die heb ik maar op standje cycloon gezet. Ja, ik ben vannacht weggeblazen. Ik heb nog een beetje kunnen slapen. Maar dat is warm, hé. En misschien, ik kan me zomaar voorstellen dat jij, nou ja, je moet ook vroeg naar bed. Zeker wanneer je nu al op moet. Ja, dan heb je misschien ook wel te maken met hetzelfde probleem. Zeker wanneer je geen airco hebt. Is ook heel vervelend. Nou goed, vandaag wordt het ook warm. Iets minder warm, dat scheelt. Het wordt een graad of 28 vandaag. Maar ook gewoon lekker zomers weer. Ik ga de muziek ook erop aanpassen. That's So True, Gracie Abrams ga ik zo voor je draaien. Ja, en ja, als je goed luistert, dan hoor je dat de muziek net even wat zomerser klinkt.

zich later deze week. Dan koelt het wel ook weer iets af hoor. Graden tot en met 25, daar is mee te leven. Goedemorgen, lekker opstarten met de muziek van 3FM. Gracie Abrams, wat ik zei, die komt er dus voor je aan. En eerst zingen we mee met de Cooks, Mr. Maker.

Het is de nieuwe van Lost Frequencies bij 3FM. You're the live it all. Hey, soms zie je dingen die zijn te mooi om waar te zijn. Ik heb een Airbnb geboekt voor mijn vriendin en mij. We gaan naar Parijs volgende week. Voor de prijs die ik heb betaald en hoe de foto's eruit zien, is veel te mooi om waar te zijn. Ja, en ik las gisteren een verhaal en ik kon het ook bijna niet geloven. Ik heb het even gecheckt en ja, het klopt echt. Producer Timbaland, die werd toen hij 14 was, per ongeluk neergeschoten door een collega. Zijn rechterarm was helemaal gewond, daar moest hij van herstellen. En in die tijd dat hij moest herstellen, ging hij met zijn linkerhand, ging hij

Smith en Now Horan hoorde je bij 3FM. You're the drive safe. Goedemorgen, 4 minuten over half 5. Opstaan doe je met de muziek van 3FM. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World staat voor je klaar. En ik wil je zometeen even een lading energie meegeven om je donderdag mee op te starten. Ik wil jij zometeen voorstellen aan de dance track van dit moment. Ik ga elke week door de lijstjes heen. Ik heb er een voor je uitgezocht die wat mij betreft echt heel goed is. En je hoort hem binnen nu en 4 minuten hier.

0: luistert naar 3FM, waar je Tears for Fears hoorde en Everybody Wants to Rule the World. Britney Spears met Toxic staat voor je klaar. Ja, en eerst ben je een beetje klaar voor. Ik weet dat het nog vroeg is, maar we gaan samen dansen.
1: 3FM, nachtclub.
0: Ik hou ontzettend van dancemuziek. Het is iets wat ik lekker in mijn vrije tijd opzet. Dan ga ik door de danslijstjes heen. En dan zoek ik voor jou elke week één track uit waarvan ik denk... hé, maar die moet jij horen. Dit is echt het luisteren waard. Zo'n track waarvan je gelijk... ja, gewoon niet stil kan blijven staan. Waar je voetjes van gaan bewegen, de handjes van in de lucht gaan... en op het moment dat je je ogen sluit... je gelijk in zo'n nachtclub waant, weet je wel? Ja, en het is ook gelijk lekker om zo lekker die vroege donderdagochtend op te starten... wat mij betreft, met een beetje energie. Ga je toch net wat frisser, zo meteen kom je binnen bij je baas? Ja, is gewoon lekker. Ik heb een artiest voor je die nog vrij nieuw is. Rossi heet hij. Ik heb hem wel eens eerder hier zo op 3FM gedraaid... met liedje High On Me. Hij komt uit Londen en het is echt nog zo'n fris talent. Eentje die...

nieuw op 3FM On Your Mind. Het is Rossi in de 3FM Nachtclub. Nicole omschrijft het ook mooi via de NPO Luisterapp. Die zegt ook, ja, het is niet een track waarvan waarbij de koffie gelijk in je haar zit. Maar wel lekker vrolijk, lekker vibey. Zo is het, Nicole. Goedemorgen, opstaan met de muziek van 3FM. Het is Rossi.

Another bij 3FM, you're the talk to you. Goedemorgen, het is 5 minuten voor 5. Mijn naam is Bas. Ja, je hebt me vroeg opgestaan, hè? Ja, ik natuurlijk ook. Ik bedoel, mijn wekker ging om 3:15. Ja, ik vind dat wel een beetje beloond mag worden dat je zo vroeg bent opgestaan. Welkom in de Club van Voordelen. Ik ga vanaf dit moment, zometeen over een minuut of 10, maar vanaf dit moment als ik rond dit tijdstip op de radio ben, je belonen dat je zo vroeg wakker bent. Ik wil je zoiets vertellen en het zou kunnen dat ik hier gezeik mee krijg. Dat, ja, echt oprecht, want ik heb hier geen toestemming voor gevraagd. Het is ook helemaal niet echt per se de bedoeling dat ik dit zometeen ga vertellen. Maar ja, ik vind dat het een beloning verdient dat je zo vroeg bent opgestaan. En ik ga je dus over een minuut of 10 iets laten horen. En dat is echt exclusief. Je mag het ook niet verder vertellen. Houd het echt voor je. Over een minuut of 10, hier zo op 3FM, een geheimje deel ik met je.

0: geteld 1 minuutje over 5. Je staat op met de muziek van 3FM. Sophie Ellis Baxter staat voor je klaar. En eerst het laatste nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vraag beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Good morning. Lekker opstaan met de muziek van 3FM. Laat je zware ochtendstem maar zijn werk doen. Zometeen meezingen met Olivia Rodrigo naar Sophie Ellis Baxter.

0: zonnetje op je bol. Met je met dat vrienden op een terras zitten en dan zo'n ijskoud biertje tegen je lippen aanzetten. Dat is toch het gevoel wat je bij deze krijgt. Heerlijk zomers, hier hoorde Jonas Blue bij 3FM en Edge of Desire. Goedemorgen. Ik ga zoiets doen en het is niet helemaal de bedoeling. Heeft alles te maken met wat Andres gisteravond zei in de avondshow.
1: Ik zweer het je. Ik heb vanaf aanstaande maandag echt de allersickste prijs die je hier in de avondshow hebt gewonnen. Tot nu toe, ik zweer het je. Het is echt gewilder dan een avondje uit eten met Jutta Leerdam.
0: Ja, het is 5:10. Ik hoop dat Andres slaapt. Ik hoop dat allemaal andere collega's ook slapen. Ik ga je zo even een kleine hint geven van wat hij gaat doen. Het is niet helemaal de bedoeling, ik weet het. Maar jij, ja, je bent zo vroeg opgestaan. Ik vind dat je dat wel verdient. Zometeen hier zo over 2 minuten ga ik je vertellen waar ik het over heb. Nou, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo bij 3FM en Stupid Song. Ga ik dit echt doen? Kan mij het schelen. Kijk, is het zo. Andres, die geeft vanavond geeft hij meer informatie over iets wat hij gaat weggeven. Hij zei eerder vandaag, nee, gisteravond zei hij dit.
1: Ik zweer het je. Ik heb vanaf aanstaande maandag echt de allersickste prijs die je hier in de avondshow hebt gewonnen. Tot nu toe. Ik zweer.
0: Ja. Dat klinkt heel vet. En goed, als je bij 3FM werkt, zoals ik, dan krijg je af en toe net wat extra informatie. Dan is het uiteraard de bedoeling dat je dat een beetje voor je houdt. Maar goed, het is zo, het is 4:15. Ja, ik vind dat je bij de Club van Voordelen hoort. Gewoon even, ik geef je extra informatie, omdat je zo vroeg bent wakker geworden, omdat je zo vroeg je wekker hebt gezet, ga ik je een klein beetje belonen. Ik ga ook niet alles weggeven natuurlijk, dat snap je ook, want anders krijg ik zometeen echt een heel boos appje van Andres of van mijn collega's. Maar dit heeft mee te maken wat Andres vanavond gaat zeggen. Ja, dat is het. Je moet een beetje puzzelen, maar dan zou je een idee kunnen hebben van wat Andres vanavond gaat vertellen. In de avondshow vanaf 7 uur, dan hoor je het bij Andres. Oeh, en het wordt vet. Dat ga ik je vertellen. Ja, absoluut. Het wordt echt heel vet.

muziek ontdek je uiteraard bij 3FM. Zoals de nieuwe van Topic en Becky G. You're the sorry papi. Goedemorgen. Opstaan doe je met de muziek van 3FM. Martin Solveig staat voor je klaar. En 21 Pilots hoor je ook zometeen. Het wordt vandaag 27 graden met vanmiddag kans op onweer.

Martin Solveig, Intoxicated. Muziek van 21 Pilots, Drugpath hoor je zo. Een bijzonder goedemorgen. 1 minuutje over 5:30. Lekker opstarten met de muziek van 3FM. Staat een lekkere, vrolijke donderdag staat voor ons tegemoet. Die komt ons tegemoet. Die staat voor ons klaar, zo moet ik het zeggen. Lekker vandaag, 27 graden. Lekker weer, korte broek misschien wel aan naar werk als dat mag. Ik check graag even bij je in. Ik ben benieuwd, wat hoor jij nou op dit moment naast de radio? Je hebt de radio aan, anders had je dit nu op dit moment niet gehoord. Maar misschien ben je wel aan het werk. Misschien zit je wel in de auto. Ik ben benieuwd, wat hoor jij nou op dit moment naast je radio? Dat kan je even doorsturen. Dat doe je via de NPO Luister-app. Als je een appje stuurt via de NPO Luister-app naar 3FM... dan zit er rechtsonder een microfoontje. Hou die even 3 seconden ingedrukt. Zo simpel is het. Heb ik bijvoorbeeld gisteravond, vlak voordat ik ging slapen, nog even gedaan. Ja, dit was mijn geluid toen. Ik was mijn reis even aan het omboeken. Ik zou eigenlijk aankomende zondag naar Bordeaux gaan met de trein, samen met mijn vriendin, 4 nachtjes. Ja, dat is niet helemaal de plaats waar je op dit moment wil zijn met die bosbranden. Met die rook en zo die in de stad hangt. Dus ik heb het omgeboekt naar Parijs. Ook hartstikke leuk, weet je. Maar ik ben dus heel erg benieuwd, wat is jouw geluid op dit moment naast de radio dus? Open de NPO Luister-app even. Hou dat microfoontje even een paar seconden ingedrukt. Ik ben heel erg benieuwd. En dit is 21 Pilots. Where?

0: Sommelier bij 3FM en Have a Little Faith. Goedemorgen, 6:15. Mijn naam is Bas. Samen starten we je hele vroege donderdagochtend op. Ik vroeg even om een audio-appje te sturen via de NPO Luisterapp. Een geluid wat jij op dit moment hoort naast dus je radio. Dit stuurt bijvoorbeeld Iris door. Ze staat in de badkamer voor een beslagen spiegel om haar haar even te feunen. Hey, lekker bezig Iris. Johan die start net zijn Kia Picanto op om richting werk te vertrekken. Ja, en ik krijg ook een audio-appje van Maarten. En Maarten, ik heb je aan mijn telefoon. Ja, ik was naar dat audio-appje aan het luisteren. En ja, wat, even luisteren. Het eerste wat ik dacht, is het een wc of zo die je aan het doorspoelen bent? Ja, die wc. Ja, ik vroeg me af. Ja, de eerste keer dat ik luisterde, dacht ik, ben je naar de wc aan het doorspoelen? Maar ik denk niet dat het is.
1: Dat kost wel veel water, hè?
0: Ja, maar wat was het? Dat is wel, wat ben je aan het doen? Wat hoor ik?
1: Je zit wel dichtbij.
0: Vertel.
1: Ik heb net een wasje aanstaan.
0: Ah, een wasje. Zo vroeg op de ochtend?
1: Ja, joh.
0: Maar Maarten, ik kan me niet voorstellen dat je je wekker zet om 5:30 een wasje te draaien. Is dat echt de enige reden dat je zo vroeg bent opgestaan?
1: Vooral die buurvrouw heeft naar Groningen station brengen was de reden, want die wou om 6:45 met de trein.
0: Ah, dat verklaart.
1: Had ik graag even wat langer in mijn bed willen blijven liggen, maar nou ja, voor dit geval.
0: Zo is het, maar goed, ook lief voor je buurvrouw. Jij vraagt een nieuw nummer aan van Muse, dat is iets te duister voor deze ochtend. Heb je nog een ander nummer van Muse wat je wil horen?
1: Ik denk Feeling Good van Muse, maar dat is een oud covernummer van Muse. En dus zit helemaal niet op dat album.
0: Ik ga hem voor je draaien, Maarten. Hier is hij.
1: Geen probleem, werk nog.

0: Heb je nog een ander nummer van Muse wat je wil horen?
1: Ik denk Feeling Good van Muse, maar dat is een oud covernummer van Muse. En dus zit helemaal niet op dat album.
0: Ik ga hem voor je draaien, Maarten. Hier is hij.
1: Geen probleem, werks nog.

altijd goed, altijd fijn. Muziek van Carly Rae Jepsen, Gotta Call Me Maybe bij 3FM. Goedemorgen, zometeen vanaf de klok van 6. Mart Meijer hier zo op 3FM met de ochtendshow. Ik ga zometeen nog voor je draaien, DJ Kortse. En eerst Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help.

0: ochtendshow met Mark Meijer hoor je zometeen hier zo op 3FM. En eerst het laatste nieuws. Het is 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg.
2: 3FM. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: morgen zeg. 6:10. Daar zijn we weer. Met de zomervakantie ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend zonder Wijnand en Jamie. Maar met de invaljuf, dat ben ik. Mijn naam is Mart, goedemorgen. Fijn als je al wakker bent. Nou ja. Ik weet niet of ik nu tegen je praat in je slaap. Het kan. Ik heb ook wel eens van die dagen dat ik in slaap val met muziek in mijn oortjes. En dat ik dan in mijn dromen de muziek hoor. Maar ja, als ik zeg fijn als je wakker bent, dan bedoel ik gewoon fijn dat je wakker bent. Fijn dat je opstaat deze ochtend. En mocht je wel toevallig in slaap vallen, zijn we de radio aan. Hier spreek je onderbewuste. Word wakker. Maak wat van je dag. Het zou toch leuk zijn als dat gewerkt heeft. Maar ik denk niet dat je heel lekker kan slapen met 3FM op je oortjes. Zeker als Rhythm is a Dancer van Snapper zo meteen aankomt. Het is de donderdagochtend van 3FM in de zomervakantie. Een dag waar het vandaag een graadje of 30 gaat worden. Fijn dat je erbij bent. Misschien kon je al niet meer slapen omdat het in je huis zo kokend heet is. Zou ook nog kunnen. Je bent onderdeel van de voorhoede in ieder geval. Tussen 6:00 en 7:00 in de ochtend. Het eerste uurtje van de ochtendshow is er een ploeg mensen wakker waar jij nu dus bij behoort. Mag eenmalig zijn hè, als je toevallig vandaag een keer lid bent van de voorhoede. Maakt helemaal niet uit. Warm welkom clubje. Dus meld je vooral even present via de NPO Luisterapp. En als je dan toch wakker bent, meld je even aan voor de voorhoede. 3fm.nl/voorhoede. Vinden we het leuk om even dingetjes van je te weten, zodat we met je kunnen kletsen als het een keertje gaat over je grootste hobby's of je werk, je passies, wat dan ook. En we vinden het ook leuk om te weten wanneer je verjaardag is, dat je even een kaartje van ons kan krijgen. En daarnaast, voor iedereen die in de voorhoede zit,
1: de voorhoedevraag van vandaag.
0: Is het ook de mogelijkheid om eventjes een babbeltje te openen? Als er een onderwerp is, een gesprekje waarvan je zegt, nou laten we dat eens even met elkaar bespreken om 6:10, dan kan dat in de voorhoedevraag van vandaag. Als je meteen na 6:00 de NPO Luisterapp erbij pakt en even een gratis berichtje stuurt naar de studio van 3FM. Dan zou het zomaar kunnen dat we je vraag gaan behandelen, dat we er eventjes lekker over gaan babbelen.

Ik zie Eppie van Voorhoedelid Stef. Ja, die zegt goedemorgen, Mart. Vanavond wordt er weer lekker gevoetbald. Ga je nog kijken? Ja, vanavond zijn er weer twee wedstrijden in de kwalificatierondes voor het Europese voetbal. Het houdt ook niet op. Ajax speelt vandaag thuis tegen Vojvodina uit Servië. Hebben ze vorige week uit tegen gespeeld. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen, ik ben een beetje vergeten wat het geworden is. Ze hebben wel gewonnen, maar even kijken. Vojvodina, moeilijke naam te typen, ook Ajax. Ja, dan krijg je natuurlijk weer de wedstrijd van... Oh ja, 4-1 is het geworden vorige week. Blonde, hoe kan ik dat nou vergeten? Nou, dat is dus vanavond. Ik zat eigenlijk te twijfelen. Mijn jongere broertje Wouter, die is nog fit en vitaal, een jaartje 20 oud. En die zei tegen mij, zullen wij anders vanavond samen naar die wedstrijd gaan? Nou, dat zei hij niet vanmorgen, maar dat zei hij van de week ergens. Zullen wij donderdag naar Ajax tegen Vojvodina gaan? Leuk, kunnen we Ajax weer een keertje zien spelen? Ze hebben uitverkocht. Hoe kan dat nou? We hebben 55.000 plekken in die arena. We spelen tegen de nummer 4 van Servië of zo, weet ik veel. Het is de tweede voorronde van de Conference League. Het slaat ook helemaal nergens op. Ze moeten hierna dan nog weer een voorronde spelen voordat ze echt in het slechtste Europese toernooi dat er is, wat werkelijk zo is, kunnen uitkomen. Helemaal uitverkocht. Dus ik moet er dan misschien maar vanavond op de bank gaan kijken. Misschien maar beter ook trouwens. Want we hebben ook zo'n dag vandaag. Heb je soms ook wel eens zo'n dag dat je je afvraagt waarom alle dingen tegelijkertijd komen? Ik ben op zoek naar een nieuw huis. Ik ga samenwonen met mijn lieve vriendin. En ik heb vandaag 3 bezichtigingen. Ik moet 3 verschillende huizen gaan bezichtigen in 3 uur tijd. In de straal van 5 kilometer rondom waar ik nu woon. Dus ik denk dat het misschien maar beter is als ik vanavond gewoon op de bank kan ploffen. En heel misschien tegen een afspraak met mezelf vanavond een biertje gunnen. En een heel klein stukje van die wedstrijd gaan kijken. Mocht jij op de bank gaan kijken als je Stef bent of een andere voetballiefhebber, dan heel veel plezier. En mocht je vanavond ergens in het stadion zitten, zou ook bij Twente kunnen zijn. Moet je wel helemaal naar Hongarije reizen, maar ik weet het niet. Dan wens ik je heel veel plezier. 6:15, ochtendshow 3FM. Dit is Snap.

Och ja, natuurlijk. Had ik ook kunnen weten dat ik de voetbalsupporters en de NPO-luister heb niet boos gemaakt heb. Sorry, trouwens, Jordan Flair met Door het Oog van de Nacht in de ochtendshow van 3FM. Onze nieuwste 3FM-talents. Ja, je hebt net iets geroepen over dat ik overwoog had om vanavond naar Ajax te gaan. Mijn clubpie, al sinds de geboorte, zit in de familie. En dan weet je ook wel dat er... Ik vertelde dat het heel zonde is dat het uitverkocht is. Ze spelen een Europese wedstrijd vanavond om zich te plaatsen voor een Europees toernooi. En dan weet je natuurlijk ook altijd dat je appjes krijgt zoals die van Brian. Überhaupt je geld uitgeven aan de clubje uit Amsterdam. Slecht idee. Ja, nou ja. Hè? Ieder zo zijn voorkeur. We spreken elkaar aan het einde van het seizoen wel, jongens. Nou, genoeg voetbal praten, want dat is allemaal zo ontzettend onzinnig voor iedereen die niks met voetbal heeft. En dat is toch nog steeds een heel groot deel van het land. Je bent onderdeel van de voorhoede. Je bent onderdeel van dat clubje mensen dat het land draaiende houdt, voor dag en dauw op is. Dankjewel als je nu wakker bent en al helemaal bedankt dat je 3FM nu aan hebt staan. Als je je aanmeldt via 3fm.nl/voorhoede, ik zei het net, krijg je een felicitatiekaartje van ons als je jarig bent. Maar ik bedoel, dat moment moeten we op de radio ook niet laten schieten. Dus van harte gefeliciteerd aan René. René die is verpleegkundige. Dus die draait ongetwijfeld van die helse diensten regelmatig. Ik hoop vandaag dan even niet, René, want het is René's 33e verjaardag vandaag. René Bunnik, van harte gefeliciteerd. En dan neem ik aan dat je René Bunnik heet en niet René heet en uit Bunnik komt. Het zal dat eerste, denk ik, zijn. Het is 9 minuten voor 6:30 op de donderdag van 3FM. Grote verschillen in temperatuur vandaag. 23 graden aan zee. Het kan in het binnenland 33 graden gaan worden. Wel kans op regen en onweer aan het einde van de middag. Dus doe voorzichtig als je vanmiddag de deur uit moet. Je wordt wakker met 3FM en Damiano David.

een onvergetelijk liedje, dat wilde ik zeggen. Een vergeten, maar onvergetelijk liedje van French Montana. Meer van dat soort liedjes hoor je na 9 uur bij mijn collega Ivo van Breukelen in tijdloze tracks Unforgettable. En binnen een paar minuten je nieuwsupdate van Martijn Middel. Eerst Taylor Swift. I

0: Dit is 3FM, je hoort Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Mooi audio-appie komt binnen van de eerste winnaar van de laatste letter ijsmachine die je deze zomer kan winnen. Pancho is dat.
1: Morgen, maatje. Hij komt vandaag binnen. Ijsmachine. Eerste ijsje wat we gaan maken is mango. En het tweede ijsje wordt Brinta met honing. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar hoe ik die ga uitpakken.
0: Kijken.
1: Maar hij komt vandaag, man.
0: Brinta met honingijs. Nou, de eerste ijsmachine wordt dus vandaag geleverd. Zou jij ook wel een ijsmachine willen hebben waarmee je dus mango of Brinta met honingijs of wat voor soort ijs dan ook zelf kan maken? Stuur dan nu even je naam. Dat doe je met de NPO Luister-app.
2: NOS op 3.
0: Daarmee 1 minuut over half 7. Het nieuws krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
3: Goedemorgen. Het dodental na de aardbeving in Japan van eergisteren is opgelopen tot 28. De ravage is op sommige plekken groot. In een grote stad stort er bijvoorbeeld een winkelcentrum in. Honderden reddingswerkers zijn nog op zoek naar overlevenden. Ook is de stroom op sommige plekken uitgevallen, waardoor airco's het niet doen op het tropische eiland. De overheid waarschuwt mensen om zich te beschermen tegen de hitte, want de temperatuur loopt op tot boven de 35 graden daar. NS heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. Ze hebben een netto winst geboekt van 25 miljoen euro. Meer mensen pakten de trein. En dat komt onder meer door het goedkopere Nederland-ticket, waardoor je deze zomer goedkoop met de trein kan.
4: Ja, wat ons betreft is dat zeker een succes. Het was van tevoren moeilijk inschatten waar moeten we rekening mee houden. Maar we zitten net over de 300.000 kaarten. En wat daar mooi aan is, is dat 1/3 daarvan we nog niet eerder als abonnementhouder bij NS hadden.
3: Ja, sinds corona ging het lastig met NS. Door de lockdown gingen er amper mensen met de trein. En daarna waren er minder reizigers dan voor corona. In Amsterdam zijn op straat betonblokken geplaatst voor de veiligheid van bezoekers van de Pride. Die moeten voorkomen dat er iets kan gebeuren zoals zaterdag in Berlijn. Een geradicaliseerde moslim reed daar met een bestelbusje in op feestvierders. 1 vrouw kwam om het leven, 31 mensen raakten gewond. Ja, en ik blijf nog bij de Pride, want de gemeente Amsterdam gaat een proef doen met vrouwenurinoirs tijdens de botenparade zaterdag. En vrouwen kunnen daarin gehurkt plassen. Bij andere evenementen zijn dit soort urinoirs ook al neergezet, zoals bij het carnaval in Den Bosch. Maar daar stond niet iedereen te popelen om te gaan plassen.
5: Ik zou denk ik toch sneller een kroeg in stappen en daar gaan plassen.
6: Ik denk het wel, als ik hoge noten heb.
5: Denk als je wel een paar glaasjes op hebt, dat je het denk ik nog wel gaat doen. Ja, denk het wel.
7: Nou, ik zou er wel gebruik van maken en niet alleen met carnaval. Eigenlijk heel het jaar door.
3: Weer eerst zonnig, later komen er vanuit Zeeland meer wolken. Landinwaarts gaat het vanmiddag en vanavond ook regenen, met lokaal onweer en windstoten. Grote temperatuurverschillen vandaag, 22 graden aan zee. In

0: Goedemorgen. Het is 9 minuten over 6:30, de ochtendshow van 3FM. Je hoorde Cameron Whitcomb met zijn nieuwste, die heet Kingdom of Fear. IJsmachine uitgaat, zo'n apparaat waarmee je eigen roomijs kan maken. Heerlijke smaken, die vries je dan lekker in. En dan kun je elke keer als je thuis komt denken, och, maar zelfgemaakte ijs met weet ik veel welke smaak. Lekker, ik pak het er even bij en ik hoef er de deur niet meer vooruit. Nou, je kunt hem winnen door mee te doen aan laatste letter. Zet jij aan het einde van de week de highscore neer, dan krijg je dat apparaat. En mocht je denken, hè, maar hoe werkt laatste letter? Nou, niet zo heel ingewikkeld. Ik vraag je om een beginletter te kiezen. Dan krijg je van mij vervolgens een categorie. Ik wil graag een woord in die categorie. Heb je je antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord de eerste letter van je volgende antwoord. En je hebt dan 30 seconden om de highscore die op dit moment op 5 staat van Connor, die maandag God het al gezet heeft, te verbreken. Dat gaat Bart proberen. Bart, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen man.
0: Jij komt denk ik uit het mooiste stukje Nederland waar ik ooit ben geweest.
1: Een ander stukje Nederland denk ik altijd, wat minder water.
0: Dat is wel... Maar ik kom zelf uit Nijmegen. Zoveel water hebben we in Nijmegen ook weer niet. Ja, we hebben er wel. Maar ik ben een keertje...
1: Wel. En de Maas ook een beetje eronder.
0: Ja, goed punt. Jij komt uit Ubachsberg. En dat zal misschien niet iedereen iets zeggen. Maar ik ben er ooit een keertje geweest voor een reportage voor de School voor Journalistiek. Want er zit een wijngaard bij jullie in de buurt. Daar ben ik toe geweest. Ja. En ik weet nog dat ik uitstapte uit de bus ergens bij Ubachsberg in de buurt. Tussen de glooiende heuvels. En dat die bus wegreed. En dat ik voor het eerst in mijn leven niks hoorde. Geen vogel, geen wind, geen auto, niks. En toen dacht ik, hier ga ik wonen, ooit, later.
1: Oké, nou dan kom je misschien bij mij in de straat te wonen, joh. Zou dat leuk zijn?
0: Ik denk dat in Ubachsberg heel moeilijk is om niet bij jou in de straat te wonen, of niet, Bart?
1: Nou, dat valt ook mooi. We hebben toch 1800 inwoners in het dorp,
0: Sorry, dat was flauw voor mij. Het valt inderdaad toch wel mee.
1: Ik begrijp
0: het
1: wel, joh.
0: Hé, Bart, we gaan laatste letter spelen. Met welke letter wil je beginnen vandaag?
1: Nou, vandaag met de B.
0: De B van?
1: Bart.
0: Dat dacht ik al. Dan gaan we aan je 30 seconden nu beginnen. Een film of een serie.
1: Buitengewoon? Buiten.
0: Een cocktail. Met de N.
1: Ja. Naak on the beach.
0: Een sporter. Ja, nee, deze hadden we in principe natuurlijk sowieso wel op kunnen geven, denk ik. Want is Buitengewoon een daadwerkelijke film of serie?
1: Nee, niet dat ik...
0: Nee, was Ja, ik dacht nog... ik krijg zojuist in mijn oor te horen dat er wel iets op Omroep Gelderland is dat Buitengewoon heet. Dus dat was toch goed geweest?
1: Ja.
0: Maar de Naakt on the Beach was wel moeilijk geweest. Maar had je nou Negroni gezegd bijvoorbeeld? Dat was dan nog wel een cocktail met de M geweest.
1: Maar ja, hij drinkt die ook niet elke dag natuurlijk.
0: Nee, jij drinkt die heerlijke wijnen uit Zuid-Limburg. Dat snap ik zelf ook wel.
1: Dat
0: betekent helaas dat je niet verder gekomen bent dan 1. Maar je krijgt wel het laatste letter kaartspel van ons.
1: Nou, dat is toch ook mooi?
0: Dat denk ik wel. Die gaan we naar je opsturen. Ja, en ik wil je alvast een heel fijne vakantie wensen, want morgen vertrek je.
1: Ja, dat klopt.
0: Maak er wat moois van. Fijne vakantie.
1: Dank je.

perfecte liedje voor tijdens de voorhoede, wat mij betreft. Klinkt gewoon als de dageraad. Er zit een beetje power in, er zit een beetje anticipatie in. Er zit een beetje zachtheid en rust, toch ook ergens nog vooral aan het einde van het liedje van Coldplay. Clocks, beautiful. Waarom is dat in het Engels? Schitterend. 10 minuten voor 7 in de ochtendshow van 3FM. En ik weet niet of je toevallig tickets hebt voor Lowlands. Dat is over een klein maandje ongeveer. Is dat in Biddinghuizen, traditiegetrouw. Een van de grootste festivals van Nederland. Wat mij betreft een van de leukste festivals van Nederland. En dit jaar komt de grote droom van Antoon uit. Dat weet je misschien wel. Die mag daar dit jaar staan. En hij had eigenlijk zichzelf als beginnend artiest één doel gesteld. Ik moet een keer op Lowlands. Nou, dat gaat dit jaar gebeuren. En ik kan je alvast garanderen, als je er naartoe gaat of Lowlands gaat volgen op 3FM, want je gaat er ook heel veel van horen hier op de radio 3FM, dan ga je denk ik een ontketende Antoon zien. Want dit is zijn grote droom. Hij wilde het al jaren op Lowlands optreden. Dat gaat hij nu eindelijk doen. En de afgelopen maanden zie ik op zijn Instagram alleen maar foto's van Antoon die aan het chillen is. Hij ligt lekker in hotelkamers op bedden. Hij is in prachtige natuurgebieden. Hij is op schitterende plekken allemaal. Hij is met mensen die hij lief vindt. Ik zie hier een foto dat hij lekker in een zwembad aan het hangen is. Volgens mij is hij gewoon een 3 maanden durende vakantie aan het nemen om zich optimaal voor te bereiden op die Lowlands show. Nou, dat moet echt iets heel bijzonders gaan worden. Dus

0: en Where Is My Husband in de ochtendshow van 3FM. Binnen een paar minuten moeten we het over iets hebben dat al jouw concert- en festivalervaringen echt behoorlijk op de kop gaat gooien. Ben jij een van die mensen die de afgelopen jaren namelijk zegt, ah joh, weet je, ik kijk wel totdat er weer wat kaartjes op Ticketswap terechtkomen. Dat komt vanzelf allemaal wel goed. Dan kom je de komende tijd bedrogen uit, want er gaat iets veranderen en dat gaat je een hoop geld kosten. Heb het zo over. 3FM.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Waarom
11: Simyo.

0: gaan we naar het nieuws. Dat krijg je van Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Amerika heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran.
2: NOS op 3.
1: Dat is voor het eerst sinds afgelopen vrijdag. President Trump zegt dat het nu de beurt was aan Amerika om aan te vallen na Iraanse aanvallen gisteren op Amerikaanse basis in Jordanië.
3: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it, but you know they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour. It's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
1: Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump, om de gesprekken met Iran een kans te geven. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. De stad Kryvyi Rih werd onder vuur genomen. Zeker 6 mensen kwamen om, onder wie kinderen. Ook de hoofdstad Kiev werd geraakt. Daar viel zeker 1 dode. Polen stuurde vanwege de aanvallen gevechtsvliegtuigen de lucht in, voor het geval drones in het luchtruim terecht zouden komen. Dat gebeurt wel vaker. In de Spaanse enclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen vanuit Marokko. Het waren er meer dan 1500. Dat hebben ze daar nog nooit gezien. Waarom er juist nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen, is onduidelijk. Ja, en de KNVB ziet helemaal niks in de plannen van de FIFA om de rechten voor het WK voetbal te laten beheren door een commerciële partij. Dat is een plan van de omstreden voorzitter Infantino. Die zegt dat het nog maar een voorstel is. Maar wat de KNVB betreft blijft het daar ook echt bij. Volgens deze onderzoeksjournalist is het plan vooral bedoeld om nog meer geld te verdienen. En dat is niet de bedoeling.
4: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht, Nederland was een van de oprichters, om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
1: Naast de KNVB zijn ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond fel tegen. Het weer, eerst zonnig, later vanuit Zeeland meer bewolking. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 in het zuiden. Vanmiddag en vanavond kan het in het binnenland ook gaan regenen met lokaal onweer en windstoten.
0: Kijken we nog even naar de situatie op de weg. ANWB meldt een handjevol files. Het valt allemaal mee, maar er zitten wel wat langere tussen. Onder andere op de A8 tussen Zaanstad en Amsterdam. Bij Zaanstad-Westerkoog is een ongeluk gebeurd. Rechterrijstrook dicht, kwartiertje vertraging. Dat is al iets afgenomen, dus je zou er zo weer moeten kunnen doorrijden. En op de A50 tussen Os en Arnhem bij Renkum zijn 2 rijstroken dicht. Ik citeer de ANWB door. Rijstrooksignalering werkt niet goed. 25 minuten vertraging op dit moment.
2: 3FM.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: Nou, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Vier Pride in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: De ochtendshow met Joe en End of Beginning.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Zonder Wijnand, zonder Jamie, maar met de ochtend. En met mij, ik ben invaljuf Mart. Ik ben deze zomervakantie op de plek van Wijnand en Jamie. 7:08. Welkom, welkom. Het is de donderdagochtend. En de Madonna-fans, opgelet, de Queen of Pop komt naar Nederland. Ze gaat de show geven. Tenminste, dat is het vermoeden. Ze gaf eergisteren een hint op haar social media. Er stond een tekst in het Nederlands. Ik heb iets waar ik met je over wil praten, of zo stond er. En gisteren maakte ze bekend dat ze zaterdagavond te zien is in de AFAS Live tijdens het World Pride Music Festival. Het is nog niet helemaal duidelijk of zij nou ook echt zelf een show gaat geven, gaat optreden, of dat ze een beetje soort van gaat meedoen met andere artiesten. Niet helemaal duidelijk, maar hey, Madonna die naar Nederland komt, maakt niet uit in welke hoedanigheid, we hoeven niet te klagen. En er gaat iets veranderen bij Ticketswap, waardoor goedkope tickets gaan verdwijnen. Zit als volgt, organisatoren van evenementen kunnen voortaan zelf een minimumprijs voor tickets instellen. Zo wordt het voor jou als bezoeker lastiger om bij slecht weer of bij weinig interesse voor heel goedkoop festivaltickets op de kop te tikken. De nieuwe functie die is afgelopen weekend voor het eerst opgevallen tijdens Milkshake Festival in Amsterdam. Vorig jaar zijn er op de dag zelf nog heel veel goedkope tickets weggegaan voor ongeveer de helft van de prijs. Een kaartje voor Milkshake is ongeveer €80. En veel mensen gingen voor de helft van de prijs naar binnen. Dit jaar begonnen de goedkoopste tickets op Ticketswap pas rond €70. Het is een beetje vanwege kritiek die komt uit de evenementenbranche, want Ticketswap lag al een tijdje onder vuur omdat, ja, festivals en zo, die zeiden ja, er worden kaarten verkocht voor €15, terwijl ons festival eigenlijk €80 kost. Dus we willen dat jullie een minimumprijs instellen. Enige wat ik me hierbij afvraag is, daar houdt een festival toch helemaal niks aan over? Want ik zeg maar, stel je voor, ik ga naar Schubbekutteveen Live of zo. En dat was €85. En ik ga vervolgens zelf niet. Dan heeft Schubbekutteveen Live die €85 toch gewoon nog steeds in hun zak. Als ik dat dan vervolgens voor een tientje verkoop op een Ticketswap, wat maakt dat voor die mensen dan uit? En dat is natuurlijk wel heel naar. Want als jij dacht, Lowlands kaartje ga ik de week van tevoren nog wel even goedkoop fixen, kans is dus groot dat je niet meer gaat lukken. Wakker

0: wel de juiste informatie brengen. Nieuwe muziek van Charlie XCX, Camera, hoor je zo meteen. Maar er is echt veel losgekomen in de NPO Luister-app over het nieuws dat er een nieuwe functie komt op Ticketswap, waardoor er een soort minimumprijs komt voor het doorverkopen van je tickets. Voorheen kon je, als het pijpenstelen regende en je wilde nog even voor een prikje van je kaartje af, of juist voor een prikje een kaartje kopen, dan was er in principe geen minimumprijs. En er wordt nu geëxperimenteerd, onder andere bij Festival Milkshake afgelopen weekend, met een minimumprijs, dat je het niet voor goedkoper dan in het geval van Milkshake bijvoorbeeld €70 kan aanbieden. En dat komt vanuit de festivalorganisatoren. En mijn vraag was dan eigenlijk een beetje, hoe zit dat nou? Want wat maakt het uit? Zeg maar, zij verdienen daar toch niks aan? Ze hebben toch al geld verdiend aan het feit dat ik mijn kaartje gekocht heb? Zij verdienen er toch niks aan dat ik het doorverkoop? En toen kregen we een belletje van Tom. Tom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent een beetje bekend in de industrie en zo, en jij wilde wel vertellen wat hier nou dan precies gaande is. Hoe dit zit, vertel.
1: Nou, op het moment dat er een kaartje verkocht wordt en er is een minimumprijs, dan is het verschil, dan wordt een kaartje verkocht. Het kaartje wordt verkocht voor een x-bedrag. Mm-hmm. Dat x-bedrag, dat moet een minimumprijs hebben, want Ticketswap krijgt een x-percentage ervan. En de organisator, die krijgt ook een percentage ervan.
0: Oké, dus
1: de koper, die betaalt dus meer. En waarom? Omdat zij dan ook extra krijgen.
0: Oké, dus jij zegt eigenlijk, de festivals halen er wel voordeel uit, want zij krijgen van Ticketswap een percentage over de doorverkochte kaartjes.
1: Ja, want ze werken samen.
0: Ben jij met me eens dat dat een beetje een rare constructie is ook? Dat zij een soort van dubbel verdienen aan een kaartje?
1: 100%. En weet je wat er ook gebeurt? Het is zelfs zo dat organisatoren kaartjes terugkopen via Ticketswap. En dan moet de koper nog eens een keertje de kosten betalen van het volledige kaartje.
0: Zij kopen dingen die op Ticketswap staan, kopen zij terug om ze vervolgens zelf nog een keer te verkopen voor hun eigen festival.
1: Ja.
0: Maar dat klinkt als marktbewerking. Dat kan toch helemaal? Dat zou toch helemaal niet moeten kunnen? Of is dat heel naïef dat ik dat zeg?
1: Het is heel naïef dat je dat zegt, maar het gebeurt echt.
0: Ja, nee, oké. Maar je zou zeggen dat dat misschien niet helemaal the way to go is. Want zij verdienen letterlijk dubbel aan een kaartje.
1: 100%.
0: Oké, wat een merkwaardige situatie. Denk je dat het iets is, want het is nu een experiment geweest bij Ticketswap, denk je dat het iets is dat ze heel snel gaan invoeren en dat dan vervolgens here to stay is, dat we voortaan altijd een minimumprijs hebben voor doorverkoopkaartjes?
1: Zeker weten, want zij krijgen gewoon een percentage van de doorverkoopprijs. Dus op het moment dat een kaartje €86,50 kost en de doorverkoper die krijgt €92, dan gaat de koper, in dit geval de festivalbezoeker, die gaat €114 betalen. En het verschil tussen die 92 en 114, die wordt verdeeld door de organisator en Ticketswap.
0: Bizar. Het is een soort witwassen voor gevorderden eigenlijk.
1: Jij wilde het zo zeggen, ik wil het niet zeggen.
0: Ja, laat die woorden maar lekker bij mij liggen. Tom, maar voor de duidelijkheid, Tom is niet... Ja, sorry?
1: De waarheid.
0: Ja, nou ja, jij hebt ook gezegd dat je je verhaal liever anoniem wil vertellen. Dus we hebben je een andere naam gegeven. Maar Tom, in dit geval, dank je wel dat je dit verhaal even met ons wilde delen. Want het heldert wel wat dingen op.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens je een mooie donderdag. Nu op 3FM, de nieuwste Charlie XCX. Die heet Camera.

Volgend op dit radioprogramma na 9 uur hoor je tijdloze tracks met Ivo van Breukelen. Alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde en deze paste zeker in dat lijstje. Meer van dat soort liedjes, sterker nog alleen maar dat soort liedjes dus na 9 uur bij Ivo van Breukelen. Michael Jackson en Black or White.

0: Je luistert naar de ochtendshow van 3FM. Het is bijna 19:30. Jordan, Sarah Larsen en Midnight Sun. Mart hier op de plek van Wijnand en Jamie. En ik heb iets meegenomen, namelijk brandende vragen. Nou ja, nee, die heb ik niet meegenomen. Die brandende vragen, die neem jij mee. Maar het podium om die vragen op te stellen, dat heb ik wel meegenomen. En dat bouw ik zo meteen weer op. Dat zijn vragen waarvan je niet wist dat je het antwoord wilde weten. Dingen die al tijden in je hoofd zitten, waarvan je denkt, ja, hoe zit het nou? Hoe werkt het nou? Ik ken niemand die het me kan uitleggen. Iedereen kijkt me raar aan als ik die vraag stel. Nou, die vragen, die kan je kwijt in brandende vragen via de NPO Luister-app. Zometeen beantwoorden we de vraag van Ties, namelijk, waarom zie ik wel eens duct tape op een vliegtuig geplakt zitten?
1: NOS op 3.
0: Dat vind ik een uitstekende vraag. En het antwoord hoor je binnen een paar minuten. Eerst gaan we naar het nieuws van 19:30 met Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
2: Goedemorgen. De KNVB is tegen het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te richten voor het WK voetbal. De FIFA wil met dat bedrijf extra geld ophalen door aandelen uit te geven. De Nederlandse Voetbalbond zegt dat er een grens is overschreden en dat ze niet akkoord gaan met het voorstel. Ook de bonden van Duitsland, Spanje en Noorwegen zijn tegen. Vandaag is er een spoedoverleg met alle Europese voetbalbonden. Enschede is nog altijd de goedkoopste stad om een studentenkamer te huren. Dat zegt verhuursite Kamernet. In de Twentse stad betalen studenten gemiddeld €388 per maand voor een bezemkast. Toch stijgen over het algemeen ook buiten de Randstad de prijzen voor een kamer. Zo ging de prijs in Eindhoven met bijna 23% omhoog. En Nederland heeft er weer een kreeft bij. Ja, er lopen verschillende kreeftensoorten rond in Nederland die hier eigenlijk niet thuis horen. En nu is er eentje de grens overgestoken vanuit Duitsland.
3: We staan bij de Klompenwaard, bij de Duitse grens waar de Rijn Nederland binnengestroomd komt.
4: En hier heb jij een stukje van een calico rivierkreeft gevonden.
3: Klopt, een schaar om wel te verstaan.
2: Ja, dat zegt ecoloog Pim tegen mijn collega Daddy. Het klinkt leuk, zo'n nieuwe diersoort, maar deze kreeft wil je niet hebben, want de rest van de natuur heeft er last van.
3: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten, uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem eronder te lijden heeft.
2: Ja, dus willen ze kijken of ze deze kreeft nog buiten de deur kunnen houden. Er zijn naast die kreeft nog 7 andere exotische kreeftensoorten in Nederland. Die krijgen we niet meer weg. Het weer, eerst zonnig. Later komen er vanuit Zeeland meer wolken. Landinwaarts gaat het vanmiddag en vanavond ook regenen met lokaal onweer en windstoten. Grote temperatuurverschillen vandaag. 22 graden aan zee. In Limburg maximaal 34 graden.
0: Dankjewel, Martijn. Alsjeblieft. Nog even verkeer van de ANWB. Het is natuurlijk rustig op de weg in de zomervakantie. Er zijn wel werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Die zorgen op de A16 in de richting van Rotterdam. Voor die brug op dit moment voor 10 minuten vertraging. En problemen op de A50 tussen Os en Arnhem. Er zijn problemen met de matrixborden. Daardoor hebben ze 2 rijstroken dicht moeten doen. Dat kost je voor Renkum op dit moment 3 kwartier vertraging. Heel veel succes daar.

0: Styles en American Girls hoorde je in de ochtendshow. Het is 9 over half 8.
1: Brandende vragen.
0: Tijd om een antwoord te zoeken op een vraag die iemand al veel te lang bezighoudt. Een vraag waar niemand het antwoord op weet. Wij zoeken naar de juiste persoon om het antwoord op jouw vraag te geven. Dat kunnen de meest triviale, simpele vragen ooit zijn. Zoals, hoe weet ik of mijn schimmelkaas daadwerkelijk beschimmeld is? Negatief beschimmeld is. Waarom zijn de kleuren van de regenboog altijd in dezelfde volgorde? Hebben we ook onder andere behandeld. En vandaag een vraag binnengekregen van Ties.
2: Hey Mart, ik zag op Schiphol een aantal vliegtuigen met duct tape erop. Maar ik vroeg me af, waarom is dit? Weet jij dat?
0: Nee, ik weet dat niet. Hoewel ik graag in een vliegtuigje mag zitten. Maar gelukkig is er altijd baas boven baas. En hebben wij een collega die in het weekend van 4 tot 2 voort. Dat is Joeri Leeflang. Zaterdag met de verlangenlijst. Zondag is hij er ook. En door de week is hij piloot in opleiding. Joeri, goedemorgen.
3: Kort, hele goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Hallo. Heb je alles een vliegtuig moeten induct-tapen op je opleiding of nog niet?
3: Nee, ik nog niet. Maar je ziet het wel ook hier gebeuren, hoor. In Groningen zie je af en toe ook wel eens een vliegtuig staan met inderdaad iets wat lijkt op duct tape, ja.
0: Oké, jij zegt iets wat lijkt op duct tape, maar dat is het niet?
3: Nee, ja, ik kan me echt voorstellen dat als je op vakantie gaat en je stapt een vliegtuig in en je kijkt naar buiten en je ziet op de vleugel opeens allemaal tape zitten. Mm. Dat je wel twee keer nadenkt van, oh wacht, gaat dit wel goed?
0: Heel erg,
3: maar ja. Dit is hele bijzondere tape eigenlijk. Het heet Speed Tape. En het is een tape wat oersterk is. Het is een beetje een afgeleide wel van duct tape. Duct tape vinden wij ook oersterk, maar deze tape kan echt van alles hebben. UV-straling, hoge temperaturen, extreme lage temperaturen, de snelheidsverschillen. En die speed tape wordt eigenlijk gebruikt om een hele kleine, korte reparatie te doen. Ik zeg reparatie, zo mag je het eigenlijk niet echt noemen. Het is meer om een beschadiging te maskeren bijvoorbeeld. Als er een stukje verf bijvoorbeeld is afgebladderd. Ja, dan wil je wel dat dat strak wordt afgeplakt. Zodat onder die hele hoge snelheden, zo'n vliegtuig is natuurlijk continu onder hele hoge stress, niet verder gaat afbladeren door bijvoorbeeld de wind en dat soort dingetjes. Of een klein scheurtje, een haarscheurtje. Kun je daarmee echt goed vastzetten, zodat het niet verder gaat uitscheuren.
0: Wordt er aan de binnenkant van het vliegtuig, heb je al wel eens een keer duct tape gebruikt? Je wordt gewoon, weet ik veel, stuurknuppeltje laat een beetje los, tapen we even in, geen enkel probleem, gaan we gewoon even lekker vliegen.
3: Nou, kijk, bij de bekleding zou je het nog wel kunnen doen, maar ook met die speed tape of duct tape überhaupt. Speed tape ook, dat lijkt dus inderdaad best wel op duct tape, maar alles wordt ten eerste gewoon gecheckt met maintenance, dus met onderhoudsploeg. Dus als piloot, altijd als je op reis gaat, loopt de piloot altijd even een rondje op het vliegtuig. Dat is verplicht om te doen. Of je dat nou ziet of niet ziet. Als je het niet ziet, dan heeft hij het al voor dat je instapt gedaan. Dat heet de walkaround. En bij de walkaround kijkt hij dus eventjes, hey, zie ik nog opvallende schade? Of wat is het profiel op de bandjes? Het is eigenlijk wat je ook bij je auto zou moeten doen, maar wat niemand doet. Dat wordt wel bij het vliegtuig gedaan. En als dan dus blijkt inderdaad van, hey, er zit een kleine beschadiging. Ja, dan gaat hij gelijk de boeken inkijken. Mag ik hiermee vliegen ten eerste? En dan staat er wel eens bij van, je mag ermee vliegen, maar overleg het eerst even met de technische dienst. Want die moet dus die speciale speed tape gaan opplakken dan.
0: En dan is het af en toe net zoals de technische dienst bij mensen op werk, of zoals bijvoorbeeld bij ons op werk, die dan zeggen, we plakken er even een duct tape op. Nog één ding waar ik wel benieuwd naar ben, Joris. Hoe lang blijft dat speed tape dan opzitten? Want duct tape is in principe ook gewoon bedoeld om even een tijdelijke fix te doen voordat je het helemaal gaat maken. Hoe lang kan dat, kan dat op, weet ik, op een vleugel of op een romp blijven zitten voordat dat er echt af moet?
3: Het hangt een beetje van waar het is geplaatst ook. Het ene oppervlak is wat kritischer dan het andere oppervlak. Maar het kan best wel even blijven zitten. Zeker in zo'n zomerperiode als nu. Nu worden die vliegtuigen zeker binnen Europa veel, veel meer gebruikt. Het is echt hoogseizoen. Dus ja, als in de boeken staat van dit mag er bijvoorbeeld 30 dagen op zitten. Nou ja, dan heb je best kans dat het er 30 dagen op zit. Maar uiteindelijk wordt het wel altijd opgelost. Dat is wel het uitgangspunt. Het is echt een tijdelijke oplossing. Een stevige, sterke tijdelijke oplossing. Maar niet voor altijd.
0: Kijk, we krijgen nu ook een foto binnen via de NPO Luister-app van Koen. Die een de foto gemaakt heeft van de vleugel van het vliegtuig waar hij zelf een tijdje terug in gezeten heeft. Die denk ik voor, nou laten we zeggen, 15% dichtgeplakt is met tape. Hij zegt, ik vond dit niet zo chill, maar ik ben nu wel blij met dit antwoord. Dus Joeri Leeflang, dank voor het antwoord. Het is dus geen duct tape, maar speciaal vliegtuigtape wat er echt voor gemaakt is om die snelheden, UV-straling, temperaturen allemaal te kunnen weerstaan. Dat klopt toch?
3: Ja, zeker. En mocht Koen nou ooit in een vliegtuig stappen en dat weer zien en denken van, hé, ik vind het niet zo fijn, vraag het gewoon aan het cabinepersoneel. Die kunnen al je vragen beantwoorden ook. En als het cabinepersoneel ook denkt van, hé, dit is wel heel erg veel, dan halen ze even iemand uit de cockpit erbij en dan wordt je altijd weer gerustgesteld. Dat is allemaal goed.
0: En anders is het 0909-1336 en dan verbinden wij wel even door met Joeri en dan legt hij het uit.
3: Zo is het ook.
0: Yes. Weekendcollega Joeri Leeflang en piloot in opleiding. Dankjewel voor het antwoord op deze brandende vraag van Ties. En succes daar, hè.
3: Yo, thanks. Fijne dag.

minimumprijzen gaat komen. Je mag dus niet meer kaartjes kopen of verkopen voor een heel laag bedrag. Er gaat een soort minimumprijs ingevoerd worden. Hebben we het vanmorgen al over gehad. Maakt een hoop los. Maar ik heb fucking goed nieuws voor je. Kaartjes voor leuke optredens hoeven niks te kosten. Je kunt namelijk hier bij 3FM kaartjes voor een concert naar keuze helemaal gratis krijgen. Nou, het kost je een paar postzegels. Dat is eigenlijk alles wat het is. Wijnand en Jamie, die normaal gesproken deze ochtendshow presenteren, maar even op vakantie zijn, die willen heel graag terugkomen van vakantie en dan heel veel vakantiekaartjes hebben. Of je nou gewoon naar een camping in de buurt gaat of de hele wereld overvliegt, is allemaal prima als je ze een kaartje stuurt. En via 3fm.nl/kaartje kan je alle info vinden. Kaartje vanaf je vakantieadres, dan zou het zomaar kunnen dat ze na hun vakantie jou terugbellen en dat je een concertticket naar keuze van ze krijgt. 3fm.nl/kaartje of stuur even het woord kaartje met een berichtje in de NPO

Swedish House Mafia met The Weeknd en Moth to a Flame bij 3FM. Ik heb altijd een soort zwak voor heel lange albumtitels. Even kijken of ik het nog weet. The 1975 had ooit I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful, Yet So Unaware Of It. En ik vind het nieuwe album van Olivia Rodrigo dat een maandje uit is, vind ik ook mooi. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Is het nieuwste album van Olivia Rodrigo een maandje uit en deze banger staat erop. Drop Dead heet hij en je hoort hem bij 3FM.

0: en Drop Dead hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Zometeen na achter moeten we het even hebben over het eeuwige alles in de Randstad is altijd zo duur. Nou, als je een studentenkamer zoekt, dan is de vraag maar of je beter in of buiten de Randstad kan zijn. Dat zometeen. En ook het nieuws bij Martijn. 3FM.
1: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restauranten, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: 3FM. Goedemorgen.
2: Inmiddels 1 minuut over 8. Want 1 minuut geleden was het 8 uur. Nou, dat begrijp je zelf ook wel. Shakira, Birdo Boy, zo meteen. Eerst gaan we naar het nieuws met Martijn Middel.
3: Goedemorgen. Trump is voorlopig klaar met onderhandelen met Iran.
4: NOS op 3.
3: Vrijdag zei hij nog dat hij het een kans wilde geven, maar na Iraanse aanvallen gisteren op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië besloot Trump terug te slaan. Volgens de strijdkrachten zijn er doelen van de revolutionaire garde aangevallen. Dat is de speciale militaire eenheid van Iran, die de VS en Europa beschouwen als terroristische organisatie. Iraanse staatsmedia zeggen dat er ook burgerdoelen zijn geraakt.
5: Het WK voetbal.
3: Ja, spoedoverleg bij de UEFA vandaag. De Europese Voetbalbond gaat het met alle leden hebben over de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil een commercieel bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. Gisteravond lichtte Infantino de plannen voor het eerst toe. Het is echt nog maar een idee, benadrukt hij.
6: And above all, it is an opportunity, but not an obligation. And as I said, it kicks off the consultation process.
3: Allemaal leuk en aardig, maar veel bonden zijn woedend dat Infantino alleen maar meer dollartekens in zijn ogen lijkt te hebben. Zo veroordeelt de KNVB de plannen. Zij gaan niet akkoord. En bij veel vuilnisophalers gaat de wekker vandaag extra vroeg. Vanwege de hitte beginnen ze eerder, zodat ze voor de middag klaar zijn als het echt warm begint te worden. In Culemborg ging de wekker van deze vuilnisophaler daarom al om 6:15.
7: Op een gegeven moment raak je gewoon uitgeput achter de auto met bakken laden en met zakken gooien. En dan zie je aan de jongens dat ze steeds zwaarder krijgen op een gegeven moment door de hitte, omdat ze zo warm wordt. Sommigen krijgen gewoon braakneiging, omdat ze gewoon overrit raken.
3: Vandaag gaat dat dus hopelijk niet gebeuren. Het weer, ja, eerst zonnig, later vanuit Zeeland meer bewolking. Het wordt 22 graden aan zee, tot lokaal 34 graden in het zuiden. Vanmiddag en vanavond kan het in het binnenland ook gaan regenen, met lokaal onweer en windstoten.
2: Even verkeer dan van de ANWB, uiteraard een rustige ochtendspits. Er zijn wel twee lange files. Eerst op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht bij Urmond. Er is namelijk iemand onwel geworden. Daardoor zijn er twee rijstroken dicht en heb je iets meer dan een half uur extra reistijd. En op de A50 tussen Os en Arnhem zijn er problemen met de matrixborden ter hoogte van Renkum. Daardoor zijn er ook daar twee rijstroken dicht en verlies je op dit moment 3 kwartier.
5: 3FM.
8: Ster.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
14: Manutan, Manutan.
13: Bestel op manutan.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die bij 3FM.
1: FM.
2: Wijnand en Jamie.
1: In de ochtend.
0: Zo, goedemorgen. 9 over 8 na 10 over 8.
1: Whatever.
0: Je hebt zelf waarschijnlijk ook wel een telefoon of een klok bij je. Mart hier op de plek van Wijnand en Jamie. Die zijn even met zomervakantie. Dit is wel gewoon verder de ochtendshow zoals je hem kent. Met nieuws over de vrouw die je zojuist hoorde, Shakira. En ook wel over Burna Boy waarschijnlijk. Afgelopen week is er kleding geveild uit de WK Halftime Show. Duurste ding dat geveild is een shirt van Jimin van BTS. $110.000 heeft het gekost. Sneakers van Justin Bieber, $26.500. En de gele top en bijpassende broek die Shakira draagt in de videoclip van Die Die, die je dus juist hoorde, die werden afgetikt op $8.250. En toen dacht ik toch, kans is groot dat Shakira dat bij een designer heeft laten maken. En dat het veel meer dan $8.250 heeft gekost. Maar gaat wel naar een goed doel, dus maakt niet zo heel veel uit. En ik zag ook in het nieuws dat studentenkamers vooral buiten de Randstad flink aan het stijgen zijn in prijs. Blijkt uit cijfers van Kamernet. Eindhoven spant op dit moment de kroon. Zijn in een jaar tijd de prijzen met bijna 23% gestegen. Maar ook in Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de prijzen behoorlijk omhoog. Landelijk steeg de gemiddelde huur met ruim 6% naar €643 per maand. En er zijn dus vooral steden buiten de Randstad die daar flink bovenuit gaan. Qua percentage stijging dan, want het zou je niet verbazen dat Amsterdam nog steeds de duurste stad is om te wonen als student. €950 per maand gemiddeld voor een kamer. Maar dat kan je toch helemaal niet zelf betalen? Wat moet je dan voor bijbaantje? Ja, misschien kan je een bijbaantje in de PC nemen of zo. Dat zou kunnen, maar over het algemeen lijkt me dat moeilijk te betalen. Goedkoopste studentenstad van Nederland, wel nog altijd Enschede. €388 per kamer. En nog gezelliger dan Amsterdam ook.

Hey, zou jij deze zomervakantie een stukje aangenamer willen maken door een ijsmachine te winnen? Nou, dat kan. Op dit moment hoef je voor de ijsmachine nog niet zo heel veel te doen. Alleen eventjes je naam insturen. NPO Luister app, daar kan je een berichtje sturen naar de studio van 3FM. Stuur erin alleen eventjes hoe je heet. Dat is voor mij voldoende. Wie weet win jij wel een machine om je eigen smaken roomijs mee te maken. Nou, onder andere Avril Lavigne en Skater Boy.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Teddy Swims, Break Up, Reverse. Met 3FM ontdek je nog.

0: Ellie Swims. Zijn nieuwste liedje heet Break Up in Reverse. En dat hoorde je zojuist bij de EFM. Reinhard
1: en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
0: 12 van 9 in de ochtendshow van 3FM. Zonder Reinhard en Jamie, die zijn op vakantie. Mijn naam is Marten en we spelen wel gewoon de hele zomer Laatste Letter. En we spelen Laatste Letter deze zomer voor een ijsmachine. Een apparaat waar je je eigen soorten roomijs mee kan maken. Vind je misschien de cookie dough van de ijssalon op de hoek niet lekker? Dat is uit mijn eigen leven gegrepen, geweldige ijssalon. Maar de cookie dough, die smaakt helemaal nergens naar. Dan kun je dat gewoon zelf maken. En Hans gaat een poging wagen. Hallo Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, er staat een vakantie voor jou voor de deur. En ik wil heel eventjes weten... ben je al wel eens eerder in het allermooiste land op aarde geweest, of niet?
2: Kom, het allermooiste land? Jezus, ik zou niet weten zo direct wat dat zou moeten zijn.
0: Nou, maar... Portugal, daar ga je naartoe, toch?
2: Ja, ja, dat is wel een mooi land, ja.
0: Och, man. Ik vind... ben je er eerder geweest?
2: Dat is wel lang geleden, een jaar of 30 geleden zijn we met broers rondgetrokken en toen kwamen we in Portugal terecht.
0: Ja. Nou, mijn vriendin en ik zijn anderhalf jaar samen en ik ben nu alvast bijna aan het inmasseren dat als we pensioneren, zij wil graag naar Dokkum verhuizen, ik wil graag naar Portugal verhuizen. We gaan wel even kijken wie aan het langste eind trekt. Dat is toch zo'n schitterend land. Jullie gaan lekker rondreizen, je gaat een beetje door die heuvels, je gaat dat groen allemaal zien, die lieve Portugese mensen. Ja, mijn droom, ik ben super jaloers dat je erheen gaat, maar ik wil je wel alvast veel plezier wensen.
2: Ja, dankjewel.
0: Wie weet win je wel voordat je op vakantie gaat nog even een ijsmachine. Dan kun je nog eventjes testen wat je lievelingsijsmaken zijn... voordat je ze in Portugal daar gewoon gaat moeten kopen. We gaan Laatste Letter spelen. Het spelletje waarin jij een beginletter gekozen hebt. Wat is jouw beginletter?
2: Letter H.
0: De H. Daar moet je zo meteen, dan geef ik je een categorie... dan moet je een woord dat begint met de H maken. En als je het goed hebt, dan is de laatste letter van je eerste antwoord... vervolgens de beginletter van je tweede antwoord. Begrepen?
2: Ja.
0: Oké, okay, heel goed, Hans. Dan gaan we beginnen. Broodbeleg.
2: Ham.
0: Een kleur.
2: Magenta.
0: Een band of artiest.
2: Abba.
0: Een lichaamsdeel.
2: Arm.
0: Een bloem of plant.
2: Madelief.
0: Iets wat je meeneemt op vakantie.
2: Een fiets.
0: En een snack.
2: Sputnik.
0: Die was net buiten de tijd. Maar je bent tot 6 gekomen, Hans.
2: Zo.
0: En dat betekent, dit ging echt razendsnel. Je moet weten dat ik van tevoren al zat te kijken. Toen dacht, misschien kom je wel op een kleur met een M uit. Dat heb ik echt zelf anderhalf minuut zitten denken. En toen kwam ik tot magenta. Je had hem meteen.
2: Ja.
0: Ongelooflijk. Heb je al zinnig goed gedaan? Je hebt er nu dus 6 goed. En dat betekent dat jij op dit moment de highscore hebt. En dat je misschien morgen dus wel met die ijsmachine naar huis gaat. Sowieso krijg je van ons het laatste letterkaartspel.
2: Ja, geweldig.
0: Wij spreken elkaar mogelijk morgen, Hans.
2: Oké, tot morgen.
0: Fijne dag vandaag, werkt ze.
2: Hoi.

Deze is speciaal voor iedereen die nu met de auto onderweg naar vakantie is. Of misschien al op vakantie is. Dat vind ik zo'n roadtrip liedje. Misschien ook door de titel Miles on it. Maar het ligt helemaal voor me. Raampjes open met je vrienden of met je vriendinnen of met je familie. Lekker dat liedje meezingen. Fijne vakantie met Marshmallow en Kate Brown en Miles on it op 3FM. Binnen een paar minuten het nieuws met Martijn Middel. En eerst op 3FM is dit Caché. No, no.

0: in de ochtendshow van 3FM. Deze zomer hoor je elke dag een highlight, hoogtepunt, dan wel dieptepunt uit een jaar geswiped en gesneuveld. Iedere donderdag is Date Donderdag. Vandaag is dus ook donderdag. En op donderdag hoor je normaal gesproken dus geswiped en gesneuveld. Dateleed, verhalen van mensen bij wie een date of een prela of wat dan ook net niet helemaal lekker afliep. Nou, als je zelf zo'n verhaal hebt, dan kan je je melden via de NPO Luister app. Dan maak je kans op een dinerbon voor twee. Deze hele zomer hoor je dus de allerbeste verhalen uit geswiped en gesneuveld. Zometeen eentje van Chantal.
1: NOS op 3.
0: Ja, er kan niet iedereen helemaal zonder kleerscheuren vanaf. 8:58. Nieuws met Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Let op, als je de snelweg opgaat. In Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel doen de matrixborden het vanochtend niet. Komt er een stroomstoring bij Rijkswaterstaat? Daardoor kunnen ze even geen rode kruisen plaatsen als er een ongeluk is. Of de maximumsnelheid verlagen bij file. NS heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. Ze hebben een netto winst geboekt van 25 miljoen euro. Meer mensen pakten de trein. En dat komt onder meer door het goedkopere Nederland-ticket, waardoor je deze zomer goedkoop met die trein kan.
3: Ja, wat ons betreft is dat zeker een succes. Het was van tevoren moeilijk inschatten waar moeten we rekening mee houden. Maar we zitten net over de 300.000 kaarten. En wat daar mooi aan is, is dat 1/3 daarvan we nog niet eerder als abonnementhouder bij NS hadden.
2: Sinds corona ging het lastig met NS. Door de lockdown gingen er amper mensen met de trein. En daarna waren er minder reizigers dan voor corona. Een Franse toerist in Singapore komt goed weg. De man van 19 postte een paar maanden geleden een filmpje waarin hij likte aan een rietje dat hij daarna teruglegde bij een drankautomaat. Hij werd opgepakt en kon maximaal 2 jaar cel krijgen. Nou, die straf die valt een stuk lager uit. Hij moet een boete betalen van dik 400 euro. Mogelijk komt er nog wat bij. De fabrikant van de drankautomaat klaagde de toerist aan omdat alle 500 rietjes in de automaat weggegooid moesten worden. En 2 Nederlandse clubs komen vanavond in actie in de voorrondes voor Europees voetbal. FC Twente moet in Hongarije een 2-1 achterstand goedmaken tegen Ferencváros om verder te mogen in de Europa League. Ajax speelt in de Conference League thuis tegen Vojvodina uit Servië. De Amsterdammers verdedigen een 4-1 voorsprong. Dus zijn ze favoriet, zegt verslaggever Anne de Jong.
4: Je moet altijd een beetje opletten met voorspellingen in sport, vind ik. Maar deze durf ik wel te voorspellen. Ajax is heel veel beter en speelt in de eigen arena. Die is uitverkocht en daarom heeft de nieuwe trainer Michel er extra veel zin in, zei hij. Ook al was afgelopen weekend al bij een oefenwedstrijd zijn debuut in de arena. Daar mag het eigenlijk niet misgaan. Het is sowieso ook Conference League. Dus het mag sowieso nog niet echt misgaan met Ajax in deze fase van dat toernooi.
2: Het weer eerst zonnig, later komen er vanuit Zeeland meer wolken. Landinwaarts gaat het vanmiddag en vanavond ook regenen met lokaal onweer en windstoten. Grote temperatuurverschillen vandaag, 22 graden aan zee. In Limburg maximaal 34 graden.
0: Dankjewel weer, Martijn. Jojo. Dan nog het verkeer van de ANWB. Een handje vol met files. Die matrixbordenproblemen waar je Martijn het over hoorde zorgen nog niet voor heel grote problemen. Wel een lange file op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Bij Born is iemand onwel geworden. Dat zorgt ervoor dat daar 2 rijstroken dicht zijn en dat je een half uurtje vertraging hebt. Andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten.

0: Goedemorgen, het is donderdag en je luistert naar de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie, goed dat je erbij bent. En donderdag is Date Donderdag bij ons, waarbij we altijd en overal de meest bizarre dates met je delen. Je kan ze insturen, 3fm.nl/swipe. Het leuke is, en misschien als je de andere dagen deze week al geluisterd hebt, dan hoor je het vaker, want in de vakantie elke dag zo'n gesneuvelde date.
1: Eigenlijk elke dag een glimlach op je gezicht creëren. Dat is het natuurlijk wel als je naar luistert.
0: Of een klein beetje verbazing.
1: Ja.
0: Die van gisteren, die was wel echt...
1: Daar ga je ook niet per se van lachen. Nee, dat is zo, dat is zo. Maar het ding is, als jij zelf nou een keer een date hebt meegemaakt die totaal gesneuveld is, waarvan je denkt, oh, dit was zo gênant of vreselijk of weet ik het wat. Je kan je altijd melden via de NPO Luisteren door even swipe te sturen, dan krijg je namelijk een etentje voor twee van ons. En iemand die dat ook heeft gedaan, dat is Chantal. Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Goedemorgen, jouw date.
2: Nou, het is zo bizar. Nou, het was zo... Ik had een jongen leren kennen via een datingsite. En we hadden al een paar keer gedate. Het was allemaal leuk en zo. Nou, toen ging ik dus met vriendinnen gingen we naar een feestje. We hadden kaartjes gewonnen voor een hardcore feest. En dat was toevallig in de stad waar hij ook woonde.
1: Oké.
2: Okay. Dus, we hadden nog een kaartje over. Dus ik zei tegen hem van, nou, als je zin hebt, dan kun je straks wel komen. Nou, wij hadden ons eerste pilletje, zeg maar, net genomen. En toen appte hij van, nou, ik kom eraan, ik sta al bijna in de rij. Dus ik dacht, nou, dan ga ik hem mooi ophalen. Nou, toen kwam hij dus binnen en ik zag dus echt al dat hij best wel van het padje was, zeg maar. Dus ik dacht, oh, oké. Okay. Ja, en toen moest hij natuurlijk de jas gaan ophangen. Nou, wij naar boven, want je had daar een hele hoge trap. En daar waren dan de kluisjes. Ja. We hadden net weer gezoend en... Hij zat er allemaal een beetje zo bij die kluisjes van... Ja, ik wil zo wel met jou achter de gordijn. Want er hingen allemaal van die gordijnen achter die kluisjes.
0: Oké.
1: Okay. dus als hij daar dan eventjes lekker met je te voelen, bedoel je?
2: Ja, ik denk het. Of zoenen, ik weet het niet. Maar hij wou in ieder geval achter het gordijn. Op een gegeven moment was hij dus weg. Dus ik heb hem echt overal gezocht. Ook op die trap niemand te zien. Zeker naar beneden, ik overal kijken. Nou, toen kwam op een gegeven moment kwamen dus mensen naar mij toe... van, zoek jij iemand? Ik zei, ja. Ja, want er is hier net een gast 7 meter naar beneden gekomen. Ik zei, wat?
0: Oh. Hij was van de trap gepleurd.
2: Nou, het was zo. Achter die kluisjes hing een gordijn. En hij is dus in zijn enthousiasme dacht hij, jee, ik wil met jou achter het gordijn. Is hij dus over die kluisjes gesprongen.
1: Nee!
2: Maar daar zat dus niks.
0: Oh.
2: Daar zat een afgrond.
0: Oh nee!
1: Ja. Maar wacht nu even, is hij dood of leeft hij nog wel?
2: Nee, hij leeft nog. Nee, want anders zou ik dit ook niet gaan vertellen.
1: Oh, dat
2: dan was het wel heel extreem.
0: Maar hij is echt van hoog naar beneden gevallen dan?
2: Ja, hij is echt van 7 meter. Het was gewoon een soort balkon. Is hij dus gewoon, heeft hij zichzelf gelanceerd naar beneden. En hij is dus daar helemaal naar beneden gevallen. En hij heeft wel geluk dat hij blijkbaar op een hek terechtgekomen was.
0: Geluk?
2: Wat een beetje, het heeft wel zijn val gebroken, maar. Ik mee naar de EHBO. En daar lag hij dus op de grond met allemaal slangen en weet ik veel wat hij allemaal had. Allemaal mensen eromheen. Dus ja, ik schrok me natuurlijk helemaal kapot. Ja. En toen hoorde ik dus ook van, de ambulance is onderweg. En ik dacht echt, oh nee, wat is dit? Ja, in de tussentijd begon mijn pil natuurlijk ook te werken. Dus ik was ook niet meer helemaal helder.
1: Oh, wat een vreselijke situatie.
2: Ja, echt verschrikkelijk. Oh. Ja, dus toen ben ik mee naar de ambulance gegaan, naar het ziekenhuis. Dus ik ben daar in die wachtkamer gaan zitten, best wel van padje. Dus ik heb daar echt een paar uur gezeten. En op een gegeven moment mocht ik er dus bij. En toen lag hij dus op een kamer met een paar andere mensen. Ja, echt heel erg. Toen ben ik er gewoon naast gaan liggen.
1: Geslapen.
0: Je bent bijna in bed gaan liggen in het ziekenhuis.
2: Wow. Ik dacht, oh, kan niet meer, weet je.
1: En wat had hij? Had hij er iets aan overgehouden? Of wat was het?
2: Ja, hij had 3 gebroken ribben. Had hij.
1: Jeetje.
2: Dus op een gegeven moment toen mocht hij wel gaan. En toen zijn we teruggelopen naar het station. Toen was hij ook helemaal stil en zo. Ja, dus toen heeft hij maar afgezet bij de trein. En dat was het eigenlijk.
1: Maar dat hij nog kon lopen naar de trein überhaupt met de 3 gebroken ribben.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja. En Chantal, omdat jij dit met ons wilde delen, willen we jou natuurlijk ook even daar wat voor teruggeven. Dus je krijgt voor ons een etentje voor twee. Kan je gezellig iemand meenemen?
2: Oh, nou, echt super. Hartstikke leuk.
1: Ga je lekker van genieten.
0: Eén tipje nog van ons. Gelijkvloers.
2: Ja. Ja, inderdaad. Geen hoge trappen meer.
1: Fijne dag.
2: Ja, dank dankjewel, hetzelfde.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar 3fm.nl/swipe of stuur swipe via de NPO Luister-app.

0: ZFM. Zometeen begint Tijdloze Tracks met Ivo van Breukelen. Alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde. Wat riep jij nou iets, Ivo?
1: Ik zei alleen, tja, dat is waar ook.
0: Ah ja, dat was niet te verstaan, maar goed dat je het nu nog even komt zeggen. Mag ik nog even mijn excuses maken dat ik geen Ajax-shirt aangetrokken heb? Dat was ooit onze traditie, heb ik niet gedaan vandaag. Dus Ajax gaat vanavond...
1: Nee, sowieso winnen natuurlijk. Oh, okay. Kom op, hey.
0: Ooit was het zo dat als ik als een van ons een Ajax-shirt niet droeg op een wedstrijd, dacht dat ze dan verloren.
1: Ja, maar gezien de resultaten van vorige week donderdag...
0: 4-1 gewonnen van Vojvodina. Oké, jullie zijn er vanaf bij ook, toch?
1: Jazeker.
0: Jij en Kroep Rian.
1: We zullen zwaaien.
0: Alvast veel plezier. Eerst nog eventjes het radioprogramma Tijdloze Tracks met Ivo. Zometeen.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: 3FM. Hele goedemorgen, zo meteen een nieuwe tijdloze tracks met onder andere Florence and the Machine. Ook Stardust komt eraan zo meteen. Eerste nieuws van 9 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Den Haag is vandaag een nieuw crisisoverleg over de droogte.
3: NOS op 3.
2: Dat meldt het AD. Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat gaan overleggen over wat er allemaal mogelijk is. Sluizen worden al minder vaak gebruikt, vaarroutes zijn beperkt en slootwater mag niet worden opgepompt. Mogelijk gaan er meer sluizen dicht, zoals al het geval is bij bijvoorbeeld het Twentekanaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Het is een reactie op aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen in de regio. De VS viel vooral doelen aan van de Iraanse revolutionaire garde, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten, maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
2: Maar over schade of slachtoffers is nog niks bekend. Een van de drie terreurverdachten die gisternacht werden opgepakt is eerder veroordeeld. Gisteren was al bekend dat hij was opgepakt. Daarna werd hij veroordeeld voor het plannen van een jihadistische aanslag. De verdachte uit Eindhoven was toen 16. Gisteren werd hij dus weer van zijn bed gelicht. Hij is nu 19. En voor FC Twente is het vanavond al erop of eronder in Europa. Vorige week gingen ze in de voorrondes voor de Europa League in eigen huis onderuit tegen Ferencváros. Vanavond is de return in Hongarije. Maar dan moet het wel beter, werd coach John van der Brom.
5: We moeten sowieso beter gaan verdedigen, want ik vind dat we vorige week te veel kansen hebben weggegeven. Echt 100% kansen. Ik ga niet verwachten dat we andere speelwijze of iets dergelijks.
2: Ook Ajax komt vanavond in actie, maar een treetje lager in de Conference League. Vorige week wonnen de Amsterdammers al in Servië met 4-1 van Vojvodina. Het weer eerst zonnig, later vanuit Zeeland meer bewolking. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 in het zuiden. Vanmiddag en vanavond kan het in het binnenland ook gaan regenen met lokaal onweer

0: sterkte en een goede reis.
1: En zo meteen door de Ivo.
2: 3FM.
3: Ster. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.

You're the Stardust and Music Sounds Better With You in Tijdloze Tracks bij 3FM. Nou, het is maar goed dat ze niet uit Hilversum komen, want anders waren het de Groest Girls geworden, of de Media Parkjes, had ook gekund. Zometeen hier in Tijdloze Tracks een jaren 90 meidengroep die hun naam te danken hebben aan een dure straat in Londen. En 40 minuten verderop, daar komt Florence Welch vandaan. Florence en de Machine hoor je nu met Shake It Out bij 3FM.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: James Blue hoorde je met Edge of Desire. Een hele goede morgen. Lekker hoor, om hier te zijn. Zo deze donderdag 30 juli tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tracks die de tand destijds doorstaan. Dat is wat we doen elke dag hier.

0: in 1,3 miljoen betaal je daar gemiddeld voor een huis, heb ik even uitgezocht. En in die straat had producer Ron Tam in de jaren 90 een studio en managementkantoortje. En precies naar die straat is de nu volgende girlband vernoemd.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Gast erop.
0: Vernoemd naar All Saints Road in de dure wijk Notting Hill is dat. Ontstond in 1993 de band All Saints 1975. En later door een nieuwe samenstelling van de meidengroep afgekort tot All Saints.

0: in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de

het zou wel eens AI kunnen zijn. Was een beetje de gangbare gedachte toen de tijdloze track die zo meteen hoort uitkwam. Hi, in ieder geval tot 12 uur alleen maar tijdloze tracks bij 3FM. Inmiddels is gebleken wie erachter zit. Schrijvers van onder andere liedjes van Youngblood en liedjes voor het Songfestival. Enorme knaller hebben ze gemaakt. Die hoor je zo meteen in tijdloze tracks na Gala. Dit is Freed from Desire bij 3FM.

toen hij net uit was ook wel wat consternatie. Want er was namelijk helemaal niks te vinden over de leden van de band Temper City. Dus ontstond al gauw het idee, hè, in this day and age, dat het wel eens AI zou kunnen zijn. Gelukkig, zou ik willen zeggen, bleek niks minder waar. Er zitten gewoon twee mannen achter. En dan denk je misschien, nou, de gasten van Temper City hebben misschien een lucky strike gehad, so to speak. Maar dat ziet toch anders. Als songwriters en producers gaan ze namelijk al jaren mee in de muziekwereld. Zo schreven ze onder andere muziek voor Youngblood, u wel bekend. En schreven ze nummers voor het Eurovisie Songfestival. Dat is een jaarlijks liedjesfestijn. Al is het wel even de vraag of je trots moet zijn op dat laatste tegenwoordig. Home fan! Je luistert naar Tijdloze Tracks van 12 uur bij 3FM. Met zometeen een absolute tijdloze track van...

0: Lady Gaga en Poker Face hoorde je bij 3FM. Zometeen nog veel meer tijdloze tracks. Onder andere eentje waarvan deze man verantwoordelijk is geweest. En die vertelt hier even hoe we zijn naam precies dienen uit te spreken.
1: It's originally a Dutch name. This goes back, you know, 1,000 years or so. And in Holland you would pronounce it Moch.
0: Oké, dankjewel.
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer tijdloze tracks met Ivo.
2: Met

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.

0: van 10 uur met Tijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De FIFA gaat het wangedrag van Argentinië onderzoeken. NOS op 3. Vooral na de kansloos verloren WK-finale tegen Spanje liep het uit de hand. Het onderzoek van de Wereldvoetbalbond wordt nog een flinke kluif, want veel spelers en mensen van de technische staf hebben zich misdragen, zegt sportverslaggever Anne de Jong.
2: Over de spelers is het Leandro Paredes, Molina en Thiago Almada. Die hebben zich misdragen na de WK-finale. Zowel geweld als in woord en gebaar wordt er dan bij gezegd. En verder gaat het ook nog over discriminerende spandoeken en spreekkoren en het gooien van voorwerpen vanaf de tribune. En dan gaan ze ook nog kijken of het wel mocht dat ze daar met een spandoek hebben gestaan over de Falklandoorlog nadat Argentinië van Engeland gewonnen heeft. Het is nog maar een onderzoek, er staan nog geen straffen tegenover, maar de problemen stapelen zich wat dat betreft wel op voor Argentinië.
1: Na Amsterdam is gisteren ook in Utrecht de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Een Poolse vrouw kwam daar om, zo'n 30 mensen raakten gewond. Ja, honderden mensen verzamelden zich op het Domplein, waar speeches werden gehouden en muziek werd gedraaid. Het is belangrijk om nu samen te komen, zegt deze man die er was.
3: Vooral gekomen omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat als er zulke soort dingen gaande zijn, dat we dus als stad bij elkaar komen en met z'n allen dus laten zien hoe we daar tegen ingaan en dat we ons niet zomaar omver laten slaan.
1: En in Limburg wordt het vandaag weer tropisch warm. Maar ondanks temperaturen van rond de 35 graden gaat de training van politiehonden gewoon door. Ja, wel met een kleine aanpassing. De honden hoeven niet buiten in de hitte rond te lopen, maar kunnen terecht in de mergelgrotten. En dat scheelt al gauw een graadje of 20, zegt deze hondentrainer.
4: De temperatuur hier binnen is 9 tot 12 graden. Dat is de ideale temperatuur voor politiehonden om te trainen. Hier hebben we vandaag een oefening waarbij we iemand moeten opsporen in de grot. In dit geval een vermiste of een verdachte. De hond die gaat hier zoeken naar vers menselijke geur. Hij is gemuilkorfd en gaat dan sporen volgen in de grot.
1: Honden kunnen alleen afkoelen door te hijgen of via hun poten. En dat gaat natuurlijk lastig als ze moeten trainen. Het weer, eerst zonnig, later vanuit Zeeland meer bewolking. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in het zuiden. Vanmiddag en vanavond kan het in het binnenland ook gaan regenen met lokaal onweer en windstoten.
5: Dankjewel Martijn. Drie van verkeer door de ANWB, één vertraging in Nederland. De A2 Eindhoven-Maastricht voor Urmond. Daar is je vertraging 13 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht.
6: En zo meteen door je IFO.
7: 3FM.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Geniet er maar.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: 3FM. Hallo NCRV. Ivo van Breukelen.
5: Zometeen, ja, het is de moeder aller elektronische dansplaten. Die hebben we zometeen hier op

Hard Like It's Hard. Nou, hard is het zeker. De hardest tickets in town, mag ik wel zeggen. Volgende week win je de hele week tickets voor Lowlands. In de avondshow met Andres, hier met 3FM. Hoe lekker is dat? Rag & Bone Man, Human.

0: creator. Lord. Summer. Turnstile. Major Lazer. Antoon. Parcels. Lowlands. Luister vanaf maandag naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. Lowlands.

of T hebben we ook nog. Die, zo gezegd. Hey. Laat vooral weten welke twee teksten zijn vandaag. Drop het in de NPO-luisterapp. Het is een oudje.

0: klik wel net. We hebben samen de oplossing gevonden. En zij schrijft ook voor 3 voor 12 regio. Schrijft ze stukjes. En we hebben gewoon een hele goede klik samen.
1: Nou, wat gezellig, hé. Wat heerlijk. Lekker dagje dus.
0: Ja, zeker.
1: Maar als je het goede antwoord hebt, zou dan wel de koffie delen, hè?
0: Ja, doen we. Oh, okay. Doen we.
1: Nou, dan...
0: Ik zal even checken of ze bonen wil.
1: Ja, doe dat. Wij wachten.
0: Oké. Okay. De koffie delen.
1: Ja, wij wachten hoor. Wil ze bonen?
0: Oh, bonen, ja, sorry.
1: Oké, dan, dan weten we dat vast. Ja. Kom maar door, welke 2 tracks zijn het?
0: Het is Curtis Mayfield met Move On Up en A Beautiful Day van YouTube.
1: Hartstikke lekker! De bonen jullie kant op.
0: Super, hartstikke fijn.
1: Dankjewel Peggy en ik wens je nog een mooie donderdag.
0: Jij ook.

Lekker hoor. Fijne vakantie, Teun. Daar ging even, de eindredacteur ging daar op vakantie. Hartstikke lekker hoor. Heerlijk. Heerlijk. Het is de zomer van 2026. En je luistert tijdloze tracks met 3FM. Mijn naam is Ivo. Zometeen hier Oasis, Wonderwall, Bruno Mars.

0: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: belangrijkste nieuws van 11 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het gaat weer wat beter met de economie. Ja, dat zegt cijferclub CBS. De Nederlandse economie groeide in 3 maanden tijd met 0,4%. En dat is goed nieuws, want het consumentenvertrouwen in Nederland is al tijden erg laag. Daardoor durven mensen minder snel geld uit te geven, zegt het CBS.
2: Tegelijkertijd, wat ook zo is al een tijd, is dat de lonen hard stijgen, ook harder dan de inflatie. Dus de inkomens van de meeste mensen, die doen het helemaal niet zo slecht. Dus het geld is er wel, ook ondanks de lage sentimenten. Ja, dat geld dat er is, hebben mensen de afgelopen kwartalen toch wel uitgegeven.
1: Afgelopen half jaar weer vaker naar een kroeg of restaurant. En ook kochten meer mensen een elektrische auto. Oekraïense steden lagen afgelopen nacht weer onder vuur door Rusland. Zo vielen bij de stad Kryvyi Rih 6 doden, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Daar zou ook een flat zijn geraakt waar een gezin bij om het leven is gekomen. Onder wie 2 kinderen.
1: In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. ING heeft een goed kwartaal achter de rug. Er werden meer mensen klant bij de bank. En er werden meer leningen en hypotheken afgesloten. Best knap met alle onrust in de wereld, zegt Ruben van de economieredactie.
4: Wat er in het Midden-Oosten gebeurt, de Verenigde Staten... Bonje met China, natuurlijk oorlog in het oosten van Europa. Ja, dat zien we dan allemaal niet terug in die cijfers. Opvallend is ook dat er heel veel beleggingsrekeningen zijn geopend het afgelopen kwartaal.
1: Mensen durven hun geld dus te investeren. De winst van ING kwam uit op 1,6 miljard euro. Ja, en het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht heeft nieuwe stoelen nodig voor het terras. De 88 designstoelen die er normaal staan zijn afgelopen weekend gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak de stoelen losknippen die met ijzeren kabels vastzaten. Daarna worden ze opgestapeld en weggedragen. Die stoelen kosten ruim 20.000 euro. Heb ik nog wat weer? Ja, nu nog zonnig. Later vanuit Zeeland meer wolken. Tot 22 graden aan zee, 34 in het zuiden. Vanmiddag en vanavond kan het in het binnenland nog gaan regelen met lokaal onweer en windstoten.
0: Thanks for time.
1: Yo.
0: 3FM verkeer door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland. De A7, Heerenveen-Hoorn. Voor Den Oever, daar is je vertraging 42 minuten. En de A12, Arnhem, de Duitse grens. Voor de Duitse grens, 11 minuten door een politiecontrolepost.
5: En zo meteen door je IPO.
6: 3FM.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
0: Spreek ze mee. Een hele goede morgen. Nog een uurtje.

Kardashian like Naomi Campbell. It's me.

0: moet zeggen, je kunt een hoop doen, hè, in twee uurtjes. Twee uurtjes tijd. Je kunt meal preppen voor de hele week. Je kunt een voetbalwedstrijdje kijken in de Johan Cruijff Arena of in het stadion van je keuze. Wat dacht je van een cacao-ceremonie in een joert? Of je schrijft gewoon een hit. Hey. Kan natuurlijk ook in twee uurtjes tijd. Zometeen hier een tijdloze track die in twee uur is geschreven.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten het tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Is overigens niet in een joert geschreven, maar ik vond het toch leuk om het woord joert een keer te gebruiken.

Questmeester. In welke categorie jouw ultieme tijdloze track kunt aanvragen? En in die categorie reclamemuziek heb ik er nu sowieso al eentje. Hey. Oorspronkelijk werd dit namelijk een hit door de film St. Elmo's Fire in de jaren 80. Het gaat over een groep vrienden die klaar is op de universiteit. En die moeten dan gaan bepalen wat ze met de rest van hun leven gaan doen. Ik heb de film nog nooit gezien trouwens. Daar zit ik dan ook gelijk altijd heel erg over te twijfelen. Of nee, moet ik dat dan toch een keer opzetten? Maar ik moet heel eerlijk bekennen, met het tempo van films uit die tijd vind ik dat toch nog wel een hele opgave om dat vandaag de dag nog te kijken. Goed, anyway. De titeltrack van die film die werd geschreven door David Foster, die ook de rest van de soundtrack maakte, en zanger John Parr. In 2 uurtjes tijd op een vrijdagmiddag geschreven, ergens halverwege de jaren 80. En wat schetste mijn verbazing van de week. De tune wordt gebruikt in een nieuwe reclame van die stapelshippie. Absolute tijdloze track. John Parr, St. Elmo's Fire bij 3FM.

0: is het ook. Maan en Goldband, je hoorde stiekem bij 3FM. Daar gaan we weer. Waar gaan we dat balletje op gooien? Op ons roulette wiel, wat we elke dag in de studio hebben staan. Om erachter te komen in welke categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Het is elke dag weer een spannend moment. Of niet, croupier?
1: Ja, heel spannend.
0: Ja, dat dacht ik. Ben jij dan ook zover al? Wil jij nog even je tijd nemen?
1: Nee, laten we vooral doorgaan.
0: Jij zegt we gaan door.
1: Ja.
0: Het is oorlog, we moeten door. Oké, dan heb ik ze hier weer. De pauken van Rob Jansen. Is Rob met vakantie of is hij er gewoon?
1: Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik denk dat hij er gewoon is.
0: Oké, nou daar gaan we dan gemakshalve maar even vooruit. We hebben in ieder geval wel de pauken van Rob hier om dit allemaal een beetje luister bij te zetten. Dus Rob, dankjewel voor het lenen van de pauken. Take it away.
1: Dankjewel.
0: Wordt in de handen geblazen voor goed geluk. En zo'n goed gebruik ook. En dan gaan we. We zijn los van de kade.
1: Rianne van Pluim.
0: Dank u wel. Hoi. Die galm omlaag trekken natuurlijk. Dan klinkt het gelijk een keer, hè? De galm maakt het item. Je hoort het al.
1: En er is witte rook.
0: Ja.
1: Ah, en dit is wel hartstikke leuk. De kofferplaat, nummer 26.
0: Nou, wat leuk. Dat is er eentje die je associeert met vakantie. Nou, dan heb ik er alleen...
1: De meest tijdloze plaat die jij met je vakantie associeert.
0: Oeh. Dat is, ik heb zo'n mooi ontdekkingje gedaan in vakantie. Het is op plaats van een jaar of zes geleden. Hoorde ik ergens bij, gezongen door een zangertje bij het restaurant waar we zaten.
1: Ja.
0: Fantastische plaat. Bouquet de Rose heet dat. Dat is mijn tip. Heb jij iets?
1: Ja. Ik heb LMFAO ontdekt op vakantie ooit, heel lang geleden.
0: Oké.
1: Op zich ook gewoon hier een ding, maar dat heb ik toen op vakantie ontdekt.

0: uit jouw appje. Vertel eens even, wanneer was dat en waar ging dat naartoe?
1: Ja, ik zag net dat dat alweer 18 jaar geleden is. Oh. Maar, dat komt soms even hard binnen, maar dat neemt de herinnering niet, zat de herinnering niet in de weg, gelukkig.
0: En waar ging de vakantie naartoe 18 jaar geleden?
1: We gingen naar een appartement van een vriendin die bij de ambassade werkte in Parijs. Yeah. Die ging een weekend naar Nederland. En wij mochten de sleutels van dat appartement hebben. Dus we hebben de gelegenheid aangegrepen om daar met z'n vieren naartoe te gaan.
0: Wat heerlijk. Kreeg je er toevallig ook nog een auto met een cd-kenteken bij?
1: Nee, zo deftig was het niet. Het was vrij Porsche, maar een chauffeur, dat zat niet bij de deal.
0: Helaas. Maar, dus Parijs. En met wie ging je daar naartoe?
1: Met mijn huidige vrouw Helene en Casper en Kim.
0: Vrienden.
1: Twee andere vrienden.
0: Ja. En wat was het geluid van die vakantie eigenlijk? Welke plaat heb je aangevraagd?
1: Ja, we hadden daar de tv aan staan als we al lagen uit te brakken in het appartement. En daar was heel vaak Destination Calabria op van Alex Gabino.
0: En die gaan we nog een keertje draaien.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion, hoorde je in tijdloos tracks bij 3FM. Zometeen vanaf 12 uur hier de lunch met Annan. En dat wordt helemaal top. Onder andere de drie belangrijkste tracks van de dag. De 3 over 12 zometeen. En dit zijn nog Anderson .Paak en T.I.
1: Y'all niggas got me hot.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: morgen. Zometeen de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. En eerst het laatste nieuws. Krijg je van Stef?
1: Hey, en al met goedemorgen. Opnieuw moeten mensen in Zuid-Europa hun huis uit vanwege natuurbranden.
2: NOS op 3.
1: Dit keer in Griekenland. Op het eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd. Honderden brandweermensen proberen het vuur te blussen, maar dat gaat lastig door de harde wind. Gisteren kwamen al 2 Griekse brandweermannen al om in de vlammen. In Frankrijk juist goed nieuws. Daar mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis toe. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in de buurt van Bordeaux. En ook een snelweg daar gaat vanmiddag weer open. Tegelijkertijd zijn er ook nog steeds tienduizenden Fransen die nog niet terug naar huis kunnen. Dan gedoe op de Universiteit Utrecht. Die start een onderzoek over mogelijke belangenverstrengeling van een docent. Joris Versteer gaat het om. Die zou persoonlijke betalingen van onder meer Red Bull hebben ontvangen, zegt deze onderzoeker van Investico.
3: Het gaat bijvoorbeeld om een studie van een Amerikaans farmaceutisch bedrijf naar een middel dat zou helpen tegen de kater na het drinken van alcohol. En Versteer concludeert dan bijvoorbeeld op basis van slechts 5 proefpersonen dat dit een beloftevol medicijn is.
1: Ja, daar gaat Red Bull dan vervolgens onterecht mee pronken. En omwonenden van een parkeergarage in Lelystad kunnen al weken niet goed slapen. Nou, dat heeft niks te maken met de warmte, maar juist omdat jongeren steeds het brandalarm laten afgaan. Dat gebeurt meerdere keren per nacht, zegt deze uitgeputte bewoner tegen Omroep Flevoland.
4: Het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
1: Ja, Lelystad gaat nu boa's inzetten om die hangjongeren weg te jagen. Het weer vanmiddag komt er steeds meer bewolking aan en is er in het oosten van het land kans op regen met ook een onweersbui. Ja, grote temperatuurverschillen ook vandaag met 24 graden in Groningen tot 32 in Maastricht.
0: Stef, dankjewel. Situatie op de weg, 2 vertragingen langer dan 10 minuten. Eentje op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de grens daar. Door de politiecontrolepost doe je er 10 minuten langer over. En de laatste A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 12 minuten door werkzaamheden, de rechter rijstrook is daar dicht.
2: 3FM.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Ajua, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
2: 3FM.
0: Wat was?
2: Anan Verboom.
0: Hey, goedemiddag. 3 over 12. Je bent bij 3FM tijdens je werkdag met de meeste muziek in de middag. En de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. En op nummer 3, de plaat die het meest wordt gedraaid op de radio. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 3:12, de belangrijkste tracks voor vandaag. Met op nummer 2, Queen en Radio Gaga.
1: 3:12.
0: Ja, ik hoor je wel denken, Queen, vandaag de belangrijkste track? Ja, nee, zeker, omdat het namelijk, er is groot nieuws rondom Queen. In oktober dan gaat er een concertfilm in de bioscopen draaien. En het bijzondere daarvan is, het is dus de allerlaatste opname van een concert van Queen ooit. Het gaat over het concert in Budapest in 1986. Dat was heel bijzonder toen, omdat ze toen als westerse band Queen, zij mochten optreden in het toenmalig communistische Hongarije. Dat was best wel bijzonder, was de allereerste keer. Dus het was gewoon fascinerend en dat is dus gefilmd. Was ook gelijk de laatste keer dat de band live überhaupt is opgenomen. Vanaf oktober gaat hij draaien en ik dacht, ja, vanwege dit nieuws. Nummer 2 in de 3:12, de belangrijkste tracks van vandaag. Hey, wat fijn dat je 3FM aan hebt staan. Goedemiddag, ik ben Anand, ik trek je de werkdag door. En die nummer 1 van de 3:12 heeft alles te maken met Ariana Grande. Heeft de nummer 1 positie te pakken, want morgen komt namelijk haar nieuwe album Paddle uit. En daar staat onder andere deze track op. Zie je het als een klein voorproefje daarvan? Kunnen we samen lekker naar uitkijken en alvast een beetje in de stemming komen. De nummer 1 heet That I Made You Love Me, Ariana Grande bij 3FM.

That I Made You Love Me hoorde je. De nummer 1 in de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag hoorde je bij 3FM. Hey, wat lekker dat je nou luistert vandaag. Dat je ons aan hebt staan. Ik zorg ervoor dat jij lekker de werkdag doorkomt. De lunch goed begeleid wordt met heel veel goede muziek. Muziek die je lekker kan meezingen. Al moet ik wel zeggen, zometeen dan draai ik een track van The Killers voor je. Kennen we al 22 jaar, maar ineens ben ik er heel anders naar gaan luisteren. Komt er één man. Hoe het zit, hoor je zo.

Talent Flair door het oog van de nacht hoorde je bij 3FM in je werkdag. Hey, songteksten meezingen, kan je dat een beetje? Ik heb namelijk de truc gevonden hoe je ze uit je hoofd kan leren. Kijk, ik ben iemand, ik zing alles mee, hè. Ja, of meer blaren eigenlijk, want ik kan niet echt zingen. Maar ik doe mijn best, weet je wel. Maar die teksten, ik kan jarenlang een liedje meezingen. En vraag je me nu dan, maar wat zing je dan eigenlijk? Ik heb geen idee. Nee, echt niet. Nee, ik ben echt heel slecht in. Ik kan dat niet. Is dat herkenbaar voor je? Die grote hit van Mr. Brightside, tenminste van The Killers, Mr. Brightside, die ken je vast wel. Ik ben er eigenlijk nu pas achter gekomen wat ze nou eigenlijk echt zingen. En dat heeft alles te maken met een cover. Ik vind het heerlijk om naar covers te luisteren. En ik ontdekte er eentje van Paul Anka. Misschien ken je die naam nog niet zo goed. Maar dat is een man, oude man, 84 jaar. Maar die heeft meer dan 50 miljoen platen verkocht. Schreef liedjes voor onder andere Frank Sinatra. Die kan het wel. En dan kwam ik dus achter dat hij een cover heeft gemaakt 14 jaar geleden van Mr. Brightside. Ineens komt heel dat nummer tot leven. Moet je even horen wat hij er...

namelijk heel erg van covers, maar dit is toch waanzinnig. Dit is zo anders dan normaal. En het leuke ervan is, doordat ik dit dus hoorde, ben ik heel anders naar die tekst gaan luisteren en kwam het ineens veel meer binnen. Dus ik ben het origineel meer gaan waarderen en ineens kunnen we het verstaan. Nou, misschien jij ook wel. The Killers, Mr. Brightside.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

Zo mooi, hè? Hoe je er zo doorheen kan zitten in je leven en denken, nou, dit komt echt niet meer goed. En vervolgens dan denk je, weet je wat? Probeer het nog één keer, scoor je ineens een wereldhit. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear hoorde je. Hey, welkom bij 3FM in je middag. Ik ben Anand op de plek van Mars deze zomer.

0: Taylor Swift en Open Light hoorde je bij 3FM. Hey, stel nou, hè. Jij zou ieder instrument kunnen spelen dat je zou willen. Waar zou je voor gaan?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, ik heb heel lang gedrumd, maar echt 10 jaar lang elke week les gehad. Totdat mijn leraar ermee stopte. Toen dacht ik, nou ja, dan ga ik gewoon naar een andere drumschool. Komt wel goed, maar dan was het uiteindelijk toch minder leuk. En nou ja, toen ben ik langzaam maar zeker toch al gestopt met drummen. En nu ben ik degene die altijd op tafel loopt te tikken, weet je wel. Maar misschien heb jij wel zoiets van, nou, ik had heel graag viool willen leren spelen. En dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Misschien had ik dit wel graag gewild. Of misschien maak je wel muziek. Hoe dan ook, er is één iemand die overtreft ons allebei. Dat is Blanks. Die man die kan werkelijk waar alles spelen. Is zo ongekend muzikaal. Ken niemand die muzikaler is dan hij. Als hij zoiets heeft van, maar dit wil ik kunnen, dan gaat hij ervoor. Hij sluit zichzelf op in de studio, oefent dagenlang en hij kan het spelen. En hij maakt ieder liedje vlekkeloos, maakt hij. Prachtig. En hij maakt ook zelf muziek. En elke maand brengt hij nieuwe muziek uit. En dit is één van die liedjes die hij dus heeft uitgebracht voor die opdracht voor zichzelf. De nieuwste van Blanks heet Buzzin, hoor je bij 3.

fascinerend artikel over van de week. Kijk, je moet weten, ik woon nog niet op mezelf. Wil ik wel heel graag, ben ik al ontzettend lang mee bezig. Maar ja, huizentekort, moeilijk. Lukt allemaal niet. Maar nou heb ik dus even een tijdje op iemands huis gepast, omdat hij op vakantie was. Dat is lekker, joh. Ik heb het zo vermaakt, gewoon in mijn eentje. Terwijl ik eigenlijk iemand ben die dat best wel lastig vindt om alleen te zijn. Blijkt dus, als je dus alleen bent af en toe, ook als je bijvoorbeeld samen woont of je bent veel met je partner samen, dan schijnt dat te helpen voor bijvoorbeeld je stressniveau. Dat zou te dalen als je even alleen bent. Je wordt er creatiever van en dat merkte ik dus ook allebei, je wordt er wat blijer van op die manier. Maar één ding heb ik dus nog niet kunnen testen, maar dat vond ik eigenlijk het meest fascinerende aan dit hele stuk. Het schijnt zo te zijn dat je muziek op een hele andere manier beleeft en veel intenser kan ervaren als je dus in je eentje bent. Dus ik zat te denken, misschien leuk als je nu alleen bent of later vandaag, probeer dat eens even. Zorg 3FM voor de muziek. Even je eigen bubbeltje creëren en dan komt de muziek nog beter binnen. Nu, Sayana Sparrow bij 3FM. Material Lover is hier.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: 3FM. Goedemiddag, 1 minuut over 1. Het is 3FM waar je naar luistert met de meeste muziek tijdens je werkdag. En het laatste nieuws. Stef, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Flink schrikken in Polen. Daar is waarschijnlijk een raket neergekomen.
6: NOS op 3.
5: Vertel je zo meteen meer over. Eerst moeten we het over geld hebben. Want de Nederlandse economie lijkt zich weinig aan te trekken van alle onrust in de wereld. Het afgelopen kwartaal was er een groei van 0,4%. En dat is best bijzonder hoor, vertelt mijn economiecollega Ruben Eg.
7: Op zijn zachtst gezegd opmerkelijk in een wereld die zo onrustig is. Het is vooral de handel die de economie trekt. Dus ook daar merken we niets van al die onrust. En vooral ook wij zelf, consumenten. We geven het geld uit aan voedings- en genotsmiddelen. En vooral de horeca die profiteert daarvan. En we geven het geld ook uit aan nieuwe auto's.
5: In Polen is mogelijk een Russische raket neergekomen. En daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Correspondent Christian Pauwer vertelt dat het leger afgelopen nacht iets onbekends het luchtruim binnen zag komen.
8: Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
5: En de plek waar dat gebeurde ligt 100 kilometer bij de grens met Oekraïne vandaan. En als je nog even langs de stort wil om wat spullen te dumpen, check dan vooral even goed of de afvalstraat nog wel open is. Afvalinzamelpunten zijn deze dagen namelijk minder lang open vanwege het warme weer. Op het warmste moment van de dag gaan de poorten bij sommigen zelfs dicht. Want voor het personeel is het dan geen doen meer.
9: Gisteren was het hier, in de chemieruimte was het 40 graden. En boven was het ruim 30 graden. Dus dat is wel serieus warm. En daar moet je mee omgaan. Hè. Dan moet je even op tijd gaan drinken en op tijd uit de zon gaan.
5: Veel vuilniswagens gingen vandaag ook eerder op pad om containers op straat te legen, zodat de medewerkers eerder naar huis kunnen. Het weer in de loop van de middag komt er steeds meer bewolking bij en is er in het oosten kans op regen met ook onweer. Het is 29 graden in Groningen tot 32 in Maastricht.
4: Stef, dankjewel. Ja. Heb ik nog het 3FM-verkeer van de ANWB. 2 files gemeld, langer dan 10 minuten. Eentje op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij Zevenaar, een politiecontrolepost, doe je 15 minuten langer over. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 12 minuten vertraging door werkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht.
6: 3FM.
10: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
13: Woehoe!
12: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
16: Omdat ik samen verder wil.
17: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Hey, goedemiddag. 5 over 1. Welkom in de werkdag van 3FM met de meeste muziek. Gloedje nieuwe muziek zometeen van een Nederlandse band. Ga je leuk vinden, denk ik. Eerst Jonas Blue en Edge of Desire.

0: hoorde je bij 3FM. Tijdens je werkdag. Met mij, Anan, om je lekker te vermaken met heel veel muziek... terwijl jij keihard aan de slag bent vandaag. Ik hoop dat je er lekker in zit, dat je je goed voelt... en niet helemaal bezwijkt onder de hitte. Hopelijk helpt de muziek je daar een beetje bij. Muziek die je kan meezingen, maar ik heb ook nieuwe muziek voor je. En dat is geïnspireerd op een ouder liedje dat je sowieso kent. Van Hall & Oates, ken je wel toch? Nou, daarop is de nieuwe plaat die je nu gaat laten horen geïnspireerd. En niet zozeer dat het zo klinkt. En ook geen zorgen, het is niet weer zo'n slechte remake, weet je wel. Helemaal niet. Maar de tekst die is erop geïnspireerd. Het onderwerp, die krachtige femme fatale, weet je wel. Een vrouw die zich door niets of door niemand uit het veld laat slaan. Dat was de inspiratie voor Oh My God van Rondé. En het leuke is, dan kan het weer zo'n kant op gaan dat je denkt... ja, is weer zo'n liedje met een hele boodschap erin. Maar nee, het is gewoon een ontzettend leuk liedje. En er zit toevallig een mooie tekst achter. Nieuwe muziek ontdek je bij 3FM. Dit is de nieuwste van Rondé. En die heet dus Oh My God.
1: Zij

0: half twee. Over één moet ik zeggen, sorry. We komen samen lekker de dag door, op richting het weekend. En mocht je zo meteen trouwens in de auto terug naar huis gaan, zet even de middagshow op. Barend en Benner, dit keer met Sebastian Okhuizen deze zomerperiode. En hij heeft een nieuw spelletje in het leven geroepen. Woord voor woord. Je vormt een duo met iemand en het is eigenlijk een associatiespelletje. Dus ja, die gaat vervolgens die woorden opnoemen en de ander die moet dat dan vervolgens kunnen raden. Ja, zie je het dus inderdaad als een associatiespelletje en daar moet je maar net goed in zijn. En ja, dat gaat niet altijd goed.
1: Tanden, hulpmiddel, scheef, tandarts.
0: Nou, dat zeg ik. Dramatisch. Maar het kan je 100 euro opleveren als jij dit hartstikke goed kan. Dus kom maar door. 100 euro kan het je opleveren als je luistert naar de middagshow met Sebastian Okhuizen en meedoet aan Woord voor Woord.

0: City bij 3FM. Je hoorde Self-Aware.
1: 3FM Vakantiekracht.
0: Hé, wat ben je lekker bezig zeg. Op dit moment hard aan het werk. En ik vind alles werk, hè. Je moet er zo naar kijken. Je bent gewoon goed bezig of je nou nu op kantoor zit, of je nu buiten heel hard aan het werk bent, op straat in de bloedhitte, of dat je gewoon binnen in huis ook allerlei klusjes aan het doen bent. Allemaal doen we het samen vandaag op richting het weekend. Het is natuurlijk al donderdag, hè. Zo is het ook, bijna 1:30. Ik wil je even in het zonnetje zetten en je belonen voor al het harde werk wat je aan het doen bent. Je kan de titel De Vakantiekracht van 3FM winnen vandaag. En daar wordt ook een liedje bij gekozen door jou. Heb jij nou een leuk, lekker zonnig liedje passend bij vandaag? Kom maar door in de NPO luisteren. Je mag me ook bellen 0909-1336. Ik gooi al mijn kanalen open. Je mag dus bellen, je mag appen. Als jij een lekker zonnig plaatje weet waardoor we de dag goed doorkomen. Kom maar door in die NPO luisterapp of dus 0909-1336. Waarmee kan ik jou blij maken en kunnen wij als heel Nederland zijnde lekker doorwerken vandaag? Jij mag het laten weten, hoor je hem zometeen. Naar Pommelien Thijs, dit is Atlas.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: kaarten. En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
1: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
0: Beleef Lowlands.
2: Herbeleef Lowlands.
0: Win Lowlands. No!

0: De aanhouder wint. En daar is Vincent het levende bewijs van.
1: 3FM, vakantieklacht.
0: Vincent, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En je moet me even uitleggen. Jij bent al 6 dagen bezig hiermee.
2: Ik denk, het is zo'n lekker zomers nummer.
0: Ja.
2: Maar wel wat harder.
0: Oké.
2: Dus ook voor de radio wat harder.
0: Oké, je wil het al 6 dagen horen. Het is wat harder. Ik wil zo meteen weten wat het is. Maar ik wil eerst even weten, wat houdt jou bezig vandaag? Waar ben jij mee aan het werk?
2: Ik zit in de truck.
0: In de truck, kijk eens aan. Dus dan ga jij even flink gas geven zometeen.
2: Daar ben ik nou nog steeds aan het doen.
0: Heel goed, heel goed. Oké, hoe zit jij zometeen in die cabine als ik deze plaat voor jou instart?
2: Dan ben ik nog steeds aan het sturen, dus...
0: Ja, nee, natuurlijk, maar zit je te stuiteren op de stoel? Zit je met de armen in de lucht? Hoe gaat het bij jou?
2: Ja, sowieso 1 handje aan de stuur, de andere die mag onder de lucht.
0: Kijk eens aan. Waar gaan we naar luisteren? Wat wordt de track van vandaag?
2: Year of Summer van Wildfowl.
0: Absoluut. En daarmee ben je ook de 3FM vakantiekracht van vandaag. En werk ze vandaag en geniet ervan, hè?
2: Ja, weer doen. Dankjewel.

0: Fleetwood Mac bij 3FM. Je hoorde Dreams. En daarvoor nog Year of Summer van Niels Geuzenbroek, aangevraagd door Vincent. Probeerde die al 6 dagen lang. Maar hij is de vakantiekracht van vandaag. Wil jij dat nou ook worden en ook een liedje bepalen? Morgen weer een nieuwe kans rond dit tijdstip. Dan kan jij bepalen wat je wil horen op 3FM. En krijg je misschien ook wel de titel 3FM Vakantiekracht. En wat fijn dat je 3FM aan hebt staan. Dat sowieso. Lekker bezig vandaag. Mooi aan het werk. Ik ben dan op de plek van Mars deze zomer. Om je er lekker doorheen te slepen. Met Martin Garrix zometeen. En Ed Sheeran. Repeat it ga je horen. En ook Lily Allen. Fuck You komt er voor je aan. En ik ga nu Nothing But Thieves voor je draaien. Dat is echt een mooie band om fan van te zijn. Zeker dit jaar. In september komen ze met een gloednieuw album, Stray Dogs. En ze komen ook nog eens onze kant op. Want in januari, dan staan ze, niet 1, maar 2 keer in de Ziggo Dome. En even een complimentje vanuit Nothing But Thieves aan ons. De Ziggo Dome, die kunnen ze wel waarderen.
1: The Ziggo Dome is the best sounding arena for live music, maybe in the world. The Ziggo Dome was clearly built with like true acoustic treatment in mind to make sure the experience was the best it could be.
0: Hey, die kunnen we in onze zak steken. Ze zullen ongetwijfeld nog veel vaker komen, maar genoeg om van te genieten de komende tijd van Nothing But Thieves. Nu ook op 3FM. Dit is Evolution. Ja.

Ik kan me ook ergens wel voorstellen dat je dit schreeuw tegen je thermostaat op dit moment. Als ik bijvoorbeeld zie in de NPO Luisterapp hoe warm het is op sommige kantoren. Dan zie ik bijvoorbeeld een foto voorbij komen van Thomas. Die maakt dan een foto van zijn thermostaat daar. Dan zie ik staan 32 graden. Dat is echt heel warm. Sterkte daarmee. Als je aan het werk bent of als je nu in een bloedhete auto zit zonder airco. Dan moet ik gelijk denken aan mijn eerste autootje. Zo'n kleine rode Daihatsu Gehore. Misschien ken je hem wel. Echt zo'n boodschappenkarretje. Nou, had geen airco. Ik dacht, ah joh, zal wel meevallen. Bloedmuziek het heet. Heel veel respect voor je als je er op dit moment op die manier bij zit. En ook gewoon als je lekker aan het werk bent vandaag. Ik hoop dat 3FM je er goed doorheen trekt met de muziek. Ik ben er dan. En zometeen dan hoor je Sophie Hielkema. En ik weet niet of je een beetje honger hebt. Of je een beetje een snoepkont bent wat dat betreft. Maar zij heeft misschien wel iets lekkers voor je. Namelijk een snoeppot. Die kan van jou zijn. Een snoeppot bij Sophie Hielkema zometeen te winnen. Zou lekker zijn toch? Zo tijdens die werkdag. En ook muziek van de Foo Fighters komt er voor jou. Walk naar Post Malone. Enough is enough.

0: Post Malone.
1: Enough is enough, hoorde je bij 3FM tijdens je werkdag. Donderdagmiddag, zometeen Sophie Hielkema en Bestil komt er voor je aan. Pompeii binnen een paar minuten.
2: 3FM.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
5: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.

0: De ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.

0: spannend. Daar is Phoebe Bridgers. Last Boys hoor je zo meteen, maar eerst... Het laatste nieuws en dat krijg je van Stef Banstra. Stef, goedemiddag.
1: Hey Sophie, goedemiddag. We gaan even 15 jaar terug in de tijd, want deze hit is jarig.
2: Waar ga je heen? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Met je kamelen heen.
0: NOS op 3.
1: Ja, en dat wordt natuurlijk gevierd in Leiden. Hoe hoor je zo meteen? Ik begin in Frankrijk, want 84.000 Fransen die hun huis uit moesten vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug. Het gaat om mensen die in de buurt van Bordeaux wonen. Ja, goed nieuws voor hen, maar ze moeten wel blijven opletten, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
3: Het is onder de voorwaarde dat bewoners hun telefoon goed in de gaten houden voor het geval er weer een FR-alert, het Franse NL-alert, uitgaat en er opnieuw eventueel moet worden geëvacueerd. Ook dat ze meewerken met de autoriteiten, mocht het geval zijn. En dat ze ook een vluchttas klaar hebben staan voor het geval ze toch weer weg moeten.
1: Maar voor 80.000 inwoners in het zuidwesten van Frankrijk is het nog niet veilig genoeg om terug naar huis te gaan. Oorlog in het Midden-Oosten en stijgende kerosineprijzen. Ja, het afgelopen half jaar was voor veel luchtvaartmaatschappijen nogal uitdagend. Maar toch heeft KLM een hogere omzet gehaald dan een jaar eerder. KLM-topvrouw Marjan Rintel zegt dat ze inderdaad meer moesten betalen om de vliegtuigen vol te tanken, maar...
4: Tegelijkertijd zien we ook dat de Wagner-vlieger groot blijft. En we hebben natuurlijk ook gezien dat er minder capaciteit was vanuit het Midden-Oosten, waarmee er vanuit Europa direct naar Azië veel gevlogen is. En die grotere vraag, met dus meer mensen aan boord, met ook betere prijzen, heeft ons geholpen in het compenseren van de brandstofprijzen.
1: Ja, ze zijn een begrip in Leiden en omgeving. Barry Badpak, het muziekduo, bestaat precies 15 jaar en brak door met deze hit.
2: Waar ga je heen?

0: Ja, Kameleteen inderdaad. Inmiddels 2,1 miljoen keer bekeken op YouTube. De Leidse muziekgroep laat hun 15e verjaardag niet ongemerkt voorbij gliepen en komt daarom nu met een speciale snack. Ja, hoe kan het ook anders? De Kameleteen. En wat erin zit?
1: Ja, gehakt met kaas. En dan een beetje gepaneerd. En dan, het lijkt uiteraard op de hoef van een kameel.
2: Een soort van boomstammetje. Ken je dat? Dat vond ik altijd heel lekker. Ik dacht, ja, dat, zoiets moet het een beetje worden. En er zit ham en kaas in.
1: Vond een flinke, machtige jongen, maar fantastisch. Dit wordt een nieuwe eierbal van Leiden.
0: Ja, die snack is trouwens te verkrijgen bij een lokale snackbar in Leiden. En de Kameleteen is bedacht door het derde lid van de groep Barry Badpak, die in een slagerij werkt. Ja, fun fact. Het weer in de loop van vanmiddag komt er steeds meer bewolking bij. Is er in het oosten kans op regen met ook onweer. Het is 29 graden in Groningen tot 32 graden in Maastricht.
3: Dankjewel, Stef. Ik heb er weer van genoten. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Moerdijk 10 minuten. En de A58 Breda richting Eindhoven bij knooppunt De Baars 20 minuten file.
4: 3FM.
5: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

weer. Joh, we vliegen er doorheen. Helemaal met deze muziek op je radio. Zometeen een feestje tijdens Shakira en Dai Dai. Maar eerst nog Bastille en Pompeii.

Vanuit een inmiddels 34-jarige. Wanneer komt die dagcreme uit? En je zou denken, ik stel een andere vraag. Wanneer komt er een nieuwe plaat uit? Nee! Ik denk dat deze vrouw echt een gat in de markt zou hebben als ze het geheim gaat delen. Want hoe zie je er zo uit als je 49 bent? Ook bij die finale van het WK. Ja goed, er was sowieso weinig spannend te zien die wedstrijd. Maar die hele verschijning van Shakira, daar bleef je gewoon naar kijken. Is het een bleekselderijsapje? Is het het geheim van een plastisch chirurg? Neemt ze 7 keer vrij per jaar asking for a friend? Kom maar over die brug. Jorden, die die voor de donderdag. Welkom bij 3FM. Ik ben Sophie en ik vind het belangrijk dat jij je lekker voelt daar op die werkvloer. Wat er ook gaande is daar, dat je gewoon thuis voelt hier bij de radio. En alles kan wat mij betreft. Heb je zin om te kletsen? Kom even in die NPO Luister-app. Stuur gerust een berichtje, dat kan je gratis en voor niks doen. En stil genieten van de muziek, ja, dat is ook helemaal oké. Vooral als het zo klinkt als de nieuwste van Phoebe Bridgers. Zo'n heerlijk liedje dit. Dit is Lost Boys bij 3FM.

kleine flashback aan de 3FM top megahitten van gisteren. Hoe beviel dat voor jou? Ik ben echt heel benieuwd. Want we draaiden de hele dag de allerheetste zomertracks voor je. Om die hitte nog beter te kunnen omarmen. Met volgens mij uiteindelijk de Bauza en Magnetic als grootste zomerklapper. Die stond op 1. En deze La Bouche en Be My Lover was ook heel vet geweest, bedenk ik me nu. Nou, gelukkig is er een ander concept wat jouw honger naar bangers ook kan stillen. Misschien niet alleen zomerse tracks, maar wel tijdloos. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Iedere werkdag tussen 9 en 12 hoor je dus 3 uur lang in zijn volledigheid alleen maar tracks voorbij komen die over 20 jaar ook nog steeds leuk zijn, ook nog steeds relevant. Ivan van Breukelen die heeft ze allemaal voor je vanaf morgenochtend weer op je favoriete radiozender 3FM. Ik zou zeggen, mis

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De Opposites. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

met een midlife, maar hier zit echt een tatoeage in voor mij in het liedje. Deze zin, als dit het is, dan vind ik het al lang goed. Nou, ik denk dat ik al meer dan 10 jaar nadenk over tatoeage. Ik doe het maar niet, want ja, ik kom gewoon nooit iets tegen wat ik dan per se op mijn lichaam wil vereeuwigen. Maar als dit het is, dan vind ik het al lang goed. Die vind ik zo treffend, heb jij dat niet? Geef luchtigheid aan het leven. Het vooral niet te serieus nemen. En ook ja, blij zijn met wat je al hebt. Nou, mocht het dan ineens morgen voorbij zijn, dat je dan wel kan zeggen, ik vond het goed, ik had niks meer nodig. Nou goed, wie weet over een paar maanden toch op mijn bovenarm. Los van mijn identiteitscrisis, tijd om jouw brein eens even te testen op scherpte. Ik heb 1 hele simpele vraag. Welk liedje hoor je hier heel kort? Heb je enig idee? Ik heb 1 hint voor je. Het is een oud megahit en ik zoek de artiest en de titel. Als je wil inzetten en een shout-out wil verdienen op de radio, meld je dan

kelder. Klinkt ernstiger dan ik het bedoel. In de krochten van het NPO-gebouw, in het enorme archief aan 3FM Megahits. En er ligt echt van alles, van eendagsvliegen tot tracks waarvan je denkt, was dit ooit megahit? Hoe kan dat? Nou, ik heb nu vandaag een ware parel voor je meegenomen. En soms vind ik ons, en dit gaat beledigend klinken, allemaal kleuters als het op muziek aankomt. Want weet je nog dat dan iemand aan je vroeg vroeger, hoe was het op school? En dan zei je alleen maar, ja, leuk. Was leuk. Verder niks. Dus nu ga ik aan jou proberen uit te leggen waarom ik deze Megahit Memory zo ontzettend leuk vind. Nou, let op. Het begint al bij de instrumental. Die klinkt zo. En je neemt het voor lief, maar neem even de tijd om naar het baslijntje te luisteren. Ja, die is lekker juicy, hè? En dan de koortjes, hoe dit op elkaar is gelegd en hoe sappig dit klinkt, is ook geweldig. So let it go, let it go, that's the way that it goes. Super strak. First you're in, then you're out, everybody knows. Bijna elektronisch. You're hot, then you're cold, you're a light in the dark. Just you wait and you see that you're swimming with sharks. Ja, ik vind het zo te gek. En tuurlijk, die hits als Radioactive bijvoorbeeld of On Top of the World zijn echt geweldig. Maar dit is wat mij betreft het allerbeste wat ze ooit hebben gemaakt. En ook een oud 3FM Mega hit. Groot applaus voor Boy, want hij heeft het goed geraden in NPO Luister-app. Imagine Dragons and Sharks.

0: market that would say Olivia Rodrigo. And good for you.
1: For you, I guess you moved on really easily.
0: Mocht je het kunnen gebruiken, een beetje extra energie. Ik heb goed nieuws voor je. De Hocus Focus mix is onderweg. Zometeen ga ik je een kleine preview doen.

0: De grote ster van Tomorrowland had er nog nooit gestaan. Ongelooflijk. Calvin Harris en One Kiss.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: Hocus Focus mixje vanavond.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: 3FM. Een hele goede middag. Zometeen onder andere een nieuwe Hocus Focus mix. En die heeft lekker veel energie. Nieuws van 3 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
5: Ja, gaat hard, hè? Vanmiddag. Goedemiddag. Op dit moment begint bij UEFA een spoedoverleg. NOS op 3. Ja, de Europese Voetbalbond gaat het met alle leden hebben over de omstreden plannen van FIFA-baas Gianni Infantino. Die wil een commercieel bedrijf gaan oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en ook aandelen wil gaan uitgeven. Gisteravond lichtte Infantino voor het eerst die plannen toe. En het is echt nog maar een idee, benadrukt hij.
6: And above all, it is an opportunity, but not an obligation. And as I said, it kicks off the consultation process.
5: Zal allemaal wel, dat denken veel bonden nu. Ze zijn woedend zodat Infantino alleen maar dollartekens in zijn ogen lijkt te hebben. En ook de Nederlandse voetbalbond, de KNVB, vindt het plan maar niks. Bolle Jos heeft voor de zoveelste keer een jarenlange celstraf gekregen. Die Nederlandse drugscrimineel is al jaren op de vlucht, maar de rechtszaken tegen hem gaan ondertussen gewoon door. Zo ook in België. Daar krijgt hij dit keer 14 jaar cel. En ook heel veel medeverdachten worden gestraft, vertelt deze verslaggever van de VRT.
7: Als je het samentelt voor de 51 veroordeelden, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis, maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxe goederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel. Goed voor 3,5 miljard euro winst.
5: En als je alle straffen die Bolle Jos ooit heeft gekregen bij elkaar optelt, moet hij meer dan 100 jaar de gevangenis in. Maar of dat ooit gaat gebeuren, is maar de vraag. Hij zit waarschijnlijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. En eindelijk dikke opluchting in het Canadese kustplaatsje St. Mary's. Want al tientallen jaren komt er daar een gore lucht uit de visfabriek. En dat is alleen maar erger geworden. Want de fabriek is verlaten, maar er staan ondertussen nog wel 110 opslagtanks met daarin rottende vissaus. Nou, volgens een inwoner daar van St. Mary's moet je je de ergste geur van rottende vis voorstellen. En dat dan keer 100. Maar die gaat waarschijnlijk verdwijnen. Want na veel geklaag en gelobby beginnen deze week de opruimwerkzaamheden. Opluchting dus. Gaan we naar het weer toe. Het is bewolkt. Vanuit Limburg komen er nu buien het land binnen. Die trekken langzaam naar het oosten. Daar is later nog kans op onweer. Morgen een droge dag. Vaker zon bij maximaal 29 graden.
4: Ik mag even bijkomen van die rottende vis, joh. Zo. Je zou maar moeten opruimen ook.
5: Je ruikt hem, hè.
4: Dat is een taak. Stef, dankjewel. We gaan naar de ANWB verkeersinformatie. File op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zonzeel 10 minuten. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velzen. Bij Beverwijk 40 minuten.
8: 3FM.
9: Ster.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting. Dat is One.
10: Van Vodafone.
11: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

Wat een mega-hit deze week. Jorde Silva Bampa en On Tonight. Ik heb heel goed nieuws. Of ik heb heel slecht nieuws. In dit specifieke geval, er is geen sprake van een gulden middenweg. Het nieuws in kwestie is, Nickelback komt met nieuwe muziek. Een volledig nieuw album komt eraan. Laat het even op je inwerken. Laat het even marineren. Ja, we weten allemaal, Nickelback is altijd een gevalletje, you hate it or you love it. Er zijn ook serieus hele studies over gedaan, hè? Over waarom mensen zo slecht gaan op specifiek Nickelback. Nou, gelukkig zijn er ook veel bekende liefhebbers. Fun fact, Lizzo vindt het helemaal geweldig. Maar ook Queen Avril Lavigne. Ja, ik vind het zelf ook nou, prima te pruimen. Als ik nog bij de Free Record Shop had gewerkt, zoals ik deed op mijn 16e... had ik wel even dat cd'tje, denk ik, uit de rekken gepakt en hem even gedraaid in de winkel. Naar eigen zeggen. Ze zeggen, nou, we hebben onszelf volledig opnieuw uitgevonden en gaan op dit album alle facetten die de band te bieden heeft naar voren horen komen. Nou, mocht je nou denken, naar voren horen komen, facetten, hoe klinken ze eigenlijk ook alweer? Nickelback is hier. Dit is Rockstar.

0: vanavond een iconische Lowlands live show uit het archief.
1: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
2: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
2: Win Lowlands.

0: Justin Timberlake. En Rock Your Body bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dit heb ik vaker gehoord, de volgende opmerking. Zijn er niet al genoeg zangeressen? Moet ik altijd even 3 keer knipperen voordat ik iets zeg? Dan denk ik, zit daar een limiet aan? Zijn er niet al genoeg zangers? Zijn er niet al genoeg bands? Hoeveel mogen er jaarlijks met muziek uitkomen? Mis ik de grafieken? Dus bij deze, ik ga er nog eentje naar je toe gooien. Want wat mij betreft kan je er niet genoeg van hebben. Helemaal als het van Nederlandse bodem komt. Ze heet Amina, ze is al een tijdje bezig in de muziek. Ze heeft heel veel ervaring op het podium. En ik heb het gevoel dat ze steeds dichter en dichter bij die doorbraak komt. En toen ik dit liedje hoorde, dacht ik, nou, ze is er ook klaar voor. Dit liedje is af, het heeft die warmte. Haar stem komt er mega goed in uit. Dit hoort thuis op 3FM. Maar ik zou zeggen, oordeel zelf. Amina, met haar nieuwste, we doen toch allemaal maar wat.

0: Direxia en Faithless met New Religion.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ja, dit is even lekker. Kijk, ik kan niet die klusjes van je overnemen. Dat zou echt een heel slecht idee zijn. Dat ik jou moet helpen met je administratie. Nee, dat gaat helemaal mis. Wat ik wel kan doen, is zometeen een heerlijke mix voor je draaien. Dat doe ik iedere dag hier op 3FM. Iets na 3:30. En die mix die geeft je altijd gegarandeerd een beetje extra energie. En behalve de mix heb ik nog een beloning voor je klaarstaan in de vorm van een snoeppot. Ik vind namelijk dat een snoeppot op je bureau of je thuiswerkplek, dat maakt het altijd meteen een stuk gezelliger. Die kan je winnen als je bewijst dat jij tijdens die mix lekker aan de bak gaat. Dus pak even de NPO Luister-app erbij en zet daar in een berichtje wat jij gaat fixen tijdens die mix. En wie weet ben jij dan wel de eigenaar van

0: checken via 3fm.nl/mix. En ik ga snel naar Jeroen. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Jeroen.
0: Hallo Jeroen, je spreekt met Sofie van 3FM.
1: Hallo.
0: Je hebt toch heel vaak als je bij de kapper zit of bij de tandarts dat dan zeggen hoe lang ben je niet geweest en dat je dan weet, nou dat heeft wel even geduurd. Maar je maakt
1: Geen idee, ik ben kaal dus.
0: Je hebt geen idee. Maar hoe lang is dit al niet gebeurd? Het klusje wat je hebt uitgevoerd tijdens de Hocus Pocus Mix.
1: Met schaamte moet ik zeggen 2 jaar.
0: 2 jaar, 2 jaar. Nou onthul het, waar was je mee bezig?
1: Ik ben in de tuin bezig, in mijn oerwoud.
0: In jouw oerwoud? Ja, beschrijf even, je hebt een foto meegestuurd. Maar goed, we zijn nu op de radio, dus daar hebben mensen niet zoveel aan. Beschrijf even hoe het er nu aan toe is, de nulmeting.
1: Onkruid tot okselhoogte.
0: Ja, als ik nu naar de foto kijk, ik zie mos op de tegels. Ik zie inderdaad onkruid van je welste. Ja, waar begin je dan eigenlijk, Jeroen? Wat is je tactiek geweest?
1: Gewoon 1 puntje uitplekken en dan uitbreiden.
0: Uitbreiden, oké. Okay. Ik vind jou heel zakelijk klinken, alsof je het allemaal zo hop op een rijtje hebt. En wat voor droomtuin moet het dan worden? Waar werken we naartoe? Naar welk doel?
1: Onderhoudsvrij.
0: Onkruidvrij en dat is het. Onderhoudsvrij. Maar komt er nog iets gezelligs in te staan? Een leuk bloemetje, een leuk schommeltje, een tuinbankie, iets van sfeer.
1: Nou, ik heb nog een opblaasjacuzzi, die moet nog een mooie plek hebben.
0: Een opblaasjacuzzi. Nou, dit gaat helemaal goed komen. Ik hoor het al, ik hoor het al. Jeroen, succes met de tuinwerkzaamheden.
1: Dankjewel.
0: Mag een beloning tegenover staan, toch? Of vind je van niet?
1: Ik vind van wel wat.
0: Snoeppotje doen?
1: Ja, heerlijk.
0: Oké, kom.

0: Cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een kwantumprijs.
1: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja...

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar
3: uit.
2: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
7: 3FM. Bijna weekend, zeg dat nog eens. Bijna weekend. Zometeen gloedje nieuwe zomermiddagshow met onder andere Ben Howard en Lost Frequencies. Eerst het laatste nieuws krijg je van Stef Banstra.
8: Hey Sebastian, goedemiddag. Het houdt niet op met de bosbranden in Europa.
9: NOS op 3.
8: Want op het Griekse eiland Kreta moeten nu duizenden mensen hun huis uit. Er woedt daar een grote natuurbrand van 15 kilometer breed, zegt correspondent Thijs Kettenis.
10: Die brand kon zo groot worden en die kan nog zo doorgaan vanwege de harde wind. Windkracht 10-11 staat daar. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om die brand te blussen en onder controle te krijgen. Betekent ook dat blusvliegtuigen vanwege de wind niet de lucht in kunnen om vanuit daar water over die brand uit te strooien. Dus dat geeft aan hoe lastig de situatie daar is. Gisteren kwamen ook 2 brandweerlieden om die daar aan het blussen waren. Ze raakten ingesloten in hun brandweerwagen.
8: En ook 300 Nederlandse vakantiegangers zijn in veiligheid gebracht vanwege die brand op Kreta. Ander nieuws dan. Bij een heftig verkeersongeluk op de N48 in Overijssel is een dode gevallen. 6 anderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. Alle slachtoffers zaten in een busje dat op een vrachtwagen is gebotst. En de chauffeur van die vrachtauto bleef ongedeerd. In een paar dagen tijd zijn er bijna 100 boetes uitgedeeld op de Merwedebrug. Vrachtwagens mogen daar sinds kort niet meer overheen vanwege problemen met de constructie. Chauffeurs die het verbod negeren krijgen sinds afgelopen weekend een boete. In totaal zijn er daarvan tot en met gisteren 96 uitgedeeld. En dan nog een groot schandaal in de wereld van powerliften. De Belgische powerlifter Sonita Mulu deed een poging voor het wereldrecord squatten met 334 kilo. Eerst even naar luisteren.
11: En with ease she handles 334.
8: Ja, je hoort het niet, maar haar poging werd gekaapt door een man die achter haar stond. Hij moest Mulu helpen met balans houden, maar raakte in plaats daarvan expres een van de gewichten aan, waardoor de poging ongeldig werd verklaard. Nou, de man verklaart nu op Instagram dat hij het deed uit racisme en haat, omdat Mulu een zwarte vrouw is. De man is levenslang geschorst nu door de Litouwse Powerliftbond. De Belgische powerlifter Mulu heeft inmiddels ook gereageerd. Ze zegt dat ze vaker met racisme te maken krijgt, maar nooit op een manier als deze, en zegt dat ze er kapot van is. Ze mocht namelijk ook geen nieuwe wereldrecordpoging meer doen. Het weer, het is bewolkt. Vanuit Limburg komen er nu buien het land binnen. Die trekken langzaam naar het oosten. Daar is later nog kans op onweer. Morgen vooral een droge dag. Gaan we vaker de zon zien. Het wordt max 29 graden.
7: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Aantal lange files op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Beverwijk Oost 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug kwartiervertraging. A22 Velsen-Beverwijk voor Beverwijk Oost ook een kwartier door een ongeluk. Rechte rijstrook is daar dicht. En de laatste langste file van Nederland staat op de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor Vierling. Beek heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is daar dicht. Verkeer richting Nijmegen volgt het beste Eindhoven en de Bos via de A67, A2 en A50.
12: 3FM.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.

0: genieten maar. Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
8: Ik heb een hekel aan één soort mens. Noem mij geen racist, want dat ben ik niet. Ik ga je zo meteen alles hierover uitleggen. Eerst Ben Howard. Dit is Keep Your Head Up bij 3.

ik zei het net al, en ik werd al raar aangekeken hier door collega's in de studio. Donderdagmiddag, bijna weekend. Of je nou fulltime werkt, of je nou parttime werkt. De vrijdag doe je toch altijd op halve kracht. Dan is het toch op donderdag al wel een bijna weekendgevoel. Ja, toch? Sebastian hier op de plek van Barend en Benner. Nog 2 weken zijn die op vakantie. Dus nog 2 weken doen wij lekker samen de zomermiddagshow van 3FM. En zomer betekent voor mij, juist als die zon onder begint te gaan, net na het programma om 7 uur, eventjes langs IJssalon. Heerlijk. Bolletje meloen, als ze die hebben, altijd vaste prik. En een bolletje citroen, altijd vaste prik. Als je die 2 smaken goed doet, dan ben je namelijk een top IJssalon. Echt waar. Maar dan staat er 1 keer in de zoveel tijd iemand voor mijn neus die denkt, oh, heerlijk. Een lekker fruitig smaakje. Misschien een chocoladesmaakje erbij. Een combinatie van smaken. Dat een feest voor het palet. En dan doet diegene daar een ontzettende grote toef slagroom op. En ik sta er werkelijk waar van versteld hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Heb je 2, 3, 4 favoriete smaken uitgekozen op zo'n heerlijk horentje of in een bakje, wat je net wil, ijskoud. De hele tijd, dan doe je daar slagroom op. Dat gaat koud uit die automaat of uit die bus, maar binnen 2 seconden is het op kamertemperatuur. En dan zit je eigenlijk, voordat je aan je ijs begint, 2 minuten te likken aan een hele hoop koeiensperma ongeveer. Dat kan toch niet? Ja. Ben ik hier de enige in of is het, ben ik een beetje raar?

De nieuwste Lost Frequencies. Live It All heet hij, Jordan. Met 3FM is het raar om slagroom op je ijs te doen. Ik vind het verschrikkelijk. Ben je het mee eens? Laat het even weten via de NPO Luisterapp. Spreek je zo naar Cameron Whitcomb.

0: Oké, je vindt het dus lekker, Marieke.
1: Nee, ik vind het
0: Jij zit ook in mijn kamp dus.
1: Ja. Want ijs is koud en romig. En s'nachts is het wel romig, maar het is warm. Ik weet niet, het is echt warm.
0: Het klopt echt niet, hè? Een lekker bolletje ijs met zo'n toef slagroom erop. Maar ik moet wel zeggen, ik zie het steeds minder vaak. Hoe is dat bij jou?
1: Of je het ziet.
0: Ja, ik zie het steeds minder vaak voorkomen uiteindelijk. Hallo?
1: Ja?
0: Wat?
1: Ik verstand jou gewoon niet.
0: Ik zie het steeds minder vaak voorkomen.
1: Ik let daar niet zo op. Sowieso, ik koop het zelf niet. En eerlijk gezegd ga ik nou heel vaak een ijsje halen. Dat valt ook wel weer mee.
0: Oh, dan is het denk ik een heel, heel persoonlijk probleem voor mij aan het worden.
1: Ja, want je wil het wel graag erop.
0: Nee, ik vind het hartstikke smerig. Dat is mijn hele punt. Maar dan ben ik blij dat je het met me eens bent, Marieke.
1: Ja.
0: We krijgen Nathalie ook niet te pakken. Die zegt ijs met slagroom heerlijk. Maar goed, dat zegt genoeg. Die durft denk ik de telefoon niet op te nemen. Dat scheelt weer. Marieke, mag ik jou danken voor het in mijn kamp scharen?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, heb een fijne middag, hè?
1: Oké, dan
0: doei. Oké, is er Nathalie aan de telefoon?
2: 3, 1.
0: Nee, er is helaas geen Nathalie aan de telefoon. Die durft tegen de telefoon niet op te nemen. Slagroom.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Teddy Swims, Break Up, Reverse. Met 3FM ontdek je nog.

0: leggen is gewoon zo'n warme toef. Schatverdamme, zeg, zo'n warme toef halve vloeistof op je ijs. Niet lekker, man. Max, hoe zit jij erin?
1: Ik vind het heerlijk.
0: Hoezo, smeerlap?
1: Jo, je hebt ergens bij de Kalverstraat, daar zit een ijsteentje.
0: Oh, jij bent zo Amsterdammer.
1: Ja, Amsterdam is zeker. Okay, zeker. Mooiste stad van het land.
0: Ja.
1: Daar heb je een ijsteentje. En die maakt een ijs vers. Dus dat ijs dat is al niet zo koud. En dan denk je van, goh, dat is helemaal niet lekker. Dat is heerlijk. Als je daar nog een toefje slagroom over hebt. Nou, je smelt zelf ook bijna weg.
0: Maar is het dan gewoon normale? Want dan is het ijs helemaal vers gemaakt. En dan doen ze dan zo'n spuitfles slagroom op.
1: Nee, ook gewoon ambachtelijk, lekker. Ja, niet die toko waar jij heen gaat.
0: Ho, niks tegen de Kings in Hilversum, mijn vriend. Dat gaan we doen. Enfin, waar was het? Amsterdam Kalverstraat?
1: Ja, ja.
0: Ja, is een beetje druk dit weekend. Ik kijk volgende week eventjes.
1: Heel goed.
0: Dankjewel, Max.
1: Joe.
0: Eens even kijken wat Pancho nog te zeggen via de NPO Luister, hè.
2: Tuurlijk niet. Je hebt er geen slagroom op je ijs doen. Vooral niet als je lekkere fruitsmaakjes hebt. Ben je goed? Nee, pleut je slagroom maar lekker op je aardbeien. Of nee, niet op je aardbeien.
0: Ja,
2: op je appelgebak.
0: Ja.
2: Doe daar maar. Niet op je ijs.

0: Ik hoop dat we het nu een beetje kunnen afronden, want langzaam, hè, ik sprak Max net even, die had een goed adresje van de Linde op de Kalverstraat in de buurt daar. Zo had, die had hele goede slagroom voor op het ijs. Ik haat het, slagroom op ijs. Heb je lekker sorbetje en dan ga je daar zo'n wegentoef slagroom op doen die veel te warm voelt. Ik weet niet hoe jij erin zit, Stef.
1: Nee, het moet wel koud zijn.
0: Ja, lekker koud. Ja, dan moeten we frisser blijven. Niet. Maar nu is er opeens een om over slagroom te spreken, een schifting in de NPO Luisterapp. Met Sjaak, die zegt, enige goede antwoord op deze vraag is om slagroom in je hoorntje te laten doen. Daar heb je er plezier van als je dat koekje, als dat hoorntje, dan te droog is om op te eten. En Sean zegt volgens mij hetzelfde.
2: De ultieme hack voor slagroom en ijsjes. Vraag of ze het slagroom in de ijshoorn willen spuiten. Dan heb je een lekker ijsje zonder slagroom. Maar heb je na het ijshoorntje nog met slagroom?
0: Dat vind ik eigenlijk echt een waanzinnig idee.
1: Goed idee.
0: Dat is echt een heel goed idee. En dan gooi ik het hoorntje ook voor het aan niet meer weg. Toch lekker. Opgelost. Eind goed, al goed. Het laatste nieuws krijg je nu.
3: NOS op 3.
0: Stef Wastra, hallo.
1: Ja, helemaal zin in ijs ineens. Goedemiddag. De Poolse premier Tusk zegt dat alles erop wijst dat de raket die vanochtend is neergekomen in Polen een Russische raket is. De resten zijn gevonden in een veld op zo'n 100 kilometer afstand van de grens met Oekraïne, waar daar een diepe krater is geslagen. Premier Tusk zegt dat Polen waarschijnlijk niet het doelwit was, want net over de grens werd afgelopen nacht de Oekraïnse stad Lviv zwaar onder vuur genomen met raketten en drones. Bolle Jos heeft voor de zoveelste keer een jarenlange celstraf gekregen. Die Nederlandse drugscrimineel is al jaren op de vlucht, maar de rechtszaken tegen hem gaan ondertussen gewoon door. Zo ook in België, daar krijgt hij ditmaal 14 jaar celstraf. En ook heel veel medeverdachten worden gestraft, vertelt deze verslaggever van de VRT.
4: Als je het samentelt voor de 51 veroordeelden, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis, maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxe goederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel. Goed voor 3,5 miljard euro winst.
1: Ja, als je nou alle straffen die Bolle Jos ooit heeft gekregen bij elkaar optelt, moet hij meer dan 100 jaar de gevangenis in. Maar of dat ooit gaat gebeuren, is maar de vraag. Hij zit waarschijnlijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. En een bodemprijs instellen voor een festival- of concertticket. Het kan sinds kort op Ticketswap. Ja, zo'n bodemprijs moet natuurlijk voorkomen dat tickets spotgoedkoop worden doorverkocht. Nou, de directeur van de Vereniging van Nederlandse Poppodia is er wel blij mee.
5: In beginsel vinden wij dat wel een goed idee. Ik zou liever hebben dat dat voor alle tickets die op Ticketswap verhandeld worden zou gebeuren.
1: Ja, die nieuwe functie viel afgelopen weekend voor het eerst op tijdens Milkshake in Amsterdam. Vorig jaar lukte het de duizenden bezoekers van het festival nog om voor de helft van de ticketprijs een tweedehands ticket te scoren. En nu begonnen de goedkoopste tickets is bij €70, terwijl de echte aankoopprijs €85,50 was.
0: Ik heb hier al een hoop over gelezen natuurlijk de afgelopen dag. Ja. Veel in het nieuws wat ik volg. Vind ik interessant natuurlijk, de tickets van festivals en concerten. Ik snap alleen niet dat we het alleen maar hebben over hoe goed het wel niet is voor de industrie. Dat snap ik. Die hebben het lastig met vooral inderdaad die doorverkoop. Maar de reden dat ze het lastig hebben met de verkoop van kaarten is omdat het juist zo duur is.
1: Ja.
0: Nu zie ik alleen maar gebeuren dat die kaartverkoop alleen maar minder gaat. Doordat de bezoekersaantallen wel heel zullen dalen hierdoor. Hoe zit dat dan?
1: Nou, dat is een beetje de vraag. Dat zegt hij ook van de vraag. Is een beetje hoe dat nu gaat verlopen. Want mensen gaan waarschijnlijk wegblijven. En je ziet nu natuurlijk die schifting. En dat mensen steeds later gaan kiezen van ga ik naar een festival toe of naar een concert toe. Of niet.
0: Omdat het zo duur is.
1: Omdat het zo duur is. Ja, en nu wordt het naar verhouding nog duurder. Tenminste, om een tweedehands ticket te kopen. Ja. Dus ja, de vraag is een beetje wat mensen gaan doen. Hè?
0: Nou, ik ben heel benieuwd. In ieder geval volgende week gelukkig hier met 3FM kaarten voor Lowlands. Dan zijn ze helemaal gratis.
1: Ja,
0: het weer nog steeds.
1: Ja, in het zuiden en oosten buitjes nu. Vanavond breekt op steeds meer plekken de zon door. Morgen een droge dag. Gaan we de zon vaker zien dan vandaag. Het wordt max 29 graden.
0: Dank u wel. Yo. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Het is wat drukker op de weg dan de afgelopen dagen. Met opvallende files op de A2 Maastricht-Eindhoven voor Budel 20 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 22 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Vierlingsbeek 20 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is dicht. Verkeer richting Eindhoven verkeer richting Nijmegen, kan het beste rijden via Eindhoven en Os A67. A2 en A5.

zometeen een gloednieuwe editie van Buiten Vertrouwde Kom. Mocht je nog twijfelen over een vakantiebestemming, het advies om een keer niet naar Spanje, Frankrijk of Italië te gaan. Zometeen hier bij 3FM.

0: 21 Pilots, Stressed Out.
1: Buiten Vertrouwde Kom.
0: Iedere maandag tot en met donderdag deze zomer in Buiten Vertrouwde Kom ga ik samen met jou op zoek naar een vakantieadres wat een keer ergens anders is dan het vaste Frankrijk, Spanje, Italië, waar we uiteindelijk toch wel ieder jaar een keer naartoe gaan. We zijn al in een hoop landen geweest. In Peru bijvoorbeeld, Botswana, West-Canada, IJsland afgelopen dinsdag. En ik geef je normaal iedere keer op dit plekje in het programma hints over waar we zo meteen naartoe gaan. Ik heb zo meteen aan de telefoon Abel. Alleen de plekken, het is een reis, echt een rondreis geweest. De plekken waar we zo meteen naartoe gaan in Buiten Vertrouwde Kom, zou ik nooit naartoe gaan als het in ieder geval gaat om vakantie. Nooit. Maar of ik er ooit naartoe ga, ook buiten vakantie, is ook zeer de vraag. Misschien dat Abel jou en mij zo meteen kan overtuigen.

0: Abel op vakantie is geweest. Abel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: We zijn op zoek naar een keer wat anders dan de vaste vakantielanden Frankrijk, Italië en Spanje. Dus, waar kwam jij mee via de NPO-luister-app?
1: Ja, ik kwam met de landen... Oh, sorry.
0: Oh. Blijf veilig.
1: Ik kom met de landen Afghanistan, Tajikistan en Oezbekistan.
0: Afghanistan, Tajikistan en Oezbekistan. Wat een bizarre reis, man.
1: Ja, dat was ongelooflijk.
0: Neem me even mee naar de eerste brainstorm over deze reis. Met wie ben je gegaan?
1: Ja, ik ben met een vette vriend naar Delft gegaan. Wij houden van wat originele plekken. En we kijken dan graag op de kaart van de wereld. Dat zijn plekken die nog een beetje onbekend zijn.
0: Ah, ja.
1: Waar je een beetje avontuur op kan zoeken. En we kwamen al gewoon een beetje op Centraal Azië terecht. En we zijn gewoon gegaan. Geen plan en gaan.
0: Wauw man, geen plan gemaakt voor zulke landen. Terwijl, ja, als je er zo weinig van weet, waar begin je dan als je daar aankomt?
1: Nou ja, we hebben wel natuurlijk plekken gekozen om te beginnen. Via een achteraf forum hebben we een auto kunnen huren. Of we kunnen lenen van van iemand in Tajikistan. En ja, achteraf was er geen voorbereiding, niet het beste plan. Maar zo kom je wel het meeste met contact met mensen. Heb je meeste avontuur en maakt dat ook echt een fantastische reis.
0: Hey, en Tajikistan en Oezbekistan, relatief veilige landen. Op dit moment staat het reisadvies voor Afghanistan vanuit de overheid op rood. Hoe was dat toen?
1: Ja, dat was toen ook op rood. De grote roadtrip die werd door Tajikistan gedaan, daar werd eigenlijk helemaal langs de grens met Afghanistan.
0: Ah, ja.
1: Dus er is een klein gebied tussen en je ziet eigenlijk naast je de Taliban, de Afghaanse boeren. Zo krijg ik echt het leven mee van met Afghanistan.
0: Wat vet zeg. En wat zijn de dingen waar eigenlijk alle drie die landen een beetje aan te kenmerken zijn? Want hè, natuurlijk, Frankrijk, Spanje, Italië, ga je naartoe voor mooie heuvelachtige of bergachtige landschappen en een heerlijk strand en de mooie Europese combikeuken. Ja. Waar staan die drie landen eigenlijk samen een beetje bekend om? Wat voor vakantie heb je een beetje?
1: Ja, het is heel onherberg staan, dus het is super woeste natuur. En in Tajikistan rijd je eigenlijk tot de toppen van 7000 meter.
0: Jezus!
1: Reis je rond, dus op een enorme hoogte, dus de berg tot op 5000 meter. Dus het is ongelooflijke natuur. En natuurlijk ook de cultuur. Het is de oude tijdenroute van vroeger. Dus er zijn nog prachtige paleizen of madrassen, zoals ze dat noemen. En het is echt een oude handelsroute. En dat is wat mij ook zo interesseerde aan die plek.
0: Het klinkt misschien een beetje stereotyperend. En het klinkt als een hele domme vraag. Maar het voelde eigenlijk zo te horen een beetje als een reis door de tijd.
1: Ja, misschien is dat ook wel een beetje zo. En in Tajikistan heeft echt de tijd stilgestaan. Dus er is één weg. In ieder geval in het oosten, dat is een zandweg. De mensen praten geen Engels. Het wordt toch allemaal heel erg op zijn boers gedaan.
0: Wauw, dus echt.
1: Maar dat vond ik ook heel top om juist
0: een heel groot, cultuurverschil dus.
1: Sorry?
0: Heel groot cultuurverschil met wat je normaal gewend bent. Zijn er momenten geweest in die toch wel licht onvoorbereide vakantie, met z'n tweeën auto geleend van iemand, dat je toch wel enigszins onveilig voelde? Zijn er nog spannende situaties geweest in deze onvoorspelbare reis?
1: Onveilig sowieso niet. Mensen zijn fantastisch gastvrij. Maar zoals ik al zei, er zijn al dingen meegemaakt. Onvoorbereid in het oosten van Tajikistan. Is eigenlijk geen geld dat je kan pinnen, geen tankstations en geen internet. En daar kwamen we pas achter toen we daar reden.
0: Oh,
1: dus
0: wow.
1: We zijn moeten aankloppen bij mensen voor benzine, voor geld en voor water.
0: Wat bizar, man.
1: Zo kom je dus wel in contact met de lokale bevolking. En dat zijn ook echt leuke momenten. Ja.
0: Maar de Taliban heeft je verder wel met rust gelaten, of niet?
1: Nee, die waren heel nieuwsgierig eigenlijk.
0: Die heb je ook ontmoet?
1: Ja, nee, dit was een verdeelde markt waar dan naar de Afghaanse kant komt. En zij zijn natuurlijk, ze zien een westeling en zijn eigenlijk gewoon heel erg benieuwd hoe het bij ons aan toe gaat.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk het vooroordeel wat we altijd hebben.
0: Ja.
1: Dat
0: wel. Maar alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Wel een bijzondere reis, man. Zou je het nog een keer doen?
1: Ja, absoluut. En ik zou de luisteraars dat ook graag willen meegeven. Ga er lekker op uit. Ontmoet nieuwe culturen. Minder eng dan je denkt.
0: Hoe je dit zo beschrijft, dan mijn laatste vraag. Daar heb ik eigenlijk ook het antwoord op gekregen. Voelde het wel als een ontspannen vakantie? Jawel, volgens mij. Je was helemaal weg.
1: Ja, ik was wel weg. ontspannen is wat wel...
0: Dat is toch nog een beetje anders.
1: Wat anders.
0: Ja. Hey, Abel, dankjewel voor het delen en dankjewel voor de prachtige inspiratie. Ik denk dat je een hoop mensen vooruit hebt geholpen.
1: Ik hoop het.
0: Dankjewel,
1: hè. Abel, wat?

0: dan mijn laatste vraag, daar heb ik eigenlijk ook het antwoord op gekregen. Voelde het wel als een ontspannen vakantie? Ja, wel volgens mij. Je was helemaal weg.
1: Ja, ik was wel weg. Ontspannen is wat wel...
0: Dat is toch nog een beetje anders.
1: Wat anders.
0: Ja. Hey, Abel, dankjewel voor het delen en dankjewel voor de prachtige inspiratie. Ik denk dat je een hoop mensen vooruit hebt geholpen.
1: Ik hoop het.
0: Dankjewel.
1: Abel, wat?

keer een van jouw meest bijzondere vakantiebestemmingen delen waar je ooit bent geweest? Meld je even aan via de NPO Luisterapp. Het enige wat je moet doen is eigenlijk even vertellen waar je bent geweest en waarom dat zo leuk was. Spreek ik jou misschien komende maandag alweer.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te

allernieuwste I Knew It, I Knew You. Er komen al een aantal aanmeldingen binnen via de NPO Luisterapp om volgende week ook deel te nemen aan Buiten Vertrouwde Kom. Ik ga op zoek naar de allermooiste en vetste, meest inspirerende nieuwe alternatieve vakantielocaties buiten die vaste Vertrouwde Kom van Spanje, Italië, Frankrijk, waar we met z'n allen altijd naartoe gaan. Wil jij ook een

0: werk is weer gedaan, jongens. We kunnen naar huis. Zometeen de allerbeste muziek om dat ook nog eens te doen ook. Natuurlijk hier bij 3FM krijg je eerst het laatste nieuws. Stef Banstra.
1: Goedemiddag. Chaotische taferelen tussen de grens tussen Spanje en Marokko. NOS op 3. Want duizenden migranten proberen nu tegelijkertijd de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Dat is een heel klein stukje Spanje dat grenst aan het noorden van Marokko, vertelt correspondent Miralda Bruyne.
2: Op het moment zijn er heel veel live beelden te zien waarop echt duizenden mensen vanuit Marokko, eigenlijk moeten ze een kleine pier omzwemmen om bij Ceuta te komen. Ook mensen met kinderen bijvoorbeeld die om die pier proberen te zwemmen. En het is heel moeilijk om zoveel mensen tegelijk tegen te houden. Er zijn ook heel veel mensen dus die Ceuta bereiken.
1: De meeste migranten zouden uit Marokko zelf komen. En Ceuta wil dat de Spaanse overheid nu de noodtoestand uitroept. Maar dat lijkt voorlopig niet te gebeuren. Ondernemers in de binnenstad van Groningen worden gek van al het overlast van dealers en verslaafden. Volgens deze restauranteigenaar wordt het steeds erger.
3: Verwarde mensen, mensen die andere mensen hier voorbijgangers lastigvallen. Diefstal, er worden veel fietsen gestolen hier. Er wordt gehandeld in verdovende middelen.
1: Groningse ondernemers houden soms hun deuren zelfs dicht en geven ook extra training aan het personeel. Ze willen dat de gemeente Groningen nu meer gaat doen om die overlast te stoppen. En terwijl de zomervakantie in volle gang is, zitten sommige leerlingen gewoon in de klas aan rekenen, taal en topo te werken. Want de kermisschool is ook in de vakantie gewoon open. Die is voor kinderen van ouders die een attractie op de kermis hebben staan. Deze juf legt uit waarom zij niet van hun vakantie mogen genieten.
4: Omdat onze kinderen dagen missen doordat ze moeten overrijden. Dat is vaak op maandag, omdat een kermis vaak tot zondag duurt. En dan breken ze op maandag af. En als ze dat elke week hebben, zouden ze dus elke maandag een dag missen. Nou, tel maar op. En ook niet op elke locatie is onderwijs mogelijk. Dus dan wil het ook wel zo zijn dat ze een week geen onderwijs krijgen. Ja, dit moeten we ook ergens terug gaan halen. Dus dat is waarom wij de vakantie doorgaan.
1: Maar geen zorgen, om te voorkomen dat de kermiskinderen helemaal doordraaien van de vermoeidheid, krijgen ze als het nodig is ook af en toe een paar weekjes vrij. Heb ik nog weer voor je in het zuiden en oosten nu wat buien. Vanavond breekt op steeds meer plekken de zon door. Morgen droog en vaker zon bij max 29 graden.
0: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Van de avondspits is niet echt sprake, maar wel een paar opvallende files. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Vels heb je 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 minuten. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Venray heb je een half uur vertraging door een ongeluk. Weg is daar dicht. Verkeer richting Nijmegen kan het beste Eindhoven-Os volgen. Hier de A67, de A2 en de A50. 3FM.
1: Chris?
5: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Sebastiaan Ockhuizen.
1: Jouw tripje Berlijn, wat je ieder jaar doet, of die eerste keer Berlijn, kan misschien wat totaal anders worden dan jij verwacht of bent gewend. Meer erover zometeen.

0: Brieven, Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden.
0: Langzaam een beetje een regenachtige donderdagmiddag aan het worden. Ook buien die vanuit Limburg over het oosten van Nederland naar boven trekken. Dus misschien dat je gezond eindelijk een beetje gesproeid wordt gratis. Dat is toch lekker in dit watertekort. En de rest van Nederland gewoon een beetje bewolkt en zacht weer. Dus dat is op zich een helemaal een prima donderdagmiddag. Om langzaam een beetje de hoofdjes leeg te maken en richting het weekend te duiken. De drie dingen van de dag die je te doen of toe deden. Ik word er een beetje gek van eigenlijk. Niet van dit programma hoor, geen zorgen. Nee, ik denk dat jij het ook wel kan herkennen, maar die bezorgdiensten, de DHL's van deze wereld en de PostNL's, de grootste van Nederland. Het wordt maar slechter en slechter, man. Echt. Pakketjes die je dan op een maandag bestelt, binnen 2 dagen zou het bezorgd moeten worden en op donderdag is het pakket nog niet aangemeld. En dat ligt niet eens per se aan de bezorgbedrijven. Het ligt tegenwoordig ook gewoon aan de bedrijven zelf, die misschien niet de mankracht hebben of niet snel genoeg werken om het te versturen. Maar als het dan uiteindelijk in die bus zit, dan bellen ze niet eens aan. Er zitten zoveel kleine kinderziektes in de bezorgen. En natuurlijk, we bestellen meer, het groeit allemaal. Dat begrijp ik ook allemaal, maar ergens gaat er daar iets mis. Ja, ik moest het even kwijt, want er zit zoveel irritatie erover in mij. Hopelijk kan je het een beetje herkennen dat ik niet alleen maar irritatie zit te venten naar je. Dat kan natuurlijk ook. Ondertussen is er ook wel gelukkig iets moois om naar uit te kijken, wat sowieso op tijd bezorgd wordt. Anders heb je er namelijk niks aan. Vanaf komende maandag hier bij 3FM. Kaarten voor Lowlands. Hoe lekker is dat? Lord, New Wave, Major Lazer, Turnstile, Somber. Noem het allemaal maar op. Allemaal te vinden in Binninghuizen deze zomer. En jij kan erbij zijn als je vanaf komende maandag 3FM luistert. En wees dan ook slim, download alvast de NPO Luister-app. Want zonder die NPO Luister-app, ja, kun je moeilijk een berichtje sturen naar de studio om die kaarten te winnen. Dus ja, vergeet dat natuurlijk niet. En ik zei het net al eventjes, maar mocht je vaker in Berlijn zijn geweest, mocht je ergens deze zomer of dit jaar nog jouw eerste trip ooit naar Berlijn hebben gepland, er is een kans dat alle boekjes over Berlijn, alle stedentripvideo's, allemaal opnieuw moeten opgenomen worden. Want er gaat iets drastisch veranderen in

0: ZFM Waiting for Love. Nieuws uit Berlijn, wat eigenlijk al een groot deel van de week in ieder geval mensen in Berlijn in hun greep houdt. Want de bunker van Adolf Hitler, die staat op de nominatie om te verdwijnen. Leidt tot heel veel protest daar in Duitsland, omdat ja, het is wel gewoon een heel groot stuk geschiedenis wat daardoor verloren zal gaan. Als de plannen doorgaan, zou het ook betekenen dat die bunker namelijk voorgoed kan verdwijnen. Het is wat mij betreft ook wel echt iets wat we niet moeten vergeten. Wat heel veel impact kan maken als je daar ook bent. Als je in die geschiedenis duikt. Wat dat betreft, dus als je het mij vraagt. Ook als je het veel Berlijners vraagt. Onder een van die Berlijners is Joep de Visser. Woont al 10 jaar in Berlijn en is daar tourguide. En strijdt tegen die verdwijning. Joep, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik wil even goed duidelijk hebben voor iedereen die nu luistert. Want ik kan me voorstellen dat al een hoop mensen natuurlijk wel in Berlijn zijn geweest. Dat er een hoop beelden zijn gekeken in het verleden over die bunker. Over welke bunker gaat het precies? Is het die bekende Führerbunker of is het een andere?
1: Het gaat om een bunker onder een Neue Reichskanzlerei. Dat is een nieuw kantoor gebouwd voor Hitler in de tweede helft van de jaren 30. Het gaat dus niet om de Führerbunker waar Hitler zelfmoord heeft gepleegd.
0: Nee, dit is wel ongeveer in dezelfde buurt, hè?
1: Pardon, wat zei je?
0: Dit is wel daar in de buurt, toch? Nog steeds in hetzelfde kwartiertje een beetje.
1: Het is bij elkaar om de hoek.
0: Ja. Hey, en waarom is er precies sprake van verdwijning? Want het heeft er nu al minimaal 80 jaar gelegen, die bunker. Waarom zou die nu opeens weg moeten?
1: Een stuk van de bunker onder de Neue Reichskanzlerei is al weg. 60% zelfs.
0: Ja.
1: Dat heeft de Oost-Duitsers nog gedaan. In de eind jaren 80. Er is 40% nog voorhanden. Daar wilde de stad Berlijn nu bouwen. Woningen en kantoorruimte. En het gaat erom dat we die 40% nog kunnen bewaren.
0: Ah, het is echt puur door nieuwbouw staat dit eigenlijk een beetje op het spel.
1: Ja, en het interessante is, de nieuwbouw kan nog worden gebouwd met behoud van de bunker.
0: Oh.
1: Wat er van over is. Dan moeten er alleen kleine aanpassingen worden gemaakt. En de stad Berlijn vindt dat te veel moeite.
0: En waarom is het dan verder zo belangrijk voor zoveel mensen dat die dan helemaal blijft? Want dit klinkt toch als een oplossing?
1: Dat klinkt als een oplossing. Het zal alleen misschien een beetje bouwvertraging kunnen opleveren.
0: Dat is het enige probleem eigenlijk.
1: Eigenlijk wel.
0: Maar waarom is er dan sprake van volledige verdwijning als het bouwvertraging het enige probleem is? Wat, dan is het toch gewoon klaar zo?
1: Dat vind ik ook.
0: Maar toch moeten we strijden, zeg je?
1: Daar moeten we ons voor inzetten. Ja, dat doe ik namens een vereniging, Berliner Unterwelten, die onderzoekt ondergrondstructuren en bouwen in Berlijn.
0: Ja.
1: Dat doen we samen ook met de stichting verbonden aan het Holocaust Monument.
0: Het is helemaal geen onbelangrijk onderdeel van de geschiedenis ook, toch?
1: Pardon, wat zei je?
0: Het is ook helemaal geen onbelangrijk onderdeel van die geschiedenis.
1: Nee, inderdaad. In de bunker zou je een hele goede tentoonstelling kunnen maken over onderwerpen zoals het einde van de oorlog en de Volksstorm of de Slag om Berlijn. En propaganda, zowel door de nazi's als door de Sovjets. Ja, je kunt er heel veel mee doen.
0: Onderdeel van die organisatie, zei je, die dus veel meer ondergrondse verleden en ondergrondse geschiedenis van Berlijn als het ware naar boven haalt. Wat is er nog meer te zien in Berlijn wat onder de grond verborgen ligt nog? Want ik was er vorig jaar voor het eerst. Ik heb mijn ogen vooral omhoog gericht. En ook een beetje naar een bar vooral, heel veel. Lekker biertje drinken. Maar wat is er nog meer onder de grond te zien allemaal in Berlijn?
1: Biertjes drinken we zeker ook hier. Ondergronds zijn er heel veel bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, uit de Koude Oorlog. Ondergronds zijn er veel metrotunnels, soms ook stilgelegd en daar is ook van alles gebeurd. Ondergronds zijn er tunnels gegraven onder de Berlijnse muur.
0: Oh, wauw zeg.
1: Nou, er is gewoon heel veel te doen.
0: Ja, er zit zoveel ondergrondse geschiedenis nog in Berlijn. Dus eigenlijk is deze bunker vooral een superbelangrijk onderdeel van die Berliner Unterwelte.
1: Ja, dit zouden we heel graag willen gebruiken.
0: En met ons
1: ook de stichting verbonden aan het Holocaust Monument.
0: Ja, er is dus protest tegen het verdwijnen van deze bunker. Is dat in de vorm van een petitie? Hoe wordt dit protest uitgevoerd?
1: Nou, verwacht geen barricades en molotovpils.
0: Lijkt me een beetje contraproductief inderdaad.
1: Nee, maar dit zijn plannen die wij willen veranderen.
0: En kunnen wij daar ergens in helpen? Of kunnen wij iets ondertekenen om een grotere groep hiervoor te hebben?
1: Jullie kunnen naar een persconferentie komen op 11 augustus.
0: In Berlijn?
1: Ja, in Berlijn. Stuur dan een berichtje naar de vereniging Berlin Unterwelpen.
0: Dat wordt een beetje onhandig voor mij, denk ik. Maar goed, als je interesse hebt, dan kunnen we daar dus terecht.
1: Oké, ja, dat kan.
0: Joep, mag ik jou heel erg bedanken. Tourguide in Berlijn en succes met deze strijd.
1: Heel graag gedaan, bedankt.
0: Fijne middag, doei.
1: Doei.

0: Script op 3FM, The Man Who Can't Be Moved. Zometeen gaat hij er weer uit.
1: NOS op 3.
0: En hij zou zomaar voor jou kunnen zijn. Meld je nog even snel aan via de NPO Luisterapp om mee te spelen met woord voor woord. Jouw kans op 100 euro concertengoed. Het enige wat je moet sturen is jouw naam en de naam van je favoriete concertbuddy. Krijg je nu het laatste nieuws van Stef Bandstra.
2: Goedemiddag, ik begin met nieuws dat net binnenkomt. De UEFA dreigt met een boycott van het WK voetbal. Dat is volgens de BBC de uitkomst van het spoedoverleg van de Europese Voetbalbond. Aanleiding zijn de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino. Je hebt het misschien meegekregen. Hij wil een bedrijf gaan oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en wil daarvoor ook aandelen gaan uitgeven. Deze universitair docent maakt gehakt van die plannen. Hij vindt dat Infantino dollartekens in zijn ogen heeft.
3: Je hebt een rijkelijk leven, je gaat naar de beste 5-sterrenhotels. Ja, dat zijn dingen waar mensen, eens ze daarvan hebben kunnen proeven, ja, moeilijk afstand van kunnen nemen. Dus ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Als hij aan het hoofd gaat komen te staan van deze nieuwe entiteit, ja, dan kan hij dat luxueuze leventje, waarbinnen dat hij toch wel vrij veel macht heeft, kan hij dat lekker verder zetten.
2: Infantino zelf zegt dat het plan nog niet in beton gegoten is, maar dat het een democratisch proces is. Op Kreta zijn 250 Nederlanders geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand daar. Sunweb heeft die reizigers allemaal weggehaald.
4: Die zaten namelijk aan de zuidkant van het eiland, in Kreta, op Agia Galini. Die mensen zijn met transferbussen allemaal naar andere accommodaties op Kreta gebracht. Nou, op dit moment worden de eerste reizigers teruggebracht naar hun oorspronkelijke accommodaties. En dat duurt eigenlijk, ik verwacht dat eigenlijk rond 6 uur dat iedereen weer terug is.
2: De natuurbrand op Kreta is zo'n 15 kilometer breed. En meer dan 8000 toeristen op Kreta zijn inmiddels geëvacueerd. En hartelijk gefeliciteerd, want deze banger is jarig. Waar ga je?

0: eten wel, Sebastiaan.
1: Ik heb dit nog nooit gehoord.
0: Meen je dat?
1: Ben ik de enige?
0: Nou ja, het is kamelenteen van Barry Badpak. Ga ik je even bijpraten. Het is een begrip in Leiden en omgeving. Inmiddels 15 jaar oud, het duo. Net als hun hit, die is ook 15 jaar oud. Dat laat het duo zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Ze komen daarom nu met hun speciale snack. Ja, en hij heette, hoe kan het ook anders, de kamelenteen. En wat er precies in zit?
2: Ja, gehakt met kaas. En dan een beetje gepaneerd. En dan, het lijkt het uiteraard op een de hoef van een kameel. Ja.
3: Een soort van boomstammetje. Ken je dat? Dat vond ik vroeger altijd heel lekker. Toen dacht ik, ja, zoiets moet het een beetje worden. En er zit ham en kaas in.
2: Vond een flinke, machtige jongen, maar fantastisch. Dit wordt een nieuwe eierbal van Leiden.
0: Ja, hartstikke lekker. Misschien die snack is te vinden bij een lokale snackbar natuurlijk in Leiden. De kamelenteen is trouwens bedacht door het derde lid van de groep die in een slagerij werkt.
1: Jeetje, wat een verhaal dit.
0: Ja, joh.
1: Nou ja, verhaal als in, wat een openbaring dit voor mij. Ik had die gewoon...

0: 2,1 miljoen views inmiddels op YouTube.
1: Hè?
0: Ja, joh.
1: Nou, ik ga verhuizen naar Leiden, denk ik. Ik ga verhuizen naar Leiden. Het weer nog steeds.
0: In het zuiden en oosten vallen nu buitjes. Vanavond breekt op steeds meer plekken de zon door. Morgen een droge dag met veel zonneschijn. Het wordt max 29 graden.
1: Dank u. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Aantal files van 10 minuten of langer. Het is niet een hele dikke avondspits. Maar je staat vast op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. Een kwartier. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ook een kwartier. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Veendraai heb je 35 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar dicht. Verkeer richting Nijmegen volgt het beste Eindhoven-Os via de A67, A2 en de A4.

0: the Creator.
1: Lord.
0: Summer.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Antoine.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister vanaf maandag naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.
2: Lowlands,
0: we're done! 3FM.

0: Wake Me Up. Before You Go... Nee, Maar September Ends. Die. Sorry, dat gaan we niet meer doen.
1: Woord voor woord.
2: Woord voor woord.
0: 100 euro concertengoed staat deze week nog steeds op het spel in Woord voor woord. Er is nog geen snelste tijd neergezet. Dus, die 100 euro gaat er vandaag sowieso uit. Als Vincent, goedemiddag.
3: Hallo.
0: En Ben, goedemiddag.
4: Hey.
0: Als jullie samen uiteindelijk het woord in woord voor woord weten te noemen op de radio. Jullie kunnen dus 100 euro concertengoed winnen. Waar zou die 100 euro naartoe gaan, mochten jullie winnen?
3: Decibel.
4: Decibel, zeker.
0: Decibel. Nou, het zou zomaar kunnen. Oké, wat de bedoeling is in het spelletje is dat er dus zometeen een woord geraden wordt. En normaal gebeurt dat eerder in de week en dan wordt er een tijd neergezet. En dan moeten jullie nu die tijd verbeteren. Die tijd is nog niet neergezet. Stel, jullie raden het woord, dan winnen jullie dus sowieso die 100 euro concertengoed. Stel, jullie raden het woord niet, dan winnen jullie sowieso niet 100 euro concertengoed. En wordt één van de luisteraars van 3FM op dit moment misschien wel blij gemaakt met die 100 euro. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ga ik natuurlijk pas vertellen als jullie niet winnen. Zal ik het spelletje nog even één keer uitleggen?
3: Ja, dat mag.
0: Alright. Vincent, jij hebt net achter de schermen een woord van mij gekregen. Jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om dat woord aan Ben uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Ben een hint omtrent dat woord te geven. Dus zorg dat je snel associaties maakt om Ben de juiste richting in te duwen. Mag niet een deel van het woord zijn, geen vertaling, geen meervoudsvorm. En elke keer als jij dan een hint hebt gegeven, doet Ben een poging om het woord wat jij hebt gekregen te raden. Pas als Ben een gok heeft gewaagd en die gok is fout, mag jij een volgende hint geven. Als die fout is, hoor je trouwens dit. Dat is handig om te weten natuurlijk. Dus snel en slim denken is belangrijk. Want woord voor woord komen jullie samen misschien wel bij die 100 euro concertengoed. Oftewel, als jullie hem raden, hebben jullie die 100 euro concertengoed. Zijn we er klaar voor, mannen?
3: Jazeker.
0: Dan gaat de tijd nu in.
3: Speeltuin.
0: Ben, hallo?
3: Speeltuin.
4: Limerick.
0: Wat zei je, Ben?
4: Limerick.
0: What the fuck? In één keer goed, jongens!
4: Nee! What the fuck? Holy shit!
0: 100 euro gezet, oftewel jullie gaan lekker naar Decibel!
3: Toch goed op elkaar ingespeeld dan.
0: Lekker jongens.
4: Wij zijn synchroon, wij kunnen dat.
0: Het is niet normaal. Gefeliciteerd, hè.
4: Oh, super. Oh, super.

0: Makers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de

0: duiken we zometeen weer in de heerlijke zomerse wereld van zomertijd. Jij bepaalt welke zomertrek er zometeen gedraaid wordt op 3FM. Eerst het laatste nieuws, die krijg je, dat krijg je, excuus, van Stef Banstra.
1: Ja, hey Sebastian, goedenavond. Als FIFA-baas Gianni Infantino zijn omstreden plannen doorzit, gaat Nederland voorlopig niet naar het WK. NOS op 3. En alle andere landen in Europa ook niet. Infantino wil een apart bedrijf gaan oprichten dat de commerciële activiteiten rond het WK-voetbal gaat beheren. En veel voetbalbonden vinden dat plan maar niks, omdat het voetbal op die manier te commercieel wordt. En ook lijkt het gewoon een manier te zijn van de FIFA-baas om zelf langer aan de macht te kunnen blijven. En dus kiest de Europese bond UEFA nu voor een WK-boycott. En dat is ongekend, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Ja, dit is meer dan groot nieuws. Dit is historisch. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van het voetbal. Gewoon een boycott van alle evenementen die FIFA organiseert. Blijkbaar heeft Infantino zijn hand overspeeld.
1: Ja, sommige dingen zijn simpelweg te belangrijk om te verkopen, zegt UEFA. Ander nieuws dan. Fruit wordt deze herfst een tikkeltje duurder vanwege de droogte in Europa. Dat zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen persbureau ANP. Doordat het droog is, worden de vruchten kleiner en is ook de oogst minder groot. En dus moeten we ook meer gaan lappen. De organisatie zegt dat de kwaliteit van het fruit wel goed is, doordat de zon veel schijnt. Volleybalster Celeste Plak stopt ermee. Ze zegt op haar Instagram dat de tijd is aangebroken, dat vrijheid belangrijker is dan haar carrière. Plak speelde meer dan 400 interlands voor Oranje en ging 2 keer naar de Olympische Spelen toe. In 2019 won ze de Champions League. De volleybalster Plak zegt verder dat ze trots is op het feit dat ze de eerste zwarte vrouw is die voor het Nederlandse team heeft gespeeld. En een bodemprijs instellen voor een festival of concertticket. Het kan sinds kort op Ticketswap. Ja, zo'n bodemprijs moet dan voorkomen dat tickets spotgoedkoop worden doorverkocht. De directeur van de Vereniging van Nederlandse Poppodia is er blij mee.
3: In beginsel vinden wij dat wel een goed idee. Ik zou liever hebben dat dat voor alle tickets die op Ticketswap verhandeld worden zou gebeuren.
1: De nieuwe functie op Ticketswap viel afgelopen weekend al op tijdens Milkshake in Amsterdam. Want vorig jaar lukte het duizenden bezoekers nog om voor de helft van de prijs een tweedehands ticket te scoren. En nu begon het goedkoop ticket bij €70, terwijl de echte aankoopprijs €85,50 was. Het weer in het zuiden en oosten nog wat buikjes, maar in de loop van de avond breekt op steeds meer plekken de zon door. Morgen droog, vaker zon, max 29 graden.
0: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. A9 Amstelveen Alkmaar voor Beverwijk Oost een kwartier. A12 Arnhem Duitse grens voor de Duitse grens 11 minuten. En de A73 Maasbracht Nijmegen voor Venray 20 minuten vertraging door ongeluk is de weg daar dicht. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. 3FM.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: Stel, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ja, ook zo gek van Bibi Rexha de hele tijd. Nou, zometeen bepaal jij gewoon wat er op de radio is in een nieuwe editie van Zomertijd. Komt eraan binnen nu en 3,5 minuut. Eerst Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart.

0: Bronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Nou, misschien in alle zomermiddagshows tot nu toe de minst zomerse dag. Maar qua temperatuur is het nog wel aangenaam. Hoe is het bij jou, Ocean?
2: Ja, wel lekker. Bij mij schijnt de zon gewoon.
0: Hé? Waar ben jij?
2: Ja, Zoetermeer, daar schijnt de zon.
0: Daar ga ik niet naartoe. Dat gaat mij echt te ver. Sorry. Hey, goedenavond, Ocean. Welkom in zomertijd. Ben je al op vakantie geweest? Gaat het nog op vakantie aankomen?
2: Nee, ik ga lekker niet op vakantie. Ik blijf lekker thuis.
0: Heerlijk toch? Wel even vrijgenomen, toch?
2: Ja, ik heb nu vakantie, schoolvakantie.
0: Oh, nog beter. Nog beter, man. Hey, jij bent helemaal ready om tegen mij te strijden in zomertijd.
2: Jazeker.
0: Oké, er staan twee menus zometeen tegenover elkaar. Menu A en menu B. Eén daarvan kan maar de oven in. Dat bepaalt de rest van 3FM Luisteren in Nederland op dit moment via de NPO Luisterapp. Is een poll opengezet met daarin menu A. Die is voor mij, laat ik als eerst even horen. Is een track die ik eigenlijk een beetje onderbewust in mijn zomerlijst heb gezet. En als hij dan toch voorbij komt in de auto met het raampje open, met de wind door je haren. Ook als je net naar de kapper bent geweest, kan dat gewoon namelijk. Denk je toch, ja, het is eigenlijk gewoon een zomertrek.
3: En nu,

0: Paul, My Favorite Waste of Time. Nu denk ik, Ocean, dat ik een groot probleem heb. Als ik ook kijk hoe hoog de track van jou stond in gisteren. In de 3FM Top Mega hitte. En als ik ook kijk hoe vaak deze stiekem al wordt aangevraagd in zomertijd. Wat heb jij gekozen voor menu B?
1: Nou, ik heb Summer Jam aangevraagd. Omdat ik dacht van, ja, het is lekker weer. Ja, maar dat valt ook wel mee.
0: Nou, ik hoorde net dat in Zoetermeer de zon scheen, maar goed. Summer Jam van de Underdog Project, minuutje B.

0: Ocean, dit?
1: Ja, zeker.
0: Maar hoe lang,
1: hoe lang hebben we
0: Owen Paul al niet gehoord? Ik denk dat ik stiekem ook nog wel een kleine kans heb om te winnen. Maar goed, dat bepaal jij niet, dat bepaal ik niet. Vanaf nu zijn de stembussen geopend. In de NPO Luisterapp kun je stemmen. In de chat van 3FM zie je een poll voor je klaarstaan. Met daarin menu A en menu B. Ocean, blijf even hangen, spreek ik je zo weer, oké?
1: Yes, tot zo.
2: Alright. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: op 3FM.
1: Ik wil even zeggen, stemmen via een berichtje in de NPO Luisterapp, dat telt niet. Alleen via de poll. Ik zie je wel voorbij komen, Sabina. Ik zie je wel voorbij komen, Thierry. De poll is het enige dat telt. Menu A of menu B?
2: Yes, Lord. Dit is onze nieuwe single.
3: Nieuw. Nieuw on 3FM. Sef, de laatste zomer. Met 3FM ontdek je nog.

0: and Girls, hoor je bij 3FM.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Ocean, je bent er nog.
2: Ja hoor, zeker, zeker.
0: Alright, alright, alright. Je deed mee met zomertijd, oftewel mijn menu A tegenover jouw menu B. Eén daarvan kan maar in de oven geschoven worden. We hebben hier zo'n heel klein combi-magnetronnetje, namelijk bij 3FM. Daar kunnen niet twee menus tegelijk in. Daarom bepaalt de rest van 3FM Luister Nederland via de NPO Luisterapp tot aan nu, want nu zijn de stembussen gesloten. Wie er met de winst vandoor gaat, wie de meeste stemmen krijgt. Mijn menu A was Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Wat had jij als menu B gekozen, Ocean?
2: Ja, Summer Jam van de Underground Project.
0: Oei, wat een ontzettend goede keuze als het gaat om zomerplaten in zomertijd. Zullen we maar snel verschakelen naar een van de winnende stemmers via de telefoon?
2: Ja, laat het dan maar doen.
0: Sabina, wie heeft er gewonnen?
3: Meneer B, Summer Jam.
0: Hoppatee, gefeliciteerd, Ocean.
4: Get on the floor. Put your hands up.

0: Eerst het laatste nieuws, Stef Banstra.
1: Goedenavond, een flinke schok in de Europese voetbalwereld. Want alle Europese landen boycotten voorlopig de WK's. Ze zijn hartstikke boos vanwege de plannen die FIFA-baas Gianni Infantino in het geheim heeft voorbereid. Hij wil een extra bedrijf gaan oprichten dat de commerciële rechten van het WK moet gaan beheren. En de UEFA ziet het als een manier van de FIFA om zichzelf en vrienden te verrijken over de rug van de sport. Deze onderzoeksjournalist denkt dat de FIFA vanwege die boycot nu wel moet terugkrabbelen.
2: Ja, als Europa zijn landenteams niet afvaardigt naar het toernooi. In 2027 is het WK voor vrouwen. Dan doet Europa niet mee. 7 van de 8 kwartfinalisten tijdens de laatste WK waren Europees. Dus ga maar als FIFA dan proberen je geld te verdienen met een WK zonder Europa. Veel succes.
1: In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van de deportatie van Joodse Rotterdammers onderbroken door demonstranten. Ze waren tegen de komst van de Israëlische ambassadeur en riepen leuzen tijdens zijn speech. En korte tijd later ging de herdenking wel weer door. En het is de talk of the town in Emmeloord in Flevoland. In het centrum daar is sinds kort Robbie te vinden. Een jongeman die op geheel eigen wijze het evangelie predikt.
3: Vreesachtige, de ongelovigen, de gruwelijke, de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars en afgodendienaars en alle leugenaars is hun deel in het poel die daar brandt van vuur en zwavel. Het welk is de tweede dood. Emmeloord, dat is misschien een vervelende, nare, ernstige, misschien wel een pijnlijke boodschap op deze middag.
1: Ja, voor deze Emmeloorders in elk geval wel, want ze horen dit terwijl ze lekker even een ijsje halen of even naar de Wibra gaan in de winkelcentrum De Lange Nering.
4: Nou ja, misschien is het ergens wel goed dat hij het doet, maar misschien, ik vind het zelf ook wel een beetje heftig. Want ik denk persoonlijk niet dat dat de manier is om het geloof zeg maar over te brengen.
5: Hij blijft me doorgaan, hij blijft me aandringen, hij duwt folders in je handen. Hou ik niet van. Weet je? Dus bij mij is het gewoon een eikel.
6: Als je het kaartje niet van hem aanneemt, dan wenst hij je naar de hel. Of dan over homo's had hij toen ook heel veel te schreeuwen. Ja, dat vind ik gewoon. Ja, laat iedereen gewoon elkaar in de waarde. En ook de mensen die dan nou, homoseksueel zijn in dit geval. Waarom moet je dan zo tekeer gaan? Waarom moet het zo heftig?
1: Ja, maar kritiek of niet, straatprediker Robbie blijft er gewoon mee doorgaan. Want hij gelooft in zijn zaak.
3: Ik geloof mensen zijn verblind. Mensen zijn verblind. En daarom vinden ze het vervelend dat het wordt gepredikt. Het gaat niet om de hardheid. Het gaat niet om het luid zijn of om het schreeuwerige. Het gaat echt om de inhoud van de boodschap, zeg maar.
1: Nou, ondernemers in Emmeloord zien Robbie liever gisteren dan vandaag vertrekken, want ze hebben al een paar keer de politie gebeld omdat de straatprediker hun klanten wegjaagt. Maar de politie kan natuurlijk niet zo heel veel doen.
7: Zal wel een gezellige gozer zijn op een speeddating.
1: Dat weet je nog, Stef. Vanavond breekt op steeds meer plekken de zon door. Morgen een droge dag met vaker zon dan vandaag. Het wordt max 29 graden.
0: Dankjewel. Dan nog één file van 10 minuten of langer op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Venray heb je 11 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar dicht. Omrijden via Eindhoven.

0: kopen van consoles waar je nog met een disc je games kan laten uitlezen. Wat natuurlijk ook weer handiger is. Scheelt opslagruimte. Je hebt natuurlijk ook nog een hele grote collectie van vroeger staan. Wil je nog wat mee kunnen doen? Maar nu zit er ook nog een staartje aan. In de studio, digitaal dan weliswaar. Martin Verschoor van ID Tech. Hoi Martin.
1: Hey, goeie avond alweer.
0: Hallo. Snel. Ik zag namelijk voorbij komen vanochtend, volgens mij vanmiddag, dat er iets van een soort van boycott nu georganiseerd wordt vanuit gamers van PlayStation naar PlayStation 2. Heeft dat direct hiermee te maken?
1: Ja, zeker. Gamers spannen samen, want ze zijn het helemaal zat. Want sommige mensen, sommige videogamespelers willen gewoon iets fysiek in handen hebben. Jij als muziekliefhebber wil misschien ook wel gewoon een fysieke plaat gewoon in je handen hebben. Je zet je in de kast, dan kan je af en toe even doorheen neuzen, kan je naar kijken. Af en toe even ruiken aan het karton. En dat hebben gamers ook, want ze zijn gewoon bang dat Sony straks zegt van hey, hartstikke leuk dat je die videogame hebt gekocht, maar niet genoeg mensen spelen het meer. We trekken gewoon de stekker eruit. En dat hebben we onlangs ook al zien gebeuren op PlayStation met een aantal films. Ze hadden namelijk ook een filmdienst en daar werden gewoon ineens 100 films offline getrokken en die konden gewoon niet meer gekeken worden. Ook al hadden mensen daar gewoon €15 voor betaald, ze hadden zoiets van, ja, die licenties die zijn niet meer geldig. Ja. Dus ja, jammer joh, pech.
0: Dus die boycott lijkt een beetje te komen uit een soort van angst om ook een beetje de controle te verliezen over die geliefde console.
1: Ja, zeker weten. Want bij Sony hebben ze zoiets van, het grootste deel van de mensen die kopen de games nu al digitaal. Dus nu is het moment wel om hem volledig digitaal te gaan. Ja. En als je het bedrijfstechnisch bekijkt, dan snap ik ze ook wel. Want ze pakken gewoon flink meer marge als ze gewoon alles volledig digitaal gaan verkopen. Maar die gamers hebben zoiets, ik wil een game kopen. Als ik er klaar mee ben, wil ik er zelf controle over hebben. Dus wil ik hem misschien uitlenen aan een vriend, misschien daarna doorverkopen. Ja, dat soort dingen kunnen straks allemaal niet meer.
0: Ik heb zelf een Xbox. Ik heb een Xbox zonder disc laser. Dus ik moet ook alles via de downloads doen. Wat wel onhandig daarmee is, is natuurlijk de opslagruimte. Dus als je dan bijvoorbeeld GTA 6 wil gaan downloaden eind dit jaar, dan moet er heel wat opslagruimte bijgekocht worden met een hele dure disc in mijn geval. Is dat ook een belangrijk onderdeel van dat disc games nog steeds zo ontzettend populair zijn?
1: Dat niet alleen. Wat we afgelopen week ook al merkten, PlayStation Network was even een aantal uren offline. Je kon meteen helemaal niks meer. En wat ik ook merk, niet alleen wij maken ons een beetje zorgen, maar ook jonge gamers, als je af en toe ziet hoe zij met hun accounts omgaan. Ik krijg regelmatig DM's van, hey, ik ben mijn wachtwoord vergeten, ik kom mijn account niet meer in, wat moet ik nu doen? Ja, als je straks 60 games op hebt staan, die kan je straks niet meer spelen als je je wachtwoord bent vergeten. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je dat allemaal even netjes opschrijft. Maar het is ook 2026, we hebben niet alleen niet alleen 's avonds je deur op slot doen, je moet ook je accounts goed beveiligen, want we hebben nu te maken met cybercrime. Regelmatig worden er ook accounts gehackt. Ja, dat is gewoon vervelend als je dan ook ineens je hele database en games kwijt bent.
0: Dat heb ik ook nog niet eens aan gedacht. Neem even mee naar november dit jaar, want dan gaat GTA 6 uitkomen. Ik heb een tijdje, de afgelopen maanden, zitten nadenken van, nou, misschien dat ik speciaal voor die release van GTA 6 een PlayStation wil gaan aanschaffen. Is natuurlijk wel op sommige gebieden, vooral visueel, net iets mooier, net iets beter dan Xbox. Het wordt een grote switch, dat weet ik. Is daar nu iets om rekening mee te houden bijgekomen met deze overgang, met de eventuele boycott, met de onrust die daar heerst? Moet ik ergens op letten in die aankoop de komende tijd?
1: Nou ja, GTA 6 kan je sowieso alleen maar digitaal aanschaffen. Dus wat we wel slim hebben gedaan, ze hebben de pre-orders van GTA 6 hebben ze gestart 2 weken voordat ze deze aankondiging maakten. Dat ze volledig digitaal zouden gaan. En voor de mensen die geen idee hebben wat GTA 6 is, dat gaat de grootste entertainment release van de komende 10 jaar zijn. Ja. Ook al staat Michael Jackson op uit de dood en dropt een nieuw album, het gaat niet zo groot zijn als de release van dit. Dat wordt echt gigantisch. Dus iedereen en zijn moeder heeft GTA 6 al digitaal gepre-orderd. En daarna dacht PlayStation, oké, dit is het moment. We gaan volledig digitaal. Want mensen hebben toch al die GTA 6 game digitaal gekocht. Ze zijn er straks aan gewend. Ze willen niet meer anders. Dus dat dachten zij. En moet jij ergens rekening mee houden? Nou ja, Je kan een petitie starten, je kan meedoen aan die boycott van straks. Want mensen gaan vanaf 23 augustus een week lang offline op PlayStation. Willen ze niet meer op de PlayStation gaan spelen om PlayStation te laten merken van hé, wij zijn hier ook, we zijn hier niet mee eens. Maar dat gaat nul impact hebben. Ze hebben de beslissingen al genomen. Alles wordt digitaal.
0: Dus die boycott kan beter eigenlijk een beetje afgezegd worden, zeg je eigenlijk.
1: Nou ja, het gaat ze gaan het niet merken. Er zijn 125 miljoen actieve spelers op PlayStation. Er gaan er misschien een paar duizend gaan eraan meedoen. Ja, dat is echt een druppel op een hete plaat. Dat gaat helemaal niks doen.
0: Oké, nou dan hoef ik me in ieder geval ook niet zo heel veel zorgen te gaan maken. Dan gaat het allemaal vanzelf alweer goedkomen. Martin Verschoor van IDTech, dankjewel in ieder geval, hè.
1: Jo.
0: Nieuwe muziek op 3FM van Philippe.

0: over hoorde je bij 3FM. In de studio Andres Odijk.
1: Zo,
0: Mr. Avondshow.
1: Ja, lekker gaan we zo meteen die toeter weer bestijgen.
0: Ja, ja, lekker.
1: Maar dat is natuurlijk jargon in de radiowereld. Vandaag hoorde ik jargon. Ik was bij een broodjeszaak. En ik weet niet of er mensen in de horeca zijn die dit herkennen. Maar ik zit met mijn vader te lunchen. En ik hoor op een gegeven moment iemand heel hard zo. We zitten echt in een pittoreske omgeving. Mooi in Den Haag, in het zonnetje. Mijn vader en ik hebben over de kwesties in het leven. En in één keer hoor ik zo'n vrouw. Achter! Achter!
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik schrok me helemaal. De pleuris alsof de Duitsers binnenvielen.
0: Heb jij nooit in de horeca gewerkt?
1: Jawel, 2 weken. En toen,
0: en toen ben je ontslagen omdat je achter niet wist.
1: Nee, ik werkte in de spoelkeuken, dus ik was gewoon als afwasser. Ik was 15 of zo. Maar ik schrok, ik dacht, wat is dit voor rare term?
0: Nee, het is voor bijvoorbeeld mensen in de bediening, maar ook mensen in de keuken. Gewoon als je iets vast hebt, als je niks vast hebt, als je achter iemand langs wilt,
1: ja,
0: die bijvoorbeeld aan het bukken is of aan het snijden is, of gewoon ergens mee bezig is of ergens staat, dan laat je even weten door in principe redelijk zo subtiel mogelijk, gepaste omgeving te zeggen, achter. Want dan loop je dus achter diegene langs. Als jij links van iemand langs gaat lopen, zeg je dus links, rechts, voor. Dat moet je altijd een beetje zeggen in de horeca als personeel zijnde. Nou, aan je collega's. Want dan bots je niet tegen elkaar op.
1: Nou,
0: wat weer voor zorgt dat er geen bier op de grond ligt of allemaal messen in anders voeten vallen.
1: Maar dan kan je dat toch ook gewoon zeggen van, yo pik, ik loop even langs. Maar dit was echt achter!
0: Ja, dat is Den Haag. Dat is Den Haag, hè. Over Den Haag gesproken, hoe is het met de keuze voor een nieuwe woonplaats?
1: Oeh, nou, ik heb echt af en toe.
0: Want dat wordt of Den Haag of Rotterdam.
1: Of Rotterdam,
0: toch?
1: Ja. Ik heb echt zitten huilen bij de gedachte dat ik dus een soort van gedwongen moet verhuizen uit Utrecht, omdat ik dat gewoon niet kan betalen. Maar ik was vandaag in Den Haag en toen dacht ik, nou, het heeft ook wel iets leuks. En namelijk de snelweg terug. Oeh. Nee, het is wel een andere stad. Dat merk je echt aan alles.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, ik denk dat dit huis net iets te duur is. Kleine 200.000 euro boven het budget. Ik ga wel een bod uitbrengen.
0: Zoals Hugo de Jonge zou zeggen, heb je al gedacht aan een rijke vriend?
1: Ja. Nee, die keur nam niet op.
0: Achter! Boven. Zeggen achter. Want dan loop je dus achter diegene langs. Als jij links van iemand langs gaat lopen, zeg je dus links, rechts, voor. Dat moet je altijd een beetje zeggen in de horeca als personeel zijnde. Nou, aan je collega's. Want dan bots je niet tegen elkaar op.
1: Nou,
0: wat weer voor zorgt dat er geen bier op de grond ligt of allemaal messen in anders voeten vallen.
1: Maar dan kan je dat toch ook gewoon zeggen van, yo pik, ik loop even langs. Maar dit was echt achter!
0: Ja, dat is achter! Dat is Den Haag, hè. Over Den Haag gesproken, hoe is het met de keuze voor een nieuwe woonplaats?
1: Oeh, nou, ik heb echt af en
0: toe. Want dat wordt of Den Haag of Rotterdam,
1: of
0: toch?
1: Rotterdam, ja. Ik heb echt zitten huilen bij de gedachte dat ik dus een soort van gedwongen moet verhuizen uit Utrecht, omdat ik dat gewoon niet kan betalen. Maar ik was vandaag in Den Haag en toen dacht ik, nou, het heeft ook wel iets leuks. En namelijk de snelweg terug. Oeh. Nee, het is wel een andere stad. Dat merk je echt aan alles.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, ik denk dat dit huis net iets te duur is. Kleine 200.000 euro boven het budget. Ik ga wel een bod uitbrengen.
0: Zoals Hugo de Jonge zou zeggen, heb je al gedacht aan een rijke vriend?
1: Ja. Nee, die keur nam niet op. Achter! Bovenop!
0: En die keur is ook helemaal niet rijk, dus dat scheelt.

0: in Den Haag. En toen dacht ik, nou, het heeft ook wel iets leuks. En namelijk de snelweg terug. Oeh. Nee, het is wel een andere stad. Dat merk je echt aan alles.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, ik denk dat dit huis nou, net iets te duur is. Kleine 200.000 euro boven het budget. Ik ga wel een bod uitbrengen.
2: Zoals Hugo de Jonge zou zeggen, heb je al gedacht aan een rijke vriend?
0: Ja. Nee, die keur nam niet op.
2: Achter! Ah. Bovenop! En die keur is ook helemaal niet rijk, dus dat scheelt.

0: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, styladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
8: All right, het is weer avondshowtijd. Zometeen Imagine Dragons. Zullen we eerst het nieuws doen?

0: Het is exact 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: 3FM. Andres Odijk.
4: Kijk, ik ken het woord papi vooral van een track uit Busy, maar er is nog een andere artiest met een B die daar een waanzinnig liedje over heeft gemaakt. Wie dat is, hoor je na Eyes Closed.

0: Topic maakte Sorry Papi. Dat deed hij samen met Becky G. Vanavond nog €50 te winnen. Andres. Vertel je zo meteen hoe?
1: Hey, Andres. Biertje.
2: Wepa Woerdijk.
3: Wepa Andres.
0: Ik ga je vanavond nog uitleggen hoe je die €50 kan winnen. Ik wil eerst even tegen je zeggen dat het sowieso een super... Ja, mag ik het zeggen? Gewoon een ordinaire show, vol met dingen die je kan winnen. Nee, maar het is echt, we zijn een soort liefdadigheidsinstelling vanavond. Ik heb dingen voor je liggen met een soort Oprah Winfrey. Ik moet er vanaf en ik zweer het je, je wil het pakken. Ga ik je vanavond over 40 minuten allemaal meer over vertellen. Ook is de uitslag van de avondstreek. De avondstreek is een lijst die ik bijhoud. En daarin kijk ik hoe vaak je luistert naar dit radioprogramma. Ben je er nou het vaakst bij binnen de maand, stuur je elke dag even een berichtje heen en weer. Dan win je dus een vers gemaakte pot sambal. En die uitslag is al over 5 minuten.
4: Hey yo, hey yo, this is my new single. And you're listening to my new single. Nieuw op 3FM.
5: Sambar. My body isn't ready.
6: Met 3FM ontdek je nog.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: Er is geen ramp met hem gebeurd, maar als je googelt... yo, waar is George Ezra? Dan krijg je een heel lief zoekresultaat. Want hij is vader geworden een tijd geleden... en is eventjes uit de schijnwerpers gestapt. Doet het wat rustiger aan met het maken van muziek. En is dus misschien minder in the picture. Nou, niet in mijn algoritme.
1: Met 3FM ontdek je nog...
0: Budapest hoor, had ik voor je in de avondshow van 3FM. Zullen we alvast even vooruitblikken op aanstaande zaterdag? Dan is de World Pride Party in Amsterdam. En daar komt een superster op af. Namelijk niemand minder dan, nou ja, hoe oud is ze? Ik wilde bijna zeggen fossiel. Nou, dat mag ik best wel zeggen. Want ze is denk ik ouder dan mijn ouders bij elkaar. Madonna, maar ze klinkt nog als een raket. Hoor maar.

Nou ja, ze doet dat goed hoor, Madonna. Op haar leeftijd nog. En dan ook met supersterrenwerken van nu. Weet je wel, Sabrina Carpenter. Ze maakte Bring Your Love, allemaal onderdeel van grote parade. Madonna is onderweg naar Amsterdam. Daar kan je haar bespotten. Of sorry, daar kan je haar spotten aanstaande zaterdag tijdens de Pride. Ik zie heel veel spanning in de app van NPO Luister. En dat snap ik. Ik zie onder andere een berichtje van, even kijken, Daniel. Die zegt, wow, krijgen we zometeen de uitslag van de avondstreek? Ja, binnen nu en 5 minuten weet je of jij de gelukkige winnaar bent van een pot zelfgemaakte sambal olie.

0: beetje power en vrolijkheid jouw kant op. Donderdagavond met Role Model en Sally When the wine runs out. Nou, zoals je hoort, bij mij nooit. Oh jongens, ik vind het zo'n spannend moment. Dit is namelijk het moment waarop ik de winnaar bekend ga maken van de avondstreak.
1: Andres avondstreak.
0: Werkt als volgt, eigenlijk net als op Snapchat. Ik wil elke dag een berichtje met je uitwisselen. Dan krijg je een streak. En heb je nou aan het eind van de maand de langste, dan win je een pot zelfgemaakte sambal. Ik wil eerst even zeggen dat ik het heel leuk vind dat Ian, Gabriella, Frits, Jimmy, Lorenzo, Lucas, Mino, die vandaag opa geworden is, Monique, Noor, Ray en Roelof, er echt bijna elke dag bij zijn geweest deze maand. Ik vind het super gezellig. Join vooral als je nu voor het eerst luistert. Maar er kan natuurlijk maar één iemand winnen en die gaan we nu bellen. Pot zelfgemaakte sambal komt jouw kant op, is nergens te koop, alleen te winnen in deze radioshow. Goedenavond, u spreekt met Andres 3FM.
2: Hallo.
0: Hallo. Spreek ik met Amy?
2: Je spreekt zeker met Amy.
0: Amy! Jij wint een pot zelfgemaakte sambal. Jij bent deze maand het vaakst ingecheckt bij de avondshow.
2: Nou, dat is echt fantastisch.
0: Je hebt zo goed als geen enkele dag gemist. Dat is crazy, Amy. Hoe heb je dat gedaan?
2: Bloed, zweet en tranen. Door weer en wind.
0: Nee, ik vind het oprecht heel leuk dat je zo vaak luistert naar het radioprogramma. Heb je ook dan nog tips? Moeten er dingen anders? Want je bent er elke avond bij.
2: Ik heb elke avond een wekker gezet om 7 uur.
0: Oh, dat is toch echt... Dat was een super tactiek. Daarmee maak je het ook wel makkelijker voor de mensen van volgende maand. Want ja, misschien gaan deze tactiek nu ook wel overnemen.
2: Ja, dat is waar. Maar ik gun het anderen ook wel, vind
0: ik. En dit is dus lief. De kaarten worden vanaf maandag opnieuw geschud. Maar Amy, jij bent deze maand de avondstreek winnaar!

0: Daar kan maar één producer, één DJ voor zorgen. Het ook nog eens de mega-hit te pakken deze week. Dus lekker veel dansen. Met Silva Bampa. En On Tonight. Exact 24 uur geleden had ik Sharon en Daniel aan de telefoon. Ze speelden mee met een spel waarin je 50 euro concertkoet kan pakken. Elke dag, omdat ik weet hoe mokerduur concerten zijn. Dat vind ik gewoon echt heel erg. En daarom kan je hier in dit radioprogramma rond 7:15 altijd kans maken op concertengoed. Nou is het ding, ik vraag altijd als laatste vraag, kom je morgen weer? Zullen we heel even luisteren hoe dat gisteren ging met Sharon en Daniel? En dan de laatste vraag, Sharon en Daniel, komen jullie morgen weer?
1: Ja.
0: Ja! Hey, dit was easy peasy lemon squeezy, toch?
1: Ja, joh.
2: Achteraf wel, zeker.
0: Sharon vond het een beetje spannend, dus ja, ze schakelde hulp in van haar vriend Daniel. Dat is niet verboden. Het enige wat verboden is, is verkeerde foute antwoorden doorgeven. Dus zometeen spreek ik ze weer. Ze gaan namelijk kans maken op vanavond 100 euro. Of dat lukt, hoor je na muziek van Coldplay.

0: Sam en Houdini. Sharon, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Daniel, goedenavond.
2: Hey.
0: Jullie willen kans maken op vanavond 100 euro. Concerten goed. Gisteren is goed bevallen dus.
1: Ja, zeker.
0: ik heb weer 5 vragen voor jullie liggen. Het concept is als volgt, die moeten allemaal goed zijn. De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Dan zeg je ja, als je maandag wil spelen voor 150 euro. En je zegt nee, als je denkt, oké, wij cashen uit en we pakken die 100 euro. 1 verkeerde vraag en je ligt uit het spel. De vragen gaan over algemene kennis en ook over lievelingsartiesten. Daniel, wat zijn je lievelingsartiesten?
2: Ik heb niet per se lievelings. Ik luister alles wel zo'n beetje afhankelijk van de mood.
0: Oké, en Sharon, Sommieu, is dat jouw lievelingsband dan?
1: Sommieu, ja, vind ik ook leuk.
0: Kijk, ja. Daniel, je bent ook nog eens fan van True Crime.
2: Zeker.
0: Dus laten we gewoon gaan beginnen. Jullie durfden het niet alleen te spelen. Tot nu toe is dat goed gegaan. Maar gaat dat vandaag de zegel verzegelen? De eerste vraag die gaat over Sommieu. Uit welke stad komen zij?
1: Den Haag.
0: Den Haag is goed. Dan een vraag over True Crime. Wat is de voornaam van de platenproducer die in de Showbiz Moord podcast centraal staat?
1: Dat weet ik niet.
0: Dan zou ik hem passen. Dan, hij is nu op vakantie, maar je hoort hem normaal in de ochtendshow samen met Jamie. Wat is zijn voornaam? Wie bedoel ik?
1: Wie weet je dan?
2: Jamie en...
0: Zijn achternaam is Speelman.
2: Wijnand.
0: Ja, dan hoeveel is 12 plus 12 min 4?
1: 20.
0: Dat is goed. Dan, jullie gaan naar Hunterpop over een paar weken. Staat Direct daar wel of niet op het podium?
2: Wel.
0: Klopt. Dan gaan we terug naar True Crime. Daniel, dit is toch voor jou. Hoe heet die platenproducer die in de podcast de Showbiz Moord centraal staat?
2: Showbiz Moord.
1: Nee, die andere.
0: Laar,
2: met iets met Laar.
0: Ja! Oh nee!
1: Bart van
2: der
1: Laar!
2: Bart van
0: der
2: Laar!
0: Ja! Ja, jongens.
1: Weet je ook alweer?
0: Ja, Bart van der Laar. Jullie hadden het goed. Daarmee wil ik jullie feliciteren. Maar het was buiten de tijd. Maar wat hebben jullie spannend gemaakt?
1: Oh man.
0: Dankjewel voor het meedoen en probeer het over een maand gewoon nog een keer, oké?
1: Ja, joh.

0: Het WK-anthem van Shakira en Burna Boy. Zij maakt het Die Die.
1: Straks bij Andres.
0: Ga ik je vertellen wat je kan winnen binnen nu en 30 minuten. En geloof me, dit is echt iets wat iedereen wil. Of je nou 8 bent, 80 of 18.
2: Oeh.

0: Ronald.
1: Hoi.
0: Hoi. Je spreekt met Andres van 3FM. Wat stuur je mij daar net door in de luister-app?
1: Ja, dat het weer Cliffhanger à Go-Go is deze avond.
0: Kan je niet meer aan de spanning?
1: Nou nee, maar het is elke keer... dan hoor je over 5 minuten. En een kwartier later hoor je het een keer. Ja. Over 50 minuten, nou is het volgend uur.
0: Ja.
1: En er zijn ook mensen die wel eens wat dingen aan het doen zijn en die erop wachten.
0: Ja, maar kan dat niet helemaal verwachten? Ik bedoel, je bent toch niet aan het opereren nu?
1: Nee, ik ben wel aan het werk.
0: Oké, zal ik je dan vertellen? Ik heb zo meteen... hoe lang heb ik reclame? 1 minuut 30.
1: Oké.
0: Daarna ga ik bekendmaken wat je vanaf maandag kan winnen in dit radioprogramma. Het is echt iets. Het is de allersigste prijs ever. Heb jij nog 1 minuut 31 van je tijd?
1: Ja, dat gaan we lukken.
0: Mooi. 3FM. Oh, hebben wij 8 minuten reclame?
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Vanaf maandag heb ik de 6e prijs ever. Het is echt nog gewilder dan een laboeboe. Wat het is? Vertel ik je zo meteen. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 30 seconden voor 8.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
11: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
10: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden.

0: eilanden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Avondshow is in full effect. Je hoort zometeen het allermooiste liedje van dit moment. Het is gemaakt door Phoebe Bridgers. Hoe het klinkt hoor je zo. Eerst gaan we dansen op Ugel.

0: You.
1: Oh, ik voel gewoon dat mijn handen aan het zweten zijn. Ik weet niet hoe het bij jou is, want het gaat jou aan. Vanaf maandag is er iets nieuws in de avondshow. De hele avondshow staat volgende week in een teken van één bepaald iets. En wat dat is, het ligt op het puntje van mijn tong. Ik ga het zo met je delen.

0: En trek die eventjes niet meer uit je hoofd gaat. Het is zo'n lekker liedje, toch? D-A-N-C, you're the cake by the ocean. Andres Oudijk. Van harte welkom op je donderdagavond. Ook wel bekend als een Thirsty Thursday. Als je vanavond nog de stad in gaat, heel veel plezier. Ik ga ervoor zorgen dat je in ieder geval een beetje lekker opwarmt. Indrinken, dat doe je met 3FM. Zo heb ik straks nog muziek van Kygo, waar je een beetje op kan dansen. Ook Martin Garrix ga je nog horen. Maar eerst ga ik eventjes naar een audiobericht van Jill.
1: Je gaat het zo lang mogelijk rekken, hè, Andres? Oeh, straks belt hij weer. Of heeft hij al gebeld?
0: Ja, wat ben ik dan aan het rekken? Ik heb je al verteld gisteren dat er vanaf aanstaande maandag in het radioprogramma iets heel erg gaat veranderen. Aanstaande maandag tot en met donderdag worden echt dagen dat je de avondshow rood moet omlijnen in je agenda. Want er is een prijs te winnen die je echt lang niet hebt kunnen winnen bij 3FM. En dat is echt iets wat je vet vindt om te winnen. Ik dacht ook, laten we even kijken, waar heb je nu überhaupt behoefte aan? Wat zou je nou eens willen winnen? Die vraag stelde ik je 24 uur geleden. Jouw vraag, wat zou jij nou echt graag willen? Dan zeg jij, dubbele punt.
2: Een auto is natuurlijk super vet.
0: Wat zou je echt willen hebben?
3: Ik zou heel graag een gaming laptop willen.
0: Kijk, we hebben hier een echte gamer aan de telefoon. Wat speel je dan, jongen?
3: Ik speel veel Rocket League, ik speel een beetje Minecraft.
0: Vanaf maandag is er iets nieuws te winnen in de avondshow. Het is echt de 6e prijs ever, dat durf ik je gewoon te zeggen. Wat hoop jij dat het is?
2: Ik hoop eigenlijk dat het de reis van mijn dromen zal zijn. En dat is naar Japan.
0: Nou, het is geen reis naar Japan, dat kan ik je wel vertellen. Je kunt bij deze prijs overigens wel sushi halen. Wat je kan winnen, aanstaande maandag.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Tino Martin.

0: echt, moet je dit echt een keer live gaan zien. Wat een stem heeft die guy. Dat is waanzinnig. Risk It All. Hoor je bij 3FM. Vanaf maandag te winnen bij 3FM. De allersixte prijs ever. Dit is echt iets wat jouw zomer van 2026 helemaal compleet gaat maken. Vanaf maandag te winnen in de 3FM avondshow.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Holy shit! Het allergrootste, het allerdikste festival van deze zomer. Lowlands 2026. Ik heb hier gewoon tickets voor je liggen. Vanaf maandag en ook dinsdag en woensdag en donderdag. Jouw kans om bijvoorbeeld Sombar live te zien. Blood Orange. Als je wilt dansen op Chloe Kaye. Of misschien wel op The Boys van New Wave. 3FM got you covered. Hoe win je dan die tickets voor dat festival? Het 3FM ticketalarm horen, dat is kaarten scoren. Dan moet je zo snel mogelijk appen je naam en waarom jij naar Lowlands moet. Dus je naam en waarom jij naar Lowlands moet. Vertel het tegen al je vrienden. Zorg dat je er maandag vanaf 7 uur bij zit. En om nou eventjes helemaal ook in die Lowlands sferen te komen, ga je ook maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de allerbeste concerten van de afgelopen jaren Lowlands horen. Hoe sick is dat? Ik kan eigenlijk maar één ding zeggen. En dat is crazy zin in.

0: en Save My Love hoorde je in de 3FM avondshow. Wat is dit voor lijp nieuws, toch? Ik zie de hele app van de NPO Luister ook helemaal kapot ratelen. Zo zegt, even kijken, Amy, wow! Een bericht van Daniel, die zegt, sikke prijs! Vanaf maandag, als je dan de 3FM ticket alarm hoort, moet je zo snel mogelijk je naam appen en waarom jij moet naar Lowlands 2026! Je maakt de hele week kans op kaarten. Olivia Rodrigo, die hoor je nu.
1: New York

0: fans opgelet, want morgen dan komt een nieuwe album. Yo, de Ariana Grande, een interview.
1: 3FM Trending Talent.
0: Weet je nog, vorige week, 3FM Trending Talent. Misschien moet ik je geheugen heel even opfrissen. 3FM Trending Talent is zeg maar de online talentenjacht van Nederland. Waar nieuwe artiesten zich kunnen bewijzen en kunnen laten zien. Yo, wij kunnen iets. De winnaar daarvan, die mocht optreden hier in de 3FM Livebox. En diens liedje wordt gedraaid op de radio. Als je nog niet weet wie de winnaar is, ga ik je dat zo meteen laten horen. Eerst eventjes laten zien hoe goed de kwaliteit van de artiesten was. De verliezend finalist gaat onder de naam Finn. En zijn muziek klinkt zo. Het is een beetje country pop. Gaat over mentale gezondheid. Ja, ja.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, zij maakte Repeat It.
1: 3FM Trending Talent.
0: De winnares van 3FM Trending Talent gaat onder de naam Mus Daarmee. 3FM Trending Talent, dat is zeg maar de online talentenjacht van Nederland. Muzikanten konden zich opgeven. Twee finalisten hebben gestreden tegen elkaar tot het bittere eind. En jij hebt als jurylid kunnen fungeren. Want dankzij jouw stemmen is daar een winnaar uitgekomen. Een Nederlandse artiest die zeg maar de wereld nu aan haar voeten heeft liggen. Een artiest waar we in geloven, omdat haar muziek mooi is, oprecht, eerlijk en vernieuwend. Mus Daarmee, dat is de naam van de zangeres. En de titel van het liedje is Dat Jij Mij Vindt. Je hoort hem nu in de avondshow.

die hoor je op de donderdagavond van 3FM. Wat heerlijk dat je de avondshow aan hebt gezet. Als je houdt van gitaren, dan zit je zo meteen goed. Ik heb namelijk Fontaine's DC voor je. Maar eerst de master, niemand minder dan

Voor de gitaarliefhebber is de wens snel vervuld. Fontaine's DC maakt een favorite, hoorde je in de avondshow van 3FM. Ik zie een bericht van Niels. Niels die stuurt, hey Andres, hoe is het gegaan vandaag met je bezichtiging? Ja, mocht je het gemist hebben, ik heb vandaag een bezichtiging gehad van een waanzinnige villa. Echt een waanzinnige villa. Willem-Alexander zou jaloers op worden. In Den Haag. Of ik me daar nog durf te vertonen, hoor je zo. 3FM.

0: mooie zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: De allerbeste muziek voor een donderdagavond heb ik zo meteen voor je. En ook jouw kans om jouw lievelingsliedje op de radio te krijgen. Ik vertel je zo meteen hoe dat werkt. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een

0: spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
1: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
0: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.

0: doneert.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: 3FM. Andres Oudijk.
4: De man die overal antwoord op heeft. Hij is Mr. Know-it-all en niet van AI. Wie ik bedoel, hoor je na muziek van Frank Ocean. Wat dacht je van Last...

Ja, ja, goed nieuws. Hij komt met een extra show naar Nederland, omdat hij hier zo populair is. Iedereen wil hem zijn. Mr. Teddy Swims. Hij is namelijk Mr. Know-it-all. Weet je wel, hij weet meer dan AI, Google en Nike in één. Je luistert naar de 3FM Avondshow. Donderdagavond, Thirsty Thursday. Veel plezier als je vanavond nog met je boys, je girls of je goons de stad in gaat om een klein drankje te doen. De 3FM verzorgt de soundtrack bij het indrinken. Zo meteen even dansen doen we op muziek van Flair. Ook Bad Bunny heb ik nog voor je. Maar ik zie heel veel berichten in de app van NPO Luister. Ik vertelde je gisteren dat ik vandaag een bezichtiging zou hebben. Ik ben daar best zenuwachtig voor, zeg ik je heel eerlijk. Vanmorgen was het dan eindelijk zover. Waarom ben ik dan zenuwachtig? Je wil gewoon een goede indruk maken, toch? Je wil, als je dan een soort van je oog hebt laten vallen op een huis, dan wil je ook het kopen. Ook al is het misschien te duur, zeg maar best wel heel erg veel te duur. Ja, dat is wel de situatie. Ik zag het huis en dacht ik zo. Eigenlijk had ik niet dat budget in gedachten. Maar ik zag dit huis en ik was eigenlijk verliefd. En dat hielp niet toen ik er een voet over de drempel zette vandaag. Wat een fantastisch mooi huis. Hoe die bezichtiging gegaan is, zal ik je zo meteen vertellen. Het is zo'n heel oud pand in Den Haag met een hoog plafond en ornamenten aan het plafond, weet je wel. Willem-Alexander zou je daar vorstelijk kunnen stationeren. Nou, dat ligt wel een beetje in de lijn met wat ik lekker vind. Ik vertel je

0: zitten. En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
1: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
0: Beleef Lowlands. Herbeleef Lowlands. Win Lowlands.

0: Oké, Jan, schrijf ik even op. Jan die zegt, wow, wat een track. En dan bedoel ik niet Taylor Swift. Het is Cruel Summer. Maar het liedje daarvoor, dat is nieuw. Over Mono, dat liedje heet Night in Shining Prada. Andres Odijk. Vanmorgen heb ik mijn allereerste bezichtiging. En ik denk dat als je ook een huis hebt gekocht ooit, dat je weet hoeveel stress dat kan opleveren. En dat je wel de juiste vragen moet stellen. Ik kom aan bij het huis op tijd. En ik druk op de bel en ik krijg als reactie helemaal niks. Ik druk nog een keer op de bel en weer geen reactie. Maar ik zie dat de deur open staat. Dus ik dacht, nou ja, fuck it, ik loop gewoon een huis in waarvan ik niet weet of ik goed ga of waar ik terecht kom, maar ik zie het wel. De eerste trap loop ik op en ik hoor zo
1: een beetje mensen roezemoezen.
0: Die makelaar was nog bezig met de vorige klanten, zeg maar. Dus ja, wat ga je dan doen? Ga je er dan tussen staan en zeggen, oi, ik ben maar gewoon een beetje op de gang blijven wachten. En op een gegeven moment kwam dat stel naar buiten. Hele saaie mensen overigens. En toen dacht ik, oké, nu is het mijn beurt. Ik ga daar naar binnen en ik stel hem echt goede vragen. Ik ga die makelaar eens even uit zijn schoenen blazen gewoon.
2: Wat zijn een beetje de investeringen die je verwacht, zeg maar?
3: Ja, dat is tot nu toe nog adviezen.
2: Oké.
3: Zeg maar.
2: En de VVE is natuurlijk actief. Ja. Hoe is die georganiseerd?
3: Ja, we hebben ze vieren.
2: Ja?
3: Je ziet de winkel hier beneden.
2: Wat is de winkel? Is dat, sorry?
3: Ja, het is een soort cosmetica winkel.
2: Ah.
0: Nou, die vragen waren allemaal nog best oké. Op een gegeven moment zeg ik, hey trouwens, kun je mij de warmtepomp even laten zien? En hij zegt, sorry, wat? Dit huis heeft een cv-ketel. Maar ik weet nu wel het verschil tussen een warmtepomp en een cv-ketel. Ja, ik stond met 10 minuten weer buiten. Ik heb een paar rondjes door het huis gelopen en nog gevraagd, oké, wat is dan het meerjarenplan? Nu moet ik een bod gaan uitbrengen. Hoe dat verloopt, daar kom ik maandag bij je op terug. Spannend vind ik het oprecht.

Oké. You're the Flair, 3FM Talent, Superboys, weet je wel. Gaan echt knallen deze toekomst. Maar Bad Bunny fans, kom maar. Waar zijn de Bad Bunny fans? Waar ben je? Kom naar die radio toe. Ik heb namelijk straks een track waar je niet eens van wist dat Bad Bunny erop zat.

Eigenlijk is het gek dat de doorbraak van Bad Bunny pas veel later is gekomen. Want op deze track was hij al aan het knallen. Samen met Cardi B en J Balvin, I Like It. Weet je wat I do like? A bit of drum and bass. En dan weet ik, het is niet aan mij, we doen het allemaal samen, weet je wel. We beslissen samen als een democratie of we iets willen. Maar luister heel even.

Daarom laat ik dit naar horen. Zit jij ook al een beetje in die Thirsty Thursday vibes? Heb je zin om Drum & Bass te horen straks op de radio? Dan zou dat zomaar kunnen. Ik ga je straks wel uitleggen hoe en wat. Cameron Withcombe komt er voor je aan. Kingdom of Fear. Maar eerst even helemaal terug met The Arctic Monkeys. I Wanna Be Yours.

0: Een van de bigste tracks van dit moment. Jordi Cameron with Camp en Kingdom of Fear.
1: Andres Odijk.
0: Het is de avondshow van 3FM, de donderdagavondshow. En ik wil je heel even meenemen naar een muziekstijl wat je niet zo vaak hoort op de radio. Dat komt omdat veel mensen het een beetje in muziek voor de gamers vinden. Misschien vind jij het ook wel iets voor mensen die een baard hebben, Dungeons & Dragons spelen en Monster Energy drinken. Dan ben je echt blijven hangen in de fucking zeros. Ik heb het namelijk over drum and bass. Drum and bass is zo aan het groeien. Ik vertelde dit aan een collega van mij, Menno Visser, en dat is een hele lieve man. Alleen hij zei tegen mij maandag op kantoor: drum and bass is dood. Nou, toen liet ik hem even dit horen.

Dat is Tomorrowland, weet je wel? Dat hele grote dancefestival. De mainstage, zeg maar. Het allergrootste podium van Europa. Met daarop Chase & Status, totale drum and bass legendes. Zullen we zo meteen zelf een beetje drum and bass aan elkaar laten horen? Als je het niet leuk vindt, mag je het ook zeggen. Dan zeg je nee. We kletsen er zo meteen over verder. Dat doen we eerst na Caribou. Hij maakt de home.

0: Thijs die zegt... Ik heb afgelopen weekend op Liquidity gewerkt. Ik heb wel genoeg liquid drum and bass gehoord... maar ik ben benieuwd waar je mee komt. Nou, Thijs, weet je wat het leuke is? Liquidity is overigens een groot drum and bass festival in Nederland. Afgelopen weekend heeft dat plaatsgevonden. 10-jarig bestaan. Shout-out naar hun. Ik bedoel, ja, ik ken mensen die minder oud worden. Stom grapje. Maar Isabel, zij was op Liquidity en zij heeft een liedje daar ontdekt.
1: Zo, met de vraag welk nummer er gedraaid moest worden... heb ik eventjes speciaal de auto aan de kant gezet... om dit nummertje te laten weten. Ik wil heel graag Girls Like Me van Lo-Fi Music Sakura horen. Ik heb de naam ook niet bedacht. Maar na een heerlijk weekend op Liquidity... zou ik graag nog wat drum en bass horen om nog even lekker na te genieten. Fijne avond.
0: Laten we dat gewoon doen. Kijk, drum en bass is voor iedereen. Luister maar, deze is heel rustig en mooi.
2: This one's for the girls who don't back down ever.

0: Girls Like Me, Lo-Fi Music, Sakura. Drum & Bass hoeft dus niet altijd bliepjes en piepjes en pof en paf en bef en bof te zijn. Het is ook gewoon heel laid back, heel rustiek, heel mooi. En ik wil dat echt gewoon even bij je naar binnen pompen. Dus als mensen nog een keer tegen je zeggen, ah, Drum & Bass is helemaal gek, dan zeg je...
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: It's Friday again, it's Friday.

0: Dat betekent ook dat er zometeen een heel mooi programma begint waar je nieuwe muziek kan ontdekken. 3 uur lang. Met Jasper Leijdens, 3 uur radio. Ja, ja. Shout-out. Even Big Man.
1: Dank
0: hoppa.
1: U. Dank u. Dank u.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Jasper Leijdens, zometeen 3 voor 12.
1: Zeker.
0: Wat heb je bij je?
1: Nou, onder andere een combinatie tussen de Zweedse Avengers, zo noemen ze het zelf. Het is een supergroep van 3 artiesten die allemaal uit Zweden komen. Die hebben nog nooit samengewerkt tot vanavond.
0: Oké.
1: Het is een combinatie tussen Swedish House Mafia en Licky Lee.
0: Maar wat dik.
1: En Licky Lee scoort altijd hits met DJ's. The Magician bijvoorbeeld,
0: ja,
1: maakte die.
0: I Follow Rivers.
1: En nu is het dus, nou ja, een soort van de opvolger. Het is een verdrietige titel voor de donderdag. Happiness is so sad. Maar
0: Ja.
1: Het is wel iets vrolijker dan de titel, kan ik zeggen.
0: Ja. Oké, okay, lekker. Nou, genoeg te ontdekken. Ik zie ook dat je Charlie XCX gaat draaien.
1: Zeker, en zometeen even inchecken bij Dekmantel. Het is de eerste avond van het festival. Het begint in de zalen in Amsterdam. Morgen gaan ze de bossen in.
0: 3 uur lang. Met Jasper Leijdens, 3 uur van radio. Ja, ja. Shout-out. Even Big Man.
1: Dank
0: hoppa.
1: U. Dank u. Dank u.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Jasper Leijdens, zometeen 3 voor 12.
1: Zeker.
0: Wat heb je bij je?
1: Nou, onder andere een combinatie tussen de Zweedse Avengers, zo noemen ze het zelf. Het is een supergroep van 3 artiesten die allemaal uit Zweden komen. Die hebben nog nooit samengewerkt tot vanavond.
0: Oké. Okay.
1: Het is een combinatie tussen Swedish House Mafia en

0: En Licky Lee.
1: Maar wat dik.
0: En Licky Lee scoort altijd hits met DJ's. The Magician bijvoorbeeld, ja, die maakte die.
1: I Follow Rivers.
0: En nu is het dus, nou ja, een soort van de opvolger. Het is een verdrietige titel voor de donderdag. Happiness is so sad. Maar
1: oh,
0: ja, ja, het is wel iets vrolijker dan de titel, kan ik zeggen. Ja.
1: Oké, okay, lekker. Nou, genoeg te ontdekken. Ik zie ook dat je Charlie XCX gaat draaien.
0: Zeker, en zometeen even inchecken bij Dekmantel. Het is de eerste avond van het festival. Het begint in de zalen in Amsterdam. Morgen gaan ze de bossen in.
1: Ja.
0: Dus vanavond rustig aan beginnen.
1: Nou, daar gaat niet rustig aan begonnen worden, hoor. Nee. Ik kan je vertellen dat iedereen daar nu zo staat.
0: Ja, dan kunnen ze morgen gewoon door naar die bossen.
1: Kan je het zeggen? Ja. Dekmantel is een elektronisch festival, toch?
0: Ja, ja, ja, ja, zeker wel.
1: Nou, ik zit helemaal in te kakken, maar misschien dat ik er toch nog even heen ga.
0: Ja, joh.
1: Veel plezier zo meteen. 3 voor 12 Radio.
2: Dankjewel. 3FM.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: zover, ja. Net als gisteravond, joh. Goed, het laatste nieuws hoor je op 3FM. Als volgt.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
4: Ster. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk.

0: hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Ja, de komende uren uw stijladviesist op de radio. Met zometeen muziek van Doechii, maar eerst de stijl van Turnstile. Dit is CNN.

0: mocht je denken, ik wil dit absoluut een keer live gehoord hebben. Ze zijn allebei te vinden later dit jaar op het Amsterdam Dance Event. Prospa, het duo, Cloné, DJ. Moet toch ook al deze collab voorbij komen? Free Your Mind. En daarvoor de band Turnstile. Die zijn even wat sneller in het land. Ze zijn namelijk dit jaar te vinden op Lowlands, om precies te zijn. Gaat wat worden, hé, want die beelden van AFAS Live staan nog steeds op mijn netvlies.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Kan alleen maar chaotisch worden daar op Lowlands. Want ze halen ook heel veel mensen op het podium. Die mogen dan weer crowdsurfen. Mag eigenlijk niet op Lowlands. Maar ja, als je deze band boekt, dan moet je de regels toch even overboord gooien, toch? Hey, welkom. Het is 3 voor 12 Radio. Vanavond een lekkere muzikale chaos. Want er is heel veel muziek om samen te gaan ontdekken. En dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Ik had nu thuis op de bank kunnen zitten met deze muziek, maar dan hadden we dat niet samen kunnen beleven. Mocht je denken, wie heeft het tegen me vanavond? Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Met zometeen al een muzikale combinatie die ik niet zo heel erg snel verwacht had. Maar ze noemen zichzelf inmiddels de Swedish Avengers. We're gonna save the world. Swedish House Mafia.

0: DJ's zoals deze, I Follow Rivers. Maar of het deze keer ook weer zoiets is, nou ja, dat hoor je binnen nu en 6 minuten op 3FM. En over DJ's gesproken, straks eens even inchecken hoe het is vanavond bij het Dekmantel Festival. Vanavond begonnen in Paradiso en de Melkweg in Amsterdam. Ja, je hoort het, 3 voor 12 radio is begonnen. Check in via de NPO Luisterapp voor zometeen muziek van Somber. Maar eerst deze van Doechii.
1: Hey, I thought it was...

0: om te zien dat je erbij bent. Ik zie Rien bijvoorbeeld, die zegt... Oh, die Denial is a River van Doechii. Lekker om die weer te horen. Cheer dus erbij, die zegt... Ik heb geen idee hoe lang dat ik er nog ben, Jasper. Ik lig al in bed. Roseline is er ook bij. Mathieu, ik ben een beetje jaloers op je, maar ik ga morgen. Mathieu zegt, ik ben onderweg terug vanuit Zwolle naar huis. Ik heb de nieuwe Spider-Man gezien.
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: Ik ga morgenmiddag om 1 uur. Ik kan niet wachten. Ik heb er zoveel zin in. Eindelijk nieuw Marvel-materiaal. Het schijnt fantastisch te zijn. Hey, welkom bij 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper en we stellen je graag heel graag voor aan nieuwe muziek. En over Marvel gesproken. Ik wil je in dit geval voorstellen aan, zoals ze het zelf zeggen, de Swedish Avengers. Het is eigenlijk een Zweedse supergroep. Sebastian Ingrosso van Swedish House Mafia, die noemde hun nieuwe project zo. Want het is een combinatie tussen de twee grootste muziekexportproducten uit Zweden. Swedish House Mafia en Licky Lee. Ze hebben samen een track uitgebracht die heet Happiness is So Sad. En het gaat over het gekke gevoel van geluk en verdriet wat je soms tegelijk hebt. Dat je weet dat een mooi moment voorbij is op een moment dat je er nog steeds middenin zit. Ja, dat hoor je ook terug op dit liedje. Het is een plaat waarbij je eigenlijk wil huilen en dansen tegelijk. Nou ja, dat kan ook niet anders als je Licky Lee op je muziek hebt. Sad Girl Summer is gewoon gaande. Ze hebben dus samen een track gedropt. Swedish House Mafia en Licky Lee. Het is vandaag de track van de dag bij 3 voor 12 Radio. Ik heb maar één vraag aan je. Wat denk jij over deze nieuwe single? Happiness is So Sad. Laat van je horen via de NPO Luister-app. Download die even op je telefoon. Doe dat eens even een keertje. Dan kun je binnen één klik in het polletje laten weten hoe je het vindt. Of je typt hem gewoon uitgebreid uit. Maar deze is net uit en nu al voor het eerst op 3FM. Swedish House Mafia en Licky Lee. Dit is Happiness is So Sad.

0: vragen. Jasper, gaat het wel goed met je? Gisteravond Rachel Chinoriri als track van de dag. Haar nieuwe single heet One Song Away From Crying. Dit nieuwe liedje heet Happiness Is So Sad.
1: Hey, het gaat
0: heel erg goed eigenlijk deze zomer, ja. Swedish House Mafia hebben een collab met Licky Lee. Hoe vind je die combinatie? Ze zijn allemaal powerhouses uit Zweden, maar ze hebben nog nooit de krachten gebundeld tot nu. Is dit er eentje waarvan je denkt, Jasper, dit moet gewoon morgenochtend direct mega hit worden bij 3FM? Of is dit er eentje die absoluut gewoon achter mag blijven op deze avond? Wees er maar gewoon eerlijk over. Laat jouw eerlijke antwoord weten via de NPO Luister-app. Download die op je telefoon, want die heb je ook gewoon volgende week nodig, hè? Waarom? Nou, vertel ik straks wel eventjes. Eerst de 1975 en I'm in love with you.

snel terugkomen. Nou ja, Matt Healy zal de komende maanden gewoon op huwelijksreis zijn. Pas geleden getrouwd. Mocht optreden op zijn stag party met een 1975 coverband. Nou, echt goed gedaan. I'm in love with you. Ik moet nog steeds een beetje denken aan die Glastonbury show van vorig jaar. Dat hij daar gewoon heerlijk met een pint Guinness over het podium liep. Dat ik dacht, ja, he's living the good life. Het is 3 voor 12 radio, je late avondshow op 3FM. Met daarvoor de gloednieuwe single van Swedish House Mafia samen met Licky Lee.

Warriors noemen ze zichzelf. Nou ja, dan kunnen ze bijna naar Thor. Ook Scandinavisch. Goed, hoe vond je deze van dit powerhouse trio? Swedish House Mafia en Licky Lee. Als eerste zie ik daar Johan de Emojiman. Die heeft eerst een vragend emoticonnetje, dan een mwah, streepjesmondje. Ik zie een vraagteken. Maar uiteindelijk ook wel wat hartjes. Ik denk dat Johan hier nog eventjes aan moet wennen. Johan de Emojiman, altijd een paar emojis. Omschrijven hoe hij het liedje vindt. Lekker bezig, Johan. Nathalie, die zegt, het is niet helemaal mijn sound, Jasper. Maar wat een goede opbouw, lekkere sound. En daarna, dit moet mega hit worden. Kijk, dat is snel gedaan. Tjeerd zegt ook eerlijk, ja, dit is niet per se aan mij besteed, joh. Niels, die is er ook bij. Die zegt, Jasper, goeie avond. Niels, goeie avond. Ja, man, wat een goede track. Lekker bezig. Echte 3FM-muziek. Polletje is unaniem. Ik word hier wel happy van. Ik zie ook Lorenzo, die zegt, lekkere dance tune. Hey. Dit moet je even tippen aan Justin, die je elk weekend hoort met The Beat. Oh, ik denk dat dat misschien iets te commercieel is voor Justin, maar je weet het niet. Hè. Morgenavond is hij er weer tussen 10 en 1 met The Beat. Barry zegt ook, lekkere track, mega hit worden. Rien zegt ook, ja, mega hit morgen vroeg. Nou ja, je hoort het morgenochtend. Zometeen de ex-mega hit van Seth naar Queens of the Stone Age. Dit is Easy Street. I'm

0: beste zomer. Ja, misschien ook wel zijn meest succesvolle zomer ooit, hè? Deze man was namelijk overal. Paaspop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Lowlands gaat hij doen samen met Abel als IJsland. Ja, en over Lowlands gesproken, ga met 3FM
1: naar Lowlands.
0: Ah, dit is me wel een prijs, hè? Ik durf wel te zeggen dat dit de allerbeste prijs is die we de afgelopen tijd bij 3FM hebben weggegeven. Tickets voor Lowlands. Dat betekent dat je op 21, 22 en 23 augustus je hele agenda kan leeggooien en kunt gaan huilen bij Somber of bij New Wave. Rammen bij Turnstile of Tyler the Creator. Ja, of gewoon heerlijk op de heuvel kunt gaan liggen bij Parcels die van die ultieme zomerse muziek maken of Maribou State. Ik kan je nu alvast uitleggen wat je even kan doen. Dan ben je gewoon de grote massa voor, want Andres heeft het vanavond aangekondigd, je vriend tussen 7 en 10. Als je nu die NPO Luister-app even downloadt op je telefoon, dat is stap 1. Dan loop je gewoon echt al voor op de massa. Sowieso fijn om die app even op je telefoon te hebben, want daarmee kun je contact maken met de studio van 3FM. Tweede stap is dat je komende week elke avond tussen 7 en 10 naar de avondshow met Andres moet luisteren. En als je dan het ticketalarm hoort, nou ja, dan is stap 3 direct appen. Zo simpel is het. Hey, we kunnen het er vast wel even testen. Als jij nu de NPO Luister-app download op je telefoon, dan ben je dus die massa voor. Stuur maar alvast een berichtje naar de studio. Dan reply ik wel even. Dan weet je in ieder geval dat die stap gelukt is. En word je dan volgende week teruggebeld, dan kan het zomaar zijn dat de tickets voor jou zijn. Volgende week in de avondshow van 3FM tussen 7 en 10 tickets voor Lowlands. Daar stonden deze gasten een paar jaar geleden nog. Yard Act.

Vanavond is de eerste avond van Dekmantel in Amsterdam. Zometeen eens even inchecken bij Timo Pizar van 3 voor 12 hoe het daar is. Nou ja, dit is zo'n ultieme Dekmantel classic. Nathan Fake en The Sky Was Pink in de James Holden remix.

0: de James Holden remix. Dat draaien we niet zomaar, want we gaan even schakelen met de hoofdstad Amsterdam. Nog niet direct voor de Pride, maar voor een ander groot festival dit weekend, namelijk Dekmantel. Dit jaar is het festival inmiddels toe aan de 12e editie en doet ook direct iets nieuws. Dekmantel Into the City. 2 dagen voorafgaand aan het hele festivalweekend neemt het Paradiso en de Melkweg over, midden in de stad. En vanaf morgen gaat het dan richting het Amsterdamse Bos met onder andere het festivaldebuut van Skrillex. En een gloednieuw ochtendprogramma, dat is Dekmantel at Dawn.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Ja, en iemand die nu al midden in alles daar staat in Amsterdam is 3 voor 12 recensiekoning Timo Pissaar. Hallo!
2: Hey Jasper!
0: Kijk, mooi jou te spreken. Net vers terug van vakantie en direct weer de chaos in. Ben jij vanavond team Melkweg of team Paradiso?
2: Nou, ik ben wel team Paradiso. Ik ben wel even wezen gluren bij de Melkweg. Maar dat zien we me toch allemaal iets minder dan wat ik in Paradiso gebruik.
0: Ja, precies. Want het is dus de aftrap van Dekmantel in de stad. Wat gebeurt daar precies op die eerste avond?
2: Ja, nou, Dekmantel heeft al een aantal jaar dat ze voorafgaand aan het echte dancefestival, dat ze proberen te laten zien waar komt de clubcultuur vandaan en waar gaat die naartoe. Dus ze proberen bijvoorbeeld, wie je vanavond in de Melkweg zat, Juan Atkins, echt een Detroit techno-icoon. Een man die echt die het hele genre is begonnen.
0: Yeah.
2: En in Paradiso is Store. Dat is een project van Speedy J, een guy uit Rotterdam, die in 1991 alweer echt een absolute classic, acid classic, Pullover heeft gemaakt. En die afgelopen jaren, ja, het is ongelooflijk. Het is echt, ik kan het amper beschrijven, maar het zijn een soort 7 uur durende live jams in Paradiso. Midden in de poptempel staat een tafel vol met gear en er staan vanavond, nou, volgens mij 5 mensen aan die gewoon live 7 uur lang geïmproviseerd techno maken.
0: Wow.
2: En het is waanzinnig hoeveel kant het opgaat. Het is waanzinnig. Ja, wat voor geluiden zij weten te maken.
0: Ja, ik zat net even te kijken op jouw Instagram en dan zag ik dat zelfs de Smiths daar voorbij kwam.
2: Ja, oh, dat was in de Melkweg. Dat was in de Melkweg. Ja, ja, dat was in de Melkweg bij Headache. Wat een soort AI-feestproject is.
0: Er gebeurt dus echt anders van alles daar.
2: Ja, nee, en dat store is echt 1 lange donkere tunnel die heel traag begon. Echt 20 bpm onder wat je gewend bent van techno. Misschien nog wel 30, 40 bpm daaronder. Dus echt traag. En het is nu aan het opbouwen naar, ja, echt een keiharde climax. Ik vind het heel bijzonder. En tegelijkertijd heel moeilijk uit te leggen.
0: Ja, ik snap het wel inderdaad. Ja. Nee, ik snap heel goed. Want het gaat echt het hele weekend natuurlijk door. Bij de Melkweg gaat het vannacht tot 4 uur door. En dan begint er morgenochtend iets nieuws om 11 uur 's ochtends in het Amsterdamse Bos. Dat heet Dekmantel at Dawn, het nieuwe ochtendprogramma. Wat gaat er daar gebeuren?
2: Nou, ik ben heel benieuwd, eerlijk gezegd. Wat ze gaan doen is echt artiesten vragen om iets anders te doen dan dat ze gebruikelijk doen. Dus ja. Jeff Mills, absoluut techno-koning, die staat zondagochtend met een set van 3 uur waar, ja, geen idee. Hij gaat niet de bels draaien, in ieder geval, denk ik. morgenochtend James Holden, dat is een guy, ja, je draaide net die prachtige remix van hem. Hij is de afgelopen jaren wel steeds meer in een soort, nou ja, het heet dan nog steeds trends, maar dan niet Tiësto of Armin van Buuren trends, maar eerder Indiase trends. Die kant is hij op gegaan. En hele experimentele elektronische muziek, maar ook wel met een belangrijk live element. En ik heb geen idee. Ik denk dat het heel rustig kamille thee en zeker nog niet keihard reven,
0: nee,
2: maar heel rustig opstarten en ook, ik hou ook van heel veel elektronische muziek die geen beat of niet zoveel beat heeft. En, ambient, downtempo. En ik verwacht dat het nog geen bomvol festivalterrein gaat zijn, maar dat er heel veel nerds zoals ik gaan zijn die gewoon heel veel zin hebben om mooie elektronische muziek te horen, waar je ook nog niet keihard de vuist omhoog hoeft te gooien.
0: Maar ga je dan die hele nacht nog even doorhalen of ga jij zo meteen even slapen om morgenochtend daar wakker te worden?
2: Nou, ik zou jou graag het sprookje willen vertellen dat ik hier tot 4 uur 's nachts doorga.
0: Ja,
2: en gewoon direct doortrek naar, naar het Amsterdamse bos. Maar nee, ik ga lekker over een uurtje hier naar huis, zodra Store klaar is. En dan fris. Ik ben wel echt van plan om 11 uur 's ochtends daar al klaar te staan.
0: Wat heerlijk, hè. Ja, en dan tot slot, Skrillex staat op het festival. Draait morgenavond de dekmantel de buurt met een back-to-back met RAR. Waarom heeft het daar zo lang geduurd om hem daar binnen te halen?
2: Ja, omdat wat zijn muziek eigenlijk heel lang heel erg ver afstond van Deckman. Door de Skrillex. Right. In 2011 was hij echt een soort guy die dubstep het allerhardste, allerlompste, alleroverstuurdste geluid gaf. Yeah. En daarmee echt een soort eigenlijk een hele onwaarschijnlijke EDM-bro werd. Want het is ook een soort weirdo en een nerd. Maar hij stond echt op de allergrootste EDM-festivals. En dat past totaal niet bij Deckman. Want Deckman gaat echt veel meer over wat experimentele dingen. Gaat ook veel meer over de roots van techno en van house laten zien. En laten zien wat er in de underground gebeurt. Maar nu is het zo dat Skrillex over de afgelopen jaren wel weer iets raarder is geworden. Hij is ook heel erg veel Latijns-Amerikaanse, specifiek Braziliaanse muziek gaan maken. Die biofunk, of in Brazilië zegt ze gewoon funk. Daar flirt het dan een beetje mee. En dat is eigenlijk het type muziek dat je zeker de afgelopen paar jaar best wel veel op Deckman toe zag. Hij staat nu met die RAR, ook een figuur dat met wie hij ook wel veel muziek samen heeft gemaakt, maar die echt meer in die funk hoek zit. Ja, ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Ik denk wel dat het qua decibels en qua lompheid alles gaat overstijgen van wat we verder op het festival gaan zien morgen. Ja. Maar ik heb er ook heel veel zin in.
0: Nou, wat heerlijk, zeg. Timo Pizarro terug van vakantie. We gaan alles lezen bij 3 voor 12 op onze website. En ik wens je daar heel veel plezier op de komende dagen.
2: Ja, dankjewel Jasper. Ja. Ik duik er weer meteen middenin.
0: Lekker man, tot snel.

0: voor 12. Album van de week met haar nieuwste plaat. Zometeen meer avondshow met muziek van The Killers en Niamh. En laat de gast via Zoom. 3FM.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
0: 3FM. Zet je schrap voor veel meer nieuwe muziek op 3FM. Zometeen onder andere Bruno Mars en een uitgebreid gesprek met Niamh Ella zometeen.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond

0: Vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: Dan even wat 3FM verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment, als je op de A4 rijdt, dat is Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade, ben je op dit tijdstip gewoon nog een dik half uur langer onderweg. Er komt er een ongeluk, er zijn daar twee rijstroken dicht. Kun je wel langer naar 3FM luisteren. Maar goed, sterkte onderweg daar. 3FM.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. 3FM. Jasper Leidens.
2: Ja, zet je schrap voor veel meer nieuwe ontdekkingen vanavond. Zometeen uitgebreid in gesprek met Neve Ella na muziek van Bruno Mars en deze ultieme Zero's Classic van The Killers.

0: Mars inmiddels aangekomen in Engeland.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Jasper Leidens.
0: En nog steeds in het voorprogramma DJ Pee-wee. Andersom Paak als zijn DJ-act. En ja, als je dan toch in Londen op het podium staat, dan kun je toch maar beter de beste meme van de afgelopen jaren even erbij halen. Andersom Paak had namelijk zin in een kleine vakantie. Tuurlijk! De stem van Jet 2, een van de beste memes van de afgelopen jaren. Goed, je hoorde Bruno Mars bij 3FM On My Soul. Daarvoor nog The Killers, When You Were Young. Nou, dat ben je altijd, hè? Want als je nieuwe muziek blijft ontdekken, blijf je voor eeuwig jong. Je hebt eigenlijk gewoon de wensput gevonden om eeuwig jong te blijven. Dat is 3 voor 12 Radio. Elke maandag tot en met donderdag tussen 10 en 1 heel veel nieuwe muziek. Ja, het komende uur ook echt heel veel nieuwe releases. Hè. Binnen nu een anderhalf uur hoor je op 3FM onder andere nieuwe muziek van Slater, die je inmiddels zou kunnen kennen van Dance. Wolf Alice heeft nieuwe muziek. Ja, en zo meteen hier al digitaal te gast. Neve Ella, die hoorde je vorige week nog met deze.

stem, wat een geluid. Ze mocht al mee op tour met onder andere Inhaler. Ze nam zelf Kyo mee op tour. Zometeen uitgebreid in gesprek met Neve Ella. Dat hoor je na muziek van The Dare. En deze toffe collab van Tove Lo en Stromae.

0: naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: 2026, joh. Another and talk to you. Zou die schaal van Richter volgend jaar halen? Voor het meest gedraaide liedje uit Nederland? Zou me niks verbazen. Gewoon uit Nederland, hè? Wereldwijd een hit. En je ontdekte deze hier bij 3FM. Het is 3 voor 12 radio. Het is een mooie dag. Het is vandaag namelijk precies 25 jaar geleden dat het album Is This It, het debuutalbum van de Strokes, uitkwam. 2001, hé? Niet normaal. Inmiddels nog steeds een van de meest invloedrijke debuutalbums van deze eeuw. Ze waren toen direct al wel in Nederland. Een maand voordat het album uitkwam speelde de band al op het Rotterdamse Metropolis Festival. Een ontdekkingsfestival. RIP. Echt prachtig festival was dat in Rotterdam. En de dag daarvoor deed de groep een sessie voor 3 voor 12 in de Amsterdamse studio Amstel. Ja, ze waren toen echt letterlijk een beginnende band. Het album was dus nog niet uit. Ja, het leuke is, ze zijn daar ook gesproken door 3 voor 12. En je hoort dan ook echt Albert Hammond Jr. van de band als soort spokesperson, als beginnend artiest. Zo ontzettend cute. Moet je dit even horen hoe ze toen dachten over hun carrière.
1: I know, as soon as you start believing stuff and start like thinking like, oh, look at all this attention, you just go down. You know, I feel like us as a band is like, we're at stage one. And like, I want to reach like stage, I don't know, 10. And I feel like we have a lot of work to do, a lot more hard work to do. So this is like our like, let's give it a shot. But I think we're going to progress much more than this. You know, this is just like, you know, we're 20, 21.
0: Ze waren echt jonge broekies. Ze zouden nog wel iets aan progress doen. Ze zouden nog wel iets gaan groeien. Nou, inmiddels is album 7 uit, vorige week. We hebben er ook even live-opnames uit die periode gepakt. Een maand dus voor dat debuutalbum, hè, speelden ze deze voor 3 voor 12 in Amsterdam. Dit zijn de Strokes, live. Dit is The Modern Age.

dat ik jou was. En daarvoor The Strokes uit 2001, een maand voor het debuutalbum. Ja, toen bestond Autotune nog niet. Ik weet wel vocoder over zijn stem heen, dat wel. Nou, ik weet niet of je het laatste album geluisterd hebt, Reality Awaits. Het is er eentje die je echt even 4-5 keer moet horen om de essentie van de liedjes te horen. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat je daarvoor al afgehaakt bent door de hoeveelheid autotune. I get it, I get it. Nog steeds wel een fijne band, The Strokes, later dit jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Deze man vind je dan binnenkort op Into the Great Wide Open. Nieuwe muziek van Greg Freeman, dit is Indu.

0: the Floor.
1: Mocht je meer van dit soort tunes willen horen? Morgenavond tussen 10 en 1 de Beat op 3FM met Justin Verkijk. De dancekoning van 3FM. Check in vooral voor meer van dit soort tunes. Hier bij 3 voor 12 Radio het komende uur heel veel nieuwe muziek. En ik zie heel veel rode kruisjes in mijn playlist staan. Dat betekent dat we zometeen even moeten gaan scouten wat er na 12 uitkomt. Eigenlijk het mooiste moment van de week, omdat we gewoon met een schone lei gaan beginnen. Zouden meer mensen moeten doen. Zou lekker zijn.
2: De Hollandse Nieuwe.
1: Dus zometeen heel veel nieuwe muziek op 3FM, waaronder de nieuwe Wolf Alice. Die krijg je zometeen te horen. Er is nieuwe muziek van Ida. Maar eerst gloednieuwe muziek uit Nederland. En als je mij een beetje kent, hallo, mijn naam is Jasper, dan weet je dat ik hou van gitaarbands. Waaronder Wasted Youth Clubs. Ze komen uit ons eigen land en ik wil ze even graag aan je voorstellen. Althans, dat doen ze gewoon zelf. Hallo!
3: Hey Jasper, mega tof dat je onze nieuwe single Pink Sludge bij 3 voor 12 Hollandse Nieuwe draait. In plaats van de reguliere Wasted Youth Club beukmuziek die je van ons gewend bent, hebben we het met Pink Sludge over een andere boeg gegooid. Met deze meer synthy groove punk track brengen we een ode aan de chaos van onze overprikkelde breinen en die eeuwige zoektocht naar die volgende kleine dopamine kick. We hopen dat in die late uurtjes bij jullie nog wat aandachtspannen over is en dat jullie Pink Sludge net zo nice vinden geworden als wij. Yo, thanks voor het draaien, later!
1: Nou, zeker wel. Nieuwe muziek uit...

0: Club. En Pink Sludge. Zometeen na 12 veel meer nieuwe muziek. Binnen nu en een minuutje of twee, onder andere... Het liedje was nog niet eens klaar, lachen. Goed, er gebeuren rare dingen in de wereld. Zometeen muziek van Ida, onder andere nieuwe muziek van Wolf Alice... en een nieuwe remix van Robin en Zara Larsson. 3FM.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket.

0: Pink Sludge. Zometeen na 12 veel meer nieuwe muziek. Binnen nu en een minuutje of twee, onder andere... Het liedje was nog niet eens klaar, lachen. Goed, er gebeuren rare dingen in de wereld. Zometeen muziek van Ida, onder andere nieuwe muziek van Wolf Alice... en een nieuwe remix van Robin en Zara Larsson. 3FM.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Als je overstapt naar Allianz...

0: en Zara Larsson.
1: 3FM.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Ik zie kleurrijke streken.
15: Ik zie mensen van alle tijden.
16: Ik zie deze stijl wel zitten.
17: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
18: Centraal Museum Utrecht.
19: Laat meer zien.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: is net 12 uur geweest. Zometeen het meest frisse uur van de Nederlandse radio. Zometeen de soundcheck bij 3 voor 12 radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd op een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. Het weer vannacht een afwisseling.

0: afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui. En 21 tot 30 graden.
1: 3FM. Jasper Leijdens.
2: Ja, geloof me, frisser gaat de radio niet worden. Ondanks dat het vandaag gewoon weer 30 graden wordt in delen van het land, is dit het meest frisse uur, namelijk de soundcheck.
1: 3 voor 12.
3: De soundcheck.
2: Nou, ik vind het zo ontzettend leuk om te doen. Elke week duiken we namelijk samen in de wereld die New Music Friday heet. Het is namelijk net 12 uur geweest. Het mooiste moment van de week, want de poorten van de nieuwe muziekhemel zijn opengegaan. New Music Friday start op 3FM met de soundcheck. Samen checken we namelijk de sound van de toekomst. Wat blijft er over? Wat is gewoon crap? Kan ook, hè? Want heel veel dingen heb ik ook nog niet gehoord. Waaronder een nieuwe Wolf Alice zometeen. Er is nieuwe muziek van Remy Wolf, eindelijk. Maar eerst een nieuwe song van Ida. De opvolger van Kubus in de Ballenbak bijvoorbeeld. De opvolger van Ik heb er geen zin in. Voor het eerst op 3FM is dit de nieuwe single van Ida. Dit is Stilte.
1: 3 voor 12,
3: de soundcheck.
2: Oh, wacht. Dit is Stilte.

0: Ze gaan zo ontzettend hard. Ze staan op plek 264 als meest beluisterde artiesten in de wereld.
1: 3 voor 12. De soundcheck.
0: En dat met maar één uitgebracht liedje. Het is niet normaal. You're the Temper City bij 3FM. Self-aware. 12 uur geweest. Welkom bij 3 voor 12 Radio. Je zit midden in de soundcheck. Dit is het meest frisse uur van de Nederlandse radio. Hier ontdek je namelijk de muziek echt als eerste. Zo hoorde je net De Stilte, de nieuwe single van Ida. Die ga je waarschijnlijk wel vaker horen op 3FM, als het aan ons ligt. Nu is het tijd voor iemand die je de afgelopen tijd echt al vaker op 3FM hebt gehoord. Slater met het liedje Dance. Die heeft namelijk een nieuwe tune. Ze speelde afgelopen zondag de openingsshow van de tour in haar eigen geboortestad, St. Louis. Ze trakteerde het thuispubliek op 4 gloednieuwe songs die nog nergens eerder te horen waren. Eén daarvan kwam vannacht, nou, een paar minuten geleden uit. Die hoor je zo meteen op 3FM. Brand New Channels. Het is de eerste single sinds het album Worst Girl in the World van afgelopen maart. Meteen nummer 1 in de Billboard Dance Charts, dat album. Vera, die je elk weekend op 3FM hoort, met Vera on Track, die heeft de eer gehad om te spreken met Slater. En tegen haar vertelde ze dat ze eigenlijk niet gewone popmuziek wil maken. Gewoon even iets anders.
2: Yeah, I feel like I never want to approach pop music from the kind of way that the formula is meant to be or the way that other people approach it. I always try to make it my own and try to kind of throw genres out the window, and it can be a blend of so many different things, and I feel like that's what gives music that I love from other artists so much personality. Like when I come across an artist that has such big personality injected into their music, it's usually so many different things that interest them and so many different genres that they kind of implement, and I love that. That's like the fun of music. It wouldn't be any fun if you kind of just stuck with a set, you know, checklist of rules.
0: Ik vind het wel echt mooi dat ze gewoon haar eigen regels maakt als het gaat om popmuziek. Gewoon haar zelf willen zijn. Zou dit net zo'n banger worden als Dance? We gaan het zien. Brand New Channels. Dit is de nieuwe Slater voor het eerst op 3FM.

bij 3FM. Back on 74. Het is 3 voor 12 radio. Bijna 10 voor half 1. Het is een nieuw uur soundcheck. Dat betekent dat je de allerbeste nieuwe releases als eerste hoort. Ik zie Rien onder andere, die zegt... ja, die nieuwe Slater, man, wat een goed liedje. Een stuk rustiger dan Dance. Maar misschien is dit wel mijn ontdekking van 2026. Peter is er ook bij, die zegt... die nieuwe single van Ida klinkt lekker, hé. Ja, praat vooral mee via de NPO Luister-app. Want ik ben heel benieuwd hoe jij die nieuwe releases ontvangt. Dat is het leuke van dit uur. We luisteren echt naar dingen die gloednieuw zijn, net uitgekomen. Zo zie ik een berichtje van Martine binnenkomen. Die heeft deze week Wolf Alice ontdekt. Die hebben net een gloednieuwe single uitgebracht. Die komen met een deluxe album van The Clearing. Met allemaal B-kantjes die dan niet direct op de originele versie van de plaat pasten. Maar die wel het daglicht moeten zien volgens de band zelf. Een van die tracks die nu zijn uitgekomen is The Hammond Song. Best wel een bijzonder liedje, want het is samen met Julia Cumming... de zangeres van Sunflower Bean. Echt een heel oud liedje. Het is wel een cover. Normaal gesproken van The Rodgers uit 1979. Maar nu een nieuw levenslicht dankzij Wolf Alice en Julia Cumming. Dit is nieuw, The Hammond Song van Wolf Alice bij 3FM.

Coming van Sunflower Bean samen met Wolf Alice. You're the Hammond Song. Dan nu een track die je dit jaar heel vaak bij 3FM hebt gehoord. Robin en... Maar dan met iemand die, nou ja, toch wel echt een ultiem jaar heeft. Met Zara Larsson.

stukje frisser op zo'n manier. Alles wat Zara Larsson aanraakt verandert toch ook gewoon in goud. Het is niet normaal. Ook deze van Robin, you're the talk to me. Dan nu een hele vette band uit Engeland. Ze heten Wargasm. Het is rap, het is punk, het is vooral hele harde gitaren. Dit is net uit, hun nieuwe single heet Get Down.

achter kwam. Er zijn vandaag 320 nieuwe liedjes uitgekomen en daarom hoorde je Alex Warren op 3FM. In dit geval geen Ordinary, maar Passenger. En de rest van het uur wel heel veel nieuwe muziek, want er is nogal wat uitgekomen, hé. Vorige week stond Hayley Williams van Paramore op het Newport Folk Festival in Amerika. Normaal gesproken is dat iemand die best wel bekend staat om gitaren en banjo's. Maar ze haalde er iemand bij die in eerste instantie daar nou niet helemaal thuis hoorde. Het was namelijk Remy Wolf.

zou kunnen zeggen dat Lola Young het van haar afgekeken heeft. Want One Thing van Lola Young past hier precies op, hé. Samen met Hayley Williams speelden ze dus vorige week een gloednieuw nummer dat toen nog niet eens uit was. Maar nu is hij uit sinds middernacht. Het liedje heet Twiggy en is dus de comeback van Remy Wolf. Het eerste nieuwe geluid in 2 jaar. En dat klinkt zo.

Binnenkort het hele album van Role Model. En ik heb daar High Hopes voor. De High Hopes 3000 Role Model bij 3FM. Ik wil je voorstellen aan iemand die je binnenkort op Lowlands kunt gaan zien. Het is Nina Ricci. In dit geval samen met Porter Robinson. Die Porter Robinson komt uit een heel klein dorpje in Australië. 10 jaar later maakte diezelfde gast een track met Nina Ricci. En je kan het dus gaan zien op Lowlands. Dit jaar. Dit is Wanna Cry. Staat zeker op de setlist. Kan niet anders.

zei het gisteravond al. Zij komt met een album met 16 liedjes daarop. En je ziet tegenwoordig albums steeds korter worden. Het zijn 10 liedjes, het zijn soms zelfs 9 liedjes. En dan heb je in de afgelopen maanden al 4, 5, 6 singles gehad. We hebben er tot nu toe nog maar eentje. En ik vind dat zo ontzettend fijn. Er valt er nog iets te ontdekken als je dat vinyl gaat halen op de vrijdag. Binnenkort komt het eraan, het album van Phoebe Bridgers. Daarvan hoorde je Lost Boys bij 3FM. Ik had er nog even eentje laten horen. Eén nieuwe tune voordat Bas de hele boel zo meteen overneemt. En dat is een gloednieuwe tune van 3FM-talent Lenny Monsoo. De afgelopen jaren was hij echt een rocker met een bloesje geopend tot op zijn kruis. Maar op zijn nieuwe single heeft hij zijn rockstar alibi, een van zijn vorige songs, eventjes losgelaten. Voor zijn doen een best wel poppy liedje, moet ik zeggen. Nou ja, het is gelukkig geen cover van Miley Cyrus, maar het is wel een Wrecking Ball. De nieuwe Lenny Monsoo nu bij 3FM.

0: Bas, jij komt net de studio in en je zegt, dit klinkt heel erg als...
1: De 1975.
0: Ja, ik snap die vibe heel erg.
1: Ja, lekker vrolijk.
0: Beetje die Britse pop.
1: Ja, toch? Ja.
0: Maar you get me like a wrecking ball. Doet me ook heel erg denken aan dit.
1: Ja. Ja. En de titel dan weer aan de Miley Cyrus.
0: Ja, gelukkig heeft hij niet
1: alles,
0: op die...
1: Alles zit erin, hè. Die man die haalt het overal vandaan.
0: Ja, maar sommige dingen moet je niet gaan visualiseren. Als je Lenny Monsoon nu in zo'n klein topje op een
1: rugbybal...
0: We hebben deze week al genoeg dingen gezien, dus laten we dat maar niet doen inderdaad. Het was nieuwe muziek van Lenny Monsoon in ieder geval hier bij 3FM. Wrecking Ball. Bas, jij neemt zometeen de hele nacht over op 3FM. Wat ga je doen?
1: Heel veel muziek draaien en ik zit eens even na te denken. Ja, ik heb vandaag iets gezien. En AI, ik weet niet, gebruik jij veel AI?
0: Regelmatig, zeker.
1: AI is dus toch niet zo slim als we het allemaal denken.
0: Oh. Ja,
1: over een minuut of 40 bewijs ik waarom. Ik ga hem iets voorleggen en dan gaan we even kijken hoe hij erop reageert.
0: Kijk, gewoon lekker wakker blijven. Dat is het allerbeste idee. Want hey, slapen kun je toch niet in deze hitte.
1: Zo is het. Ja. Zo te warm.
0: Dit is Over Mono nog, Night is Shining Prada.

0: Wel muziek van Ed Sheeran, Shape of You. En ook Somber staat voor je klaar. En hier is het laatste nieuws. Het is exact 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: 3FM Bas van Schaik. Geen reclame, geen DJ met heel veel blabla. Nee, gewoon vooral heel veel lala. Heel veel muziek staat voor je klaar. Somber hoor je zometeen. En eerst is dit Ed Sheeran.

Minder dan een maand. Dan roept hij Hello Lowlands of iets dergelijks. Je hoort het somber bij 3FM. Je hoort de homewrecker. Ook gewoon als je op dit onchristelijke tijdstip aan het strijden bent voor je baas. Of als je in je vakantie gewoon een lekker nachtje aan het doorhalen bent gamend. Ja, of als de warmte zo erg in je muur is getrokken dat je gewoon niet kan slapen. En zelfs de muggen in je kamer aan het puffen zijn. Ja, jij en ik gaan het deze nacht gewoon samen doen. Ook als je er even doorheen zit, maak je geen zorgen om de muziek. Is gewoon voor je gefixt deze donderdag of vrijdagnacht. Zometeen neem ik je even mee terug naar de tijd dat je zelf nog bepaalde wat je leuk vond. En niet je algoritme. Fleetwood Mac staat voor je klaar. En hier Seth.

altijd fijn. De Swedish House Mafia en The Weeknd hoorde je bij 3FM. You're the moth to a flame. Hey, als je langer bent dan 1,80 meter, zoals ik, dan herken je dit probleem wel. Het is een probleem wat voor mij echt elke vakantie terugkeert. Namelijk dat de bedden tekort zijn op vakantie. Ja, ik ben net een week terug van Zuid-Afrika en jawel, ook daar waren de bedden gewoon tekort. En ik ben een buikslaper, misschien herken je dat wel. Dan heb je echt lange bedden nodig. Dus mijn voeten hebben de hele vakantie zo net buiten het bed gebungeld. En nu valt het op zich bij mij nog mee. Ik ben 1,87 meter, maar je hebt ook mensen die 2 meter zijn. Hoe doen die dat? Heb ik even voor je uitgezocht. Mick Fleetwood bijvoorbeeld, die is bijna 2 meter. En bij hem zorgden dus de managers ervoor dat hij in king-size bedden kon slapen, zodat hij schuin kon liggen. Zijn manager zorgde dus voor dat hij in een gespreid bedje terechtkwam tijdens de tours. Leuk. Fleetwood Mac bij 3FM. Dit is

0: Sienna Sparrow bij 3FM. En Material Lover.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Mijn naam is Bas. Ik hou ontzettend van dancemuziek. Maar ondanks dat wil ik je alvast een beetje waarschuwen. Ja, hou je een beetje in. Ook zo midden in de nacht is het gewoon nog veel te warm om helemaal los te gaan en helemaal te dansen. Want dit is echt zo'n track, ja, waar je niet op stil kan blijven staan. Super hot in de danceclubs en je hoort vanzelf waarom. De nieuwe Prospa en Clooney heet Free Your Mind en hoor je bij 3FM.

0: maandag naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: en Daisies. Ik ga zo meteen mijn favorieten van dit moment voor je draaien. Namelijk De Bausa en Magnetic staat voor je klaar. En gebruik jij een beetje veel AI? Ja, ik vind het super handig. Het helpt echt met van alles. Voor alledaagse problemen kan je gewoon ChatGPT opstarten. Maar de vraag is, heeft ChatGPT ook de oplossing op niet alledaagse problemen? Ja, dat ga ik zo meteen even vragen. Ga ik zo meteen testen. Naar Billie Eilish. Dit is Everything I Wanted bij 3FM.
1: I had a dream.

0: altijd goed. Mijn favoriet van dit moment, lekker zomers. De Bouwsa hoorde je bij 3FM en Magnetic. Er zit tegenwoordig een spraakfunctie in ChatGPT, zodat ChatGPT ook daadwerkelijk terugpraat. En kijk, steeds meer mensen gebruiken AI natuurlijk voor alledaagse problemen. Maar heeft AI ook de oplossing voor simpele, niet alledaagse problemen? Dat ga ik testen. Met vandaag je auto naar de garage brengen. Hey AI, ik heb je hulp nodig.
1: Natuurlijk, ik ben er. Vertel me gewoon wat er speelt en dan kijken we samen hoe ik je kan helpen.
0: Ik moet morgen de voorruit van mijn auto laten vervangen en ik zag dat de garage naast station Amsterdam ligt. Zeg jij, ga met de auto of pak gewoon lekker de trein?
1: Ik zou zeggen, pak lekker de trein. Dan hoef je je niet druk te maken om verkeer of parkeren. En het is gewoon lekker praktisch met het station zo dichtbij.
0: Hé, maar ik bedoel de heenweg, hè?
1: Ik snap je. Dan bedoel ik dus, ook op de heenweg zou ik lekker de trein nemen. Dan begin je je dag gewoon zonder gedoe.
0: Maar hoe komt die auto er dan?
1: Ik blijf erbij, ga met de trein. Je hebt geen last van files, geen gedoe met parkeren. En dat is gewoon veel relaxter.
0: En de voorruit van mijn auto, die blijft dan thuis?
1: Ik zie wat je bedoelt. Ja, dat voorruit vervangen, dat gebeurt pas als die auto daar is. Dus even kijken hoe je dat regelt. Maar die trein, die is handig.
0: Nee, AI weet niet hoe je deze situatie...

Reflex, Frenna en Idelie. Je hoorde populair bij 3FM. Bijna net zo populair als AI. Nou, ze zeggen wel dat AI misschien onze beroepen kan vervangen. Ook wel radio-dj kan worden. We hebben net gehoord van niet. Nee, heb je nou nog een goede casus die ik morgen AI kan voorleggen? Drop het even via de NPO Luisterapp. De muziek van 3FM met Tom Odell. Dit is een